0: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Daardoor zou er ruimte moeten komen voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Er zouden ook afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de Straat van Hormuz. De berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran. Ook moet president Trump er nog mee instemmen. Vice-president Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël wordt al langere tijd beschuldigd van seksueel geweld tegen onder meer gevangenen. Zo bleek uit onderzoek van Save the Children dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. Israël reageert woedend op de vermelding en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een eurosceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël en Rusland maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Israël reageert woedend en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Ook Rusland is kwaad en spreekt van leugens. Het land zegt bezig te zijn met een rapport over de behandeling van Russische militairen die vastzitten in Oekraïne. IJsland gaat een EU-referendum houden. Inwoners kunnen op 29 augustus bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelredome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Op het dak is brand uitgebroken. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. De drone zou geen explosieve lading hebben gehad. Ruim een maand geleden kwamen al brokstukken van Russische drones neer in Roemenië in dezelfde stad. Die drones waren door Oekraïne neergehaald. Er vielen toen geen gewonden, wel was er wat schade. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in ieder geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in ieder geval een jaar uit te stellen. Daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jette heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicaptensector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, werden de 3 Oostenrijkse concerten van Taylor Swift afgeblazen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: you.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galați, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
3: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. 2 mensen raakten licht gewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Dat betekent dat ze 2,7% omhoog gaan. Door rood rijden gaat daardoor €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Israël en Rusland reageren woedend. Ze maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De concerten van de omstreden rapper Ye volgende week in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye, vroeger bekend als Kanye West, is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
3: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Nou, en dat werkt wel zo prettig.
4: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
5: Ook voor tuinhout ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonoord. Of ik nou een schutting, overkapping of een haardhoutstelling wil bouwen, alles is op voorraad. Ze denken echt mee en ik word er super geholpen. En heb je hulp nodig? Ze hebben zelfs een eigen klusteam die het beste voor je kan bouwen. Bouwmarkt Schoonoord, Nerima's.
6: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
6: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
1: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
2: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
1: Voorstee, Assen.
3: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
2: Damesmode Dekker.
3: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram. Of kijk op damesmodedekker.nl.
2: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
4: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
5: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
6: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
7: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
8: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
9: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 7 uur.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. Het is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over de coronapandemie. De komende 9 weken worden sleutelfiguren verhoord over de coronajaren. De coronacommissie hoopt met het onderzoek nieuwe feiten aan het licht te brengen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
11: Ze zullen vandaag vragen hoe het ging aan het begin van de coronapandemie. Wat er toen goed ging, maar zeker ook wat er misging. En op die manier willen ze kijken wat ze kunnen leren voor als er weer een pandemie is.
10: Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins worden vandaag als eerste gehoord. De concerten van de omstreden rapper Kanye West is in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. J is omstreden door antisemitische uitspraken en hakenkruis merchandise. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Een onbemande raket van Blue Origin is tijdens een test in Florida op het lanceerplatform geëxplodeerd. Op beeld is te zien hoe de raket verandert in een enorme vuurbal. Een verslaggever van de Amerikaanse nieuwszender Fox was in de buurt.
12: The sky turned orange. It looked like the heavens opened up like an atomic bomb just went off.
10: Door de lancering van de onbemande raket misging, is een grote tegenslag voor miljardair Jeff Bezos, de eigenaar van Blue Origin. Concurrent Elon Musk, die met SpaceX ook vaak met ontplofte raketten te maken heeft, bood Bezos op X zijn condolences aan. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder vandaag geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
15: Kurk24.nl.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jumega in Meppel.
16: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
19: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
20: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
18: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos. De andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
21: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
22: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
23: Radio Drenthe.
24: Goedemorgen, Drenthe.
23: Met Judith Regendorp.
25: Dag Drenthe, een heel goedemorgen. Het is de laatste vrijdag van mei, de 29ste. Een dag waarop de temperatuur oploopt tot bijna tropische waarden in Drenthe. En als iemand het hoofd koel kan houden, dan is het wel de man naast me. Ger Hensen, goedemorgen.
26: Oh, goedemorgen, Judith.
25: Wat is het devies voor vandaag?
26: Ja, zoek die zon een beetje met mate op. Hè? Want het is wel fijn om even die zon mee te pakken. En dat voel je dan ook wel. Het is ook fijn. Gisteren liep ik ook even tussen de middag hier in het Assenbos. Ja? En dan heb je ook nog wel een beetje de schaduw. Dan wissel je het een beetje af. En dan even 10 minuten op een bankje zitten. Dat is dan wel fijn. Maar ja, let een beetje op, inderdaad. En als je echt wat langer in de zon wil gaan zitten, zorg dan dat je goed beschermd bent. Dat je jezelf even goed insmeert. En ga niet al te bloot ook in die zon. Als je dat wel doet, let dus echt even goed op.
25: Weer een kleren smeren, zo was het toch?
26: Dat is het inderdaad. Dat heb ik van de dermatoloog van het WZA inderdaad gehoord. Ja, dat moet je echt wel ter harte nemen.
25: Ja. En vooral dan niet om 12 uur 's middags ergens in de zon gaan zitten.
26: Nee, ze zei inderdaad, leven als een Italiaan. Dus vooral op echt de hete momenten, en dat is tussen de middag, dan kun je beter toch even de schaduw en een koel plekje opzoeken.
25: Wat boffen wij dat wij zo vroeg beginnen.
26: Ja, en dan hebben we nog wel wat aan de dag natuurlijk.
25: Middag siesta. Ja, zo is het. Wat gaan we vanochtend doen? Nou, we hebben het over een mogelijke verhuizing van ziekenhuis WZA. Hij komt steeds dichterbij nu het een bod heeft uitgebracht op het pand van de NAM in Assen. Je hoort ook waarom lelietelers mogelijk miljoenen boetes krijgen. We duiken in het personeelstekort bij gemeenten. In Assen hebben ze een plan om dat op te lossen. Je hoort hoe de oude tuinbouwschool in Frederiksoord is omgetoverd tot hotel. En waarom 170 oldtimers in cabrio's zonder poespas door Assen rijden.

Vandaag zonnig en droog, bij een matige zuidwestenwind. Maximaal 28 graden in het noorden en 29 in het zuiden van Drenthe. In de namiddag krijgen we een afstraffing. Dan kans op buien, mogelijk met onweer ook.

0: een van de grootste hits van ABBA. The Dancing Queen. 7:10 is het. Ja, hoe zit dat met de miljoenen boetes die dreigen voor lelietelers, zoals ik net zei? Nou, die dreigen als ze weigeren te voldoen aan eisen van de provincie om kwetsbare natuur te beschermen. Telers vlakbij Natura 2000 gebieden moeten, als zij bestrijdingsmiddelen gebruiken, extra voorzorgsmaatregelen nemen. Doen ze dat niet, dan krijgen ze boete. Ga erover praten met landbouwredacteur Frank Molema. Frank, een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, als zij zich dus niet daaraan houden, volgen die boetes. Ik heb het over miljoenen boetes. Hoe hoog kan het oplopen?
1: Ja, in veel gevallen gaat het om meerdere tonnen per bedrijf. Maar in het meest extreme geval zou een boer ruim 5,3 miljoen euro boete kunnen krijgen. En dan gaat het om een boer die veel hectares heeft vlakbij Natura 2000 gebieden.
0: Ruim 5 miljoen dus. We hebben het eerder over lelietelers gehad, volgens mij nog maar een paar weken geleden. En toen ging het erom dat zij de provincie moesten laten weten waar zij precies telen. Hè? Op welke locatie zij precies zitten. 15 telers, daar ging het over. Daar is veel over te doen geweest. Nu heeft de provincie zijn brief gestuurd. Wat staat daarin?
1: Ja, het is een lange brief met veel informatie voor de telers. En daar staat in wat de provincie per perceel verwacht aan maatregelen om de natuur te beschermen tegen mogelijke schade door bestrijdingsmiddelen. En de telers die krijgen enkele weken de tijd om te reageren. En die deadline, die brief is vorige week gestuurd en de deadline voor delen van informatie is komende dinsdag.
0: Oké, en wat voor maatregelen moet ik dan aan denken?
1: Het strengst is de provincie op percelen binnen 250 meter van een Natura 2000 gebied. Daar mogen 5 specifieke stoffen niet meer worden gebruikt. Dat zijn 4 schimmelbestrijders en een onkruidbestrijder. Deze stoffen zijn in een onderzoek van burgerinitiatief Meet en Zweten gevonden in natuurgebieden. En als een teler deze stoffen toch blijft gebruiken, ja, dan heeft de provincie aangekondigd te gaan handhaven.
0: En boetes uitdelen.
1: Ja, eerst een, nou, dat heet dan een last onder dwangsom. Dat zou je als een waarschuwing kunnen zien. Okay. En als je daar dan niet aan voldoet, dan volgt echt die boete. Er zijn 5 van die telers die binnen 250 meter van de Natura 2000 gebied telen. En zij zitten onder meer bij het Vochteloveen, het Drents Friese Wold en het Dwingeldeveld.
0: En hoe zit het met die andere telers die dan ietsjes verder weg zitten?
1: Ja, die afstand, als je tussen 250 meter en 1000 meter zit, dan moet je aantonen dat je als teler verduurzaamt. Dat wil zeggen dat je bijvoorbeeld meedoet aan een speciaal project. Dat heet de Drentse Lelie. Daarin worden minder middelen gebruikt. Of als je aantoont dat je bepaalde technieken gebruikt, waardoor stoffen minder verwaaien. En als je dit niet kan aantonen, dan kan je ook met een dwangsom te maken krijgen. En dat hangt af van het aantal hectares dat je als bedrijf hebt. Er zijn ook telers die binnen 250 meter telen en binnen een kilometer. En deze agrariërs kunnen mogelijk 2 dwangsommen krijgen. En in het meest extreme geval dus, als je dit bij elkaar optelt, dan gaat het om ruim 5,3 miljoen euro voor een individuele teler.
0: Ja. Hoe reageren telers op deze voorwaarden van de provincie?
1: Ja, uiteraard zijn ze hier niet blij mee en hebben ze sterk hun bedenkingen bij de hoogte van de bedragen. Daarnaast zeggen telers ook dat de 5 stoffen niet meer gebruikt mogen. De 5 stoffen die genoemd worden door de provincie, dat die niet meer gebruikt mogen worden, daar hebben ze weinig begrip voor. En daarvoor wijzen ze naar een rapport van de Wageningen University and Research. Daarin staat dat 9 stoffen mogelijk een gevaar vormen. Maar dat zijn weer niet de 5 stoffen die de provincie noemt. De provincie schrijft wel dat zij het rapport van de Wageningen University and Research heeft meegewogen. Maar de provincie zegt ook dat het rapport beperkingen heeft. En daarom wil de provincie vasthouden aan de 5 eerder genoemde stoffen. En ook de WUR zegt dat er meer onderzoek is en dat er dus meer onderzoek nodig is en dat het dus nog te vroeg is om conclusies te trekken.
0: Ja, de provincie gaat zelf ook nog verder onderzoek doen, hè, naar het gebruik van middelen. Kan dat het beleid van de provincie dan in de toekomst weer veranderen?
1: Ja, dat geeft ze ook aan in de brief aan de telers. Omdat er dus nog zo weinig bekend is over de effecten van bestrijdingsmiddelen op Natura 2000 gebieden, dan zegt de provincie, nou, wij gaan zelf ook onderzoek doen om meer kennis op te doen. En op basis daarvan zou het kunnen zijn dat het beleid in 2027 weer anders gaat worden. Dat is nog even afwachten wat de resultaten van het onderzoek gaan opleveren.
0: Gaan we doen. Landbouwredacteur Frank Molema, dankjewel. Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell.

0: Doris Day.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: 29 mei. Het is feest bij de VPRO. En wat voor feest. Want de vrijzinnig protestantse radioomroep is vandaag precies 100 jaar oud geworden. Van harte gefeliciteerd. En je kunt het je niet meer voorstellen nu, maar in 1955 krijgen we in ons land voor het eerst te maken met een... Ja man, bij knooppunt Oude Rijn is dat. Door dagjes mensen die er met Pinksteren massaal op uitgaan. 4 jaar later, in 1959, begint de NAM met het boren naar aardgas in Slochteren. En op 29 mei 1976 is dit onze grootste hit. Sweet.

0: allemaal heerlijke klanken naar een inktzwarte dag in de voetbalgeschiedenis.
1: Ruim drie kwartier voor de aftrap van de finale wedstrijd om de Europabeker der landskampioenen op de Heijzen in Brussel braken rellen uit tussen Liverpool-supporters en aanhangers van de Italiaanse ploeg Juventus Turijn. In de chaos die daarop volgde kwamen volgens het Rode Kruis 36 mensen om, maar het zouden er ondertussen al 38 zijn.
0: Ja, uiteindelijk bezwijken 39 fans en raken meer dan 600 mensen gewond bij dit heizeldrama in 1985 in Brussel. En tot slot, op deze dag in 2009 krijgt kapitein Marco Kroon de militaire Willemsorde uit handen van toenmalig koningin Beatrix.
2: Hij krijgt deze onderscheiding niet voor één enkele actie, maar voor zijn optreden als leider, als militair en als mens tijdens de hele missie.
0: Ja, tijdens de missie in Afghanistan is dat. En later, je weet uiteraard, Kroon in opspraak en wordt hij ook veroordeeld. Gaan we naar de jarige. Congratulations and celebrations. Zangeres LaToya Jackson bijvoorbeeld is jarig vandaag. 70 is ze geworden. Ex-Spice Girl Melanie Brown is 51 nu. Presentator Rutger Kastricum is 47 geworden. En ook oud-voetbalinternational Sherry de Spitze uit Emmen is jarig vandaag. Zij is 36 geworden. Voor harte gefeliciteerd. Maak er een mooie dag van, hè. Ja. En voor de plaats van vandaag gaan we terug naar 29 mei 1992. De eerste van in totaal 4 concerten van Dire Straits in de Kuip in Rotterdam. En de band opent met dit nummer.

0: mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
1: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
2: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloeken.
3: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
4: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
5: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
4: Borgstee, Assen.
6: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
7: Bijna 8:02. Hoogste tijd voor het laatste nieuws. Ger Hensen. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Voor meerdere lelietelers in Drenthe dreigt een miljoenenboete als zij weigeren te voldoen aan de eisen van de provincie om kwetsbare natuur te beschermen. Telers vlakbij Natura 2000-gebieden moeten, als ze bestrijdingsmiddelen gebruiken, extra voorzorgsmaatregelen nemen. Boeren die binnen 250 meter van zo'n gebied wonen mogen 5 specifieke middelen niet meer gebruiken. Telers in de zone daarbuiten mogen dat wel, maar moeten verduurzamen. Dat kan door andere technieken te gebruiken, zodat stoffen minder verwaaien. Als boeren zich er niet aan houden, kunnen ze boetes krijgen. Afhankelijk van het aantal hectares kunnen die oplopen tot enkele miljoenen euro's. Het Wilhelmina ziekenhuis Assen wil verhuizen naar het hoofdkantoor van de NAM aan de Schepersmaat in Assen en heeft officieel een bod uitgebracht. De Nederlandse aardoliemaatschappij gaf onlangs aan te vertrekken uit Assen en ook dus uit dat pand. Tot gisteren was er de mogelijkheid om een bod uit te brengen. Hoeveel geld ermee gemoeid gaat, dat is niet duidelijk. Het ziekenhuis zegt dat het om een niet bindend bod gaat. Een groep inwoners van Vries maakt zich zorgen over de plannen van de gemeente voor een nieuwe woonwijk in het dorp. In Vries moeten 300 huizen komen aan de oostkant van het dorp. De omwonenden vrezen onder meer verkeersoverlast en waardedaling van hun huizen. Een van de grootste knelpunten is de mogelijke ontsluiting van de wijk via de nieuwe stukken. Bewoners zijn bang dat de straat verandert in een drukke route met te veel auto's. De gemeente zegt alle mogelijke gevolgen nog te onderzoeken. De verkeerssituatie in Rolde leidt tot onrust bij omwonenden van de Asserstraat. Ze hebben brieven waarin ze hun zorgen uiten naar de gemeenteraad gestuurd. Dorpsbelang Rolde schaart zich achter die brieven. De omwonenden en de stichting vinden dat het veel te lang duurt voordat de gemeente actie onderneemt. In de brieven wordt gesproken over druk verkeer en onveilige situaties voor fietsers en voetgangers. Volgens de indieners werden 2 jaar geleden plannen gepresenteerd, maar zijn er vervolgens geen concrete stappen meer gezet. De gemeente Aarnhunze zegt de geluiden van de bewoners serieus te nemen. Tegen de 24-jarige Brian D. uit Schonebeek is gisteren een gevangenisstraf van 18 jaar geëist voor zijn rol bij de dodelijke schietpartij in Coevorden van juli vorig jaar. Volgens het Openbaar Ministerie maakte hij zich schuldig aan moord, 3 pogingen tot moord en verboden wapenbezit. Bij de schietpartij kwam de 21-jarige Remmelt Wolters om het leven. En voetbalclub HZVV neemt het vanavond dan eindelijk op tegen FC Surhuisterveen in de Noordelijke Bekerfinale. De Hogeveners zouden het eigenlijk eerder deze maand al opnemen tegen de Vriezen, maar de wedstrijd werd uitgesteld vanwege het overlijden van een bestuurslid van Surhuisterveen. De finale wordt gespeeld op de Esserberg in Haren en is te volgen via een liveblog op de website en in de app van RTV Drenthe. En daar lees je natuurlijk ook al het andere nieuws uit de provincie.
7: Dat wordt veel drinken in de pauze, denk ik, met de temperaturen van vandaag.
8: Nou, dat is nog wel even afwachten, want volgens mij komt er ook wel wat een weersverandering aan.
7: Ook nog onweer verwacht. Ja. Nou, we gaan het horen van Roland, dank je. Roland van der Zwaag, Ger en ik kunnen daar een boom over opzetten, maar het is veel beter dat jij dat ons vertelt. Goedemorgen.
9: Ja, goedemorgen. Ja, het gaat wel een beetje veranderen. Dat is waar.
7: Ja, maar eerst behoorlijke temperaturen, hè?
9: Ja, het is, kijk, dat zou je nou niet verwachten. Kijk, dat er nu een warmtefront overkomt die wat wordt opgetild. Dat betekent eigenlijk dat het iets onstabiel van opbouw is. Dat merken we nu ook wel. Er worden diverse waarnemers geven nu door dat er een paar spetters vallen. Of nou, ik heb hier eventjes op dit moment een klein beetje lichte regen. Daar wordt de straat net even nat van.
7: Nu al?
9: Ja, nu al, maar dat is op zich is dat niet. Kijk, de modellen hebben het daar heel lastig mee hoeveel neerslag dat is. Dat is ook bijna niks, omdat de helft van de neerslag de grond niet bereikt, omdat het verdampt onderweg. Maar ik vind het eigenlijk, en ik ben er wel blij mee dat het gebeurt. Waarom? Omdat de hele droge laag van de afgelopen dagen, die is nu helemaal doorbroken. En dat betekent eigenlijk dat als die bovenlaag nu een beetje nattig is, en zometeen breekt over een half uurtje breekt de zon door, en we zitten dan in die tropische lucht, want we hebben een zuidelijke wind, dan schieten de temperaturen omhoog. Maar dat vocht gaat dan ook mee omhoog. En als dat gebeurt, en er komt dan daarna weer een voorbode van koelere lucht, komt daar er ook in. Dat is dus ergens in de namiddag. Dan wordt het hele zaakje ook weer opgetild. Ja, en dan kun je juist even zo'n droge laag mooi doorbreken. En dan zou je dus er een bui uit kunnen persen.
7: Maar ik vraag me dan af, krijgen we dan zo'n broeierige dag?
9: Ja, dat wordt het vooral. Dat is een goeie. Kijk, de broeierigheid, we hebben ongeveer dauwpunten van ongeveer 15 graden. Dus dat betekent dat het wat broeierig wordt. Dat zou je nu helemaal niet verwachten, omdat het ook niet zo aanvoelt buiten. Maar dat komt dus omdat dat warmtefront, dat is de voorbode van die tropische warme vocht. Lucht, dat vindt nu plaats. Dus als de zon gaat doorbreken, dan wordt het heel anders vanmiddag. Dan heb je in één keer zomerse temperaturen, 27, maximaal 28 graden. En dan is het wachten of er een bui gaat vallen. Nou, er is een kans op een bui. Waar die valt, is moeilijk te zeggen. Het zou kunnen dat er even een bui is met misschien een klap onweer erbij. Dat zou kunnen. Maar heel veel plekken zullen geen bui of een lichte bui krijgen. Dus wat dat betreft is het gewoon best wel spannend. En gewoon even kijken naar de lucht, wat er gaat doen vanmiddag.
7: Ja, met mogelijk een klap onweer dus.
9: Ja, dat zit er bij die omstandigheden zit het er wel in. Maar goed, de kans is op zo'n bui is voor ons uit de weermodellen komt gewoon nog een kans is op een bui van ongeveer 40%. Nou, dus dat betekent dus her en der.
7: 60% niet.
9: Nee. Ja. Nou, als dat zaakje is doorgetrokken, hebben we vanavond, dan zijn er geen buien. Dan is de wind gedraaid naar het noordwesten. Gaat het afkoelen? Ga je ook wel merken. Dan gaat de temperatuur onder de 20 graden kruipen. Vannacht gaat die ongeveer rond de 10 graden uitkomen. En morgen dan hebben we een droge dag met een rustige start van de dag met de zon erbij. Stapelwolken die zich gaan vormen, wat hoge bewolking. Dus morgenochtend is het en morgenmiddag is het gewoon droog, lekker weer. En temperaturen bij een matige wind uit wat noordelijke richtingen. Zo rond de 23 graden, dus ideaal om buiten te zijn.
7: Goed, en horen we zo van je om 8:30.
9: Doe dat zo.
7: Tot straks. En we gaan het zo ook hebben over personeelstekort bij gemeenten. En je hoort hoe een tuinbouwschool verandert in een hotel.
10: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.

0: middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
1: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3 sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.

0: gaan het hebben over het tekort aan ambtenaren bij gemeenten. Want door de vergrijzing is er een tekort aan opvolgers en hebben Drentse gemeenten moeite om hun personeelsbestand op peil te houden. Vooral aan specialisten komen is steeds lastiger. De Vereniging Drentse Gemeenten wil dat gemeenten een soort van flexpoeltjes met ambtenaren maken, die dan bij meerdere gemeenten kunnen worden ingezet. Dus dan doe je een klus bij de ene gemeente, maar ook een klus bij de andere gemeente bijvoorbeeld. Nou, de gemeente Assen die probeert het op een andere manier. Statushouders die in hun land van afkomst al minimaal een hbo-opleiding hebben gehad, die krijgen een kans om eraan de slag te gaan. Projectleider Wenke Gelink van het team Nieuwkomers van de gemeente Assen vertelt erover.
1: Wij hebben een traineeprogramma opgezet voor statushouders. Voor hoogopgeleide statushouders, dus voor mensen die in hun eigen land een universitaire of een hbo-opleiding gedaan hebben en vaak ook al werkervaring hebben.
2: Die kunnen eigenlijk zo aan de bak.
1: Behalve dat ze een taalachterstand hebben en hun Nederlands nog niet voldoende is om bij een gemeente bijvoorbeeld te werken.
2: En op je eigen afdeling heb je ook iemand.
1: Ja, wij hebben Feride. Feride werkt als projectsecretaris bij ons team Nieuwkomers.
2: De nieuwkomer onder de nieuwkomers. Hoe vind je het zelf hier?
3: Ik vind het heel leuk om in het nieuwkomersteam te werken. Want het is goede en unieke programma voor mij. Want ik kan met onze team leren werken en samen begeleiden.
2: Wenke, die zei het al, iedereen die deelneemt aan het programma heeft een achtergrond, beroepsachtergrond en een opleidingsachtergrond in het land waar je vandaan komt. Wat deed jij in Turkije?
3: Ik werk in Turkije publieke sector meer dan 15 jaar. Dat is heel bekend voor mij bij gemeente Assen werken. Maar de werkcultuur is helemaal anders. Ik moet eerst de werkcultuur leren, samenwerken met onze team.
2: Gaan jullie ze nou ook allemaal een baan aanbieden? Want volgens mij zit er geen baangarantie aan.
1: We hopen natuurlijk wel dat de mensen blijven. Alle trainees zijn ook interne kandidaten. Dus als er vacatures komen, kunnen ze als interne kandidaat reageren.
2: En zou je op deze plek of bij deze gemeente willen blijven werken?
3: Ja, ik wil heel graag blijven werken. Want Drenthe is in de loop van de tijd echt mijn tweede huis geworden. Daarom wil ik heel graag aan onze regio bijdrage te inleveren.
2: Maar stel voor, deze mensen kiezen er niet voor om bij een gemeente te blijven werken, maar gaan het bedrijfsleven in. Dan is het nog steeds winst.
1: Ja, wat mij betreft is het dan nog steeds winst. Want het gaat er wat mij betreft ook om dat we deze mensen die in hun eigen land hoog opgeleid waren en een goede baan hadden, ook in Nederland goed kunnen integreren en op hun eigen niveau weer mee kunnen doen.
2: En eigenlijk hebben jullie een dubbele moeilijke taak. Hè? Je moet je het Nederlands eigen maken. Mm-hmm. En dan heb je nog gemeenteambtenarentaal. Vakjargon.
3: Oh ja, dat is ook
2: vreselijk.
3: Nee. Ja, maar grapje. Natuurlijk, ik moet ook jargon leren bij gemeente Assen. Wij hebben een WhatsApp-groep gemaakt met mijn mentoren. Ik wil graag altijd vragen, wat is dit inschieten?
2: En, hoog over, inschieten.
3: Dat is een beetje moeilijk om te uitleggen. Inschieten is afspraak maken. Ja, ik heb net geleerd van mijn mentoren.
2: Nou heb ik ook weer wat geleerd.
3: Oh, echt waar?
2: Ja.
3: Oh, wat leuk.
0: En ik ook. Verida de Mes was dat, projectsecretaris bij het team Nieuwkomers van de gemeente Assen. Zoals in gesprek met verslaggever Serge Vinkenvleugel. En meer hierover vind je later op onze app en natuurlijk ook op de website. Dit zijn Sonny en Cher.

0: tijd in de buurt. Radio
1: Drenthe. Hoe zit dat nou met dat ombouwen van de tuinbouwschool in Frederikshoorn tot een hotel? Nou, dat ga ik je vertellen. Voor 2,6 miljoen euro is dat Rijksmonument aangepakt. Er zijn 15 hotelkamers gemaakt daar. En de eerste gasten, die komen dit weekend. Directeur Minnie Wiersma van de Maatschappij van Weldadigheid.
2: Op 5 december 2022 zijn we de trotse eigenaar geworden van dit pand. Niet wetende wat we hier allemaal van plan waren te gaan doen. Dan zijn we wel 3,5 jaar verder, maar wat is hier wat gebeurd?
3: Ja, want wat voor werkzaamheden hebben er allemaal moeten plaatsvinden hier in dit gebouw om er iets anders van te kunnen maken?
2: Nou ja, goed, het was een woongelegenheid. En daarnaast was het een voormalig museum, het klokkenmuseum, wat al jaren niet meer in gebruik was. En ja, het was natuurlijk wel behoorlijk verouderd. Dus wat hier vooral is gebeurd is dat er een enorme verduurzaamheidsslag is geweest. Er heeft heel veel onderhoud plaatsgevonden. Een deel van het pand, wat minder monumentaal was, is afgebroken en weer opnieuw herbouwd. Ja, en er is ontzettend veel gerestaureerd. Zodanig dat er geen gasaansluiting meer nodig is. En dat het zodanig is ingericht dat hier 15 hotelkamers nu zijn gerealiseerd.
3: Ja. Als we kijken ook naar de vloer bijvoorbeeld die we aantroffen een aantal jaren geleden. En ook het behang, alles liet los. Het was niet dat je dacht, we hebben de jackpot binnengehaald.
2: Ik heb al eens eerder gezegd, een immense opgave. Verkrijgen en aankopen, volledig eigenaar worden, dat is een stapje. Maar de grote stap die moest daarna nog plaatsvinden.
3: Er wordt nog druk gewerkt. Dit weekend worden de eerste gasten ontvangen, maar het is nog niet helemaal klaar. Hoe zit dat precies?
2: Ja, het klopt inderdaad. Het zijn wel de laatste punten op de i. En op zaterdagochtend staan de eerste gasten hier voor de deur.

0: en Find Me a Place. Een overzicht nu van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. Nou, het is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie. Gaat allemaal over corona, hè?
1: Ja, dat gaat over het begin van de coronapandemie. In ieder geval vandaag zal daarover gesproken worden. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins die komen daarover vertellen. In de komende maanden, dus het gaat echt nog wel flink wat tijd in beslag nemen. Dan volgen nog tientallen betrokkenen. De enquêtecommissie die hoopt nieuwe feiten naar boven te halen, zegt deze verslaggever.
2: Ze zullen vandaag vragen hoe het ging aan het begin van de coronapandemie. Wat er toen goed ging, maar zeker ook wat er misging. En op die manier willen ze kijken wat ze kunnen leren voor als er weer een pandemie is.
0: Ja, en begin volgend jaar is de verwachting dat het verslag klaar is, hè?
1: Ja.
0: Dus, nou ja, gaan we er meer over horen. Een omstreden bezuiniging van ruim 170 miljoen euro op de gehandicaptenzorg gaat van tafel. Goed nieuws, zou je denken.
1: Ja,
0: die sector.
1: Ja, minister Sterk die heeft dat gisteravond laten weten. En de zorginstellingen zijn daar inderdaad heel erg blij mee. Dat zegt fractievoorzitter Mirjam Bikker van de ChristenUnie.
3: En daar gaat de vlag natuurlijk uit, want het zag er erg slecht uit toen het kabinet Jette startte. Er grote nieuwe bezuinigingen extra werden aangekondigd, terwijl men al onbereikbare doelen in de boeken had staan. En dan is dit gewoon goed nieuws.
0: Maar waar komt die 170 miljoen in één keer vandaan?
1: Ja, nou, ze heeft ergens anders op de begroting toch nog wat geld gevonden om de bezuinigingen in ieder geval voor een jaar uit te stellen. Dus het is...
0: Dat is een lekkere vondst.
1: Dat is een lekkere vondst en het is dus wel voor een jaar. Dus dat is de maar eigenlijk achter de kop.
0: Ja, maar toch. Ja. Hey, de boetes voor verkeersovertredingen, de hoogte daarvan stijgt. De boetes gaan omhoog, zo moet ik het gewoon zeggen. Dat is veel simpeler. Want dat wordt gecorrigeerd met de inflatie. Is dat de achterliggende idee?
1: Dat is het inderdaad. Ja, het kabinet laat ze meestijgen met die inflatie. En dat betekent dat de boetes met 2,7% omhoog gaan. Telegraaf schrijft daar vandaag over. Nou, wat betekent dat dan concreet? Nou, wie bijvoorbeeld door rood rijdt, die gaat dan volgend jaar ruim 8 euro meer betalen. De boete gaat door die inflatiecorrectie van 320 euro naar 328 euro. Nou, veel mensen die ergeren zich bont en blauw aan die hoogte van de boetes. Groen en geel moet ik eigenlijk zeggen. Ook het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak die hebben kritiek. Volgens het OM zijn de bedragen niet meer proportioneel ten opzichte van boetes voor veel ernstige vergrijpen, zoals mishandeling of diefstal. Maar ja, in Den Haag, politiek Den Haag, zijn ze er toch blij mee. Want vorig jaar leverden boetes de staatskas zo'n 1 miljard euro op.
0: Zeggen, moet wel geld in het laadje komen.
1: Ja, ze hebben natuurlijk allerlei projecten liggen en zo wordt het dus ook wel weer geld gevonden. Van andere dingen. Nou, en door die inflatiecorrectie gaat die opbrengst naar verwachting met nog enkele tientallen miljoenen omhoog.
0: Ja, en als je niet door rood gaat, weet je, heb je er ook geen last van.
1: Nou, dat is het ook. Een beetje opletten op de weg. Ja.
0: We lezen ook dat steeds meer akkerbouwers gebruik maken van een robot. Waarom doen ze dat?
1: Ja, want zo'n robot die kan onkruid herkennen en weghalen. En dan hoef je dus bijvoorbeeld geen chemicaliën meer te gebruiken. Wat natuurlijk beter is voor de natuur.
0: Geef mij ook zo'n robot.
1: Ja. Ik doe het ook niet met chemicaliën, maar nog met zo'n ouderwetse krabber, zo'n stok.
0: Plukken, trekken, ja.
1: Maar ja, dan krijg je die wortel er natuurlijk ook lang niet altijd uit. Nee. En dan groeit het weer
0: Je blijft aan de gang, je draait je om en het begint weer te groeien, weet je?
1: Dat is het ook, ja. Dus je hebt weinig eer van je werk. Maar zo'n robot, ja, dat kan dus een uitkomst zijn. De bedoeling is dat die robot dag en nacht doorgaat met wieden. Dus dan moet het op een gegeven moment ook echt wel klaar zijn. Nou, boer Emiel uit Kruiningen, die heeft ook zo'n robot.
4: Als wij niks doen aan het onkruid, ja, dat overwoekert het gewas en dan krijgt het geen kans meer.
5: Dan heb je geen eieren.
4: Hele kleine. Ja. Net genoeg voor de frikandel speciaal. Hoeft nooit naar de wc. Nooit vrij. Hoeft ook geen koffie. Net een beetje stroom. Die kan gewoon door blijven gaan.
5: En naar de uien, waar gaat hij dan naartoe?
4: Naar de knolselderij, de sigarij en de wortelen.
1: Nou, misschien als wij samen, Judith, wat geld bij elkaar op een stapeltje leggen, dat we dan een beetje in de buurt komen van zo'n robot.
0: Het is best heel slim om dat met een buurt aan te schaffen. Want je hebt dat ding toch niet elk moment van de dag nodig?
1: Hij hoeft niet op je oprit 24 uur per dag. Nee.
0: En niet iedereen in de straat hoeft er dan zo één, maar dan deel je hem gewoon met elkaar. Ja,
1: best,
0: toch?
1: Best een idee.
0: Best een idee, ja. Goed. Goede ideeën worden hier geboren op de vrijdagochtend. Mensen, wat wil je nog meer? Het is bijna 8 uur. We gaan er even tussenuit voor het nieuws van de NOS. Daarna zijn we terug met Robert. Die gaat op Chuck.
6: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
7: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating. in Hogeveen.
8: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
9: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
10: Scootmobiel nodig? Mobifit.
11: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
12: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
13: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
14: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft.
15: I think we're making progress. We're getting to a point where we could potentially sit down and settle these issues. But that requires us to make a little bit more progress. I can't guarantee that we're going to get there, but right now I feel pretty good about it.
14: Berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran en ook moet president Trump er nog mee instemmen. En vandaag ontmoeten Libanese en Israëlische vertegenwoordigers elkaar opnieuw in Washington. De strijdende partijen willen het staakt het vuren met nog eens 60 dagen verlengen. Dat terwijl het huidige bestand aan de lopende band wordt geschonden door Israël, zegt Arabist Leo Kwarten.
16: Er is eigenlijk op dit moment sprake van een offensief door het Israëlische leger, waarbij ze steeds meer grondgebied veroveren en ja, steeds meer een veiligheidszone creëren aan de noordgrens van Israël, waarbij ze heel veel dorpen gewoon ja, van de aardbodem wegvagen.
14: En in de afgelopen weken zijn er ook al zeker 700 Libanese doden gevallen bij de gevechten. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Door roodrijden gaat volgend jaar €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan 450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Een flatgebouw in het zuidoosten van Roemenië is geraakt door een Russische drone. Daardoor ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. 2 mensen raakten licht gewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het weer. In het noorden nog wat lichte regen. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur vanmiddag code geel. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
17: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
18: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
19: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen. 20% korting op banken. Of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
20: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
21: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Radio Drenthe.
7: Goedemorgen Drenthe.
2: Met Judith Regendorp.
0: Zo is het Drenthe, een heel goedemorgen. Vrijdag 29 mei is het. Een dag waarop de temperatuur kan oplopen tot 29 graden. Dus al rustig aan vandaag. Hou de radio lekker aan, want dan ga je horen over ziekenhuis WZA in Assen. Want die hebben het over een mogelijke verhuizing. En die verhuizing komt steeds dichterbij. Want het ziekenhuis heeft een bod uitgebracht op het pand van de NAM in Assen. Ga je zo meer over horen. Je hoort ook waarom Lely Telers mogelijk miljoenen boetes krijgen, hoe prikkelarm theater kan werken voor sommige mensen en waarom 170 oldtimers en cabrio's zonder poespas door Assen rijden. En onze Robert rijdt ook door de provincie de hele dag. Hij is op Tjak. Vanochtend is hij naar een menwedstrijd in Zuidwolde.

ook die peertjes, die kun je best warm krijgen vandaag. Want het is zonnig en droog. Er staat een matige zuidwestenwind. Maximaal 28 graden in het noorden van Drenthe, 29 in het zuiden. En vanmiddag krijgen we een afstraffing met buien en kans op onweer.

0: just wanna have fun. Cyndi Lauper was dit.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: Nou ja, zo Robert is in Zuidwolde, waar ze zich opmaken voor menwedstrijden komend weekend. Ik ben benieuwd, als je Zuidwolde komt binnenrijden, Robert, zie je daar dan al iets van? Goedemorgen trouwens.
3: Ja, zeker zie je daar wat van. Deze hele hoek van de provincie ziet op dit moment, geloof ik, in het teken van de P3 Sport. Want als je vanaf de A28 komt en je riet door Vening, dan is daar al één bezige bedoening met P3 Sportliefhebbers internationaal. Ja, en dan rie je weer de Kooi Zuidwolde deur en dan rie je op Steenbergen aan een klein buurtschupje wat er net in bomen zit, of inmiddels agglomereerd is aan Zuidwolde vast. En dan zie je ook overal al hekken staan en vlaggen, wappen, tenten staan. En ja, dat is eigenlijk het tweede grote perensportevenement hier in de gemeente. En bij mij staat Henry Kat en Jaap Kring. En die kunt daar alles over vertellen. Jaap, jij staat dichtstbij, dus ik begin maar met je. Want dit is wel niks te nadelen van het trein op Vening. Maar eigenlijk een mooi plekje, hè?
4: Het is een hartstikke mooi plekje en super geschikt voor de aangespannen sport. Dus de menssport. Ja. Ja, zeker.
3: Ja, precies. Want het is misschien wel even goed om dat direct maar even u te stuken. Vening, daar bent ze internationaal aan het rieden voor de jeugd. En dat gaat om spring, dacht ik.
4: Ja, dat is een springsport. En wij doen de menssport. Dus hier kreeg eigenlijk alles achter met een karretje erachter, hè?
3: Yep. Nou ja, precies. Dat is wel helder. En die cross ging hier dan straks tussen de Iegeboomdeur op Steenbergen.
4: Ja, we begonnen morgen. We hebben morgen eerst de dressuur en de vaardigheid. En als je op links kijkt, zie je allemaal balgjes daarop liggen. Of al kegeltjes staan.
3: Ja.
4: Dat doen we morgen. En de dressuur. En dan is zondag hier zo de marathon. En dat gaat door deze hindernissen. En dan allemaal door de waterbak achter mij. En door alle hindernissen.
3: Ja. De waterbak zit goed vol.
4: Ja, die zit hartstikke vol. Ik verwachtte net een bui. Dus ik heb de kraan in mijn rug gezet. Om te verzorgen dat het niet helemaal overstroomde.
3: Ja. Ja. Maar goed, de kan nog wel weer naast zo moeten. Ja, precies. Henry, ik kijk je maar, want jij bent geloof ik de voorzitter van de club.
5: Ja, ik ben de voorzitter van de club. Inmiddels al al verscheiden jaren. Ja, ja.
3: Oké. Okay. Hey, hey, alles onder controle, of niet?
5: Iedereen werkt samen goed mee en het gaat hartstikke mooi. En we zijn in principe bijna klaar voor de wedstrijd.
3: Ja. Ja. Het is een klein evenement, je doet alles met vrijwilligers. Dan moet je er... Oh, er komt nog wat... Mooi! Honden, kinderen, alles, daar komt iets aan.
5: Ja. Dat kan ook allemaal hier.
3: Dat kan ook allemaal.
5: Ja. Maar dan moet ik één hond in de gaten.
3: Ja, dat hij niet op een rekken gaat. Nou, als je hem moet roepen, dan roepen maar. Het is live radio, dus dat kan allemaal. Ja, we fluiten hem.
5: Lora,
3: goed? Kom. Ja, hij komt alweer terug. Gelukkig, niet de hond kwiet straks. Ja, dat zijn ook dingen die... dat zijn ook dingen die kunnen gebeuren. Nee, maar het is een klein evenement. Je moet alles met vrijwilligers doen, denk ik.
5: Ja, wij zijn echt ook zeker vrijwilliger afhankelijk. Zonder vrijwilligers kunnen wij zeker geen evenement doen. Dus daar zijn wij ook zeer dankbaar voor dat weer veel mensen ons helpen.
3: Hoeveel volk heet helpen? Als ik op me toe kijk, je hebt nogal wat werk staan in voorbereiding.
5: Ja, dat, ik denk dat wij aan vrijwilligers met opbouw een man of 20 zijn, denk ik.
6: Ja. En totaal wel een kleine 50.
3: Ja. Totaal een kleine 50.
4: Ja, 50 over 2 dagen verdeeld en 100 man ongeveer nodig. Ja. Dus je bent dan in totaal zeg maar, zo'n 24 vrijwilligers.
3: Ja. Een boel volk, maar daar kun je dus nog wat krijgen.
5: Ja, daar kun je heel wat van krijgen, ja. Ja. Nee, maar dat is, je bent ze nodig. En kijk, je kunt ze natuurlijk niet één dag op één plekje laten zitten. Dus dat moet ook steeds gewisseld worden. En dat is nodig.
3: Ja, precies. Hoe ziet het deelnemersveld er ongeveer uit? Ja, want er komt ze overal fort, of hoe giet dat?
4: Ja, we hebben ze in het noorden van het land natuurlijk het grootste gros. En dan nog wel in het midden van het land, het westen. Noord-Holland komen er wat mensen vandaan. Dus in totaal hebben we zo'n kleine 100 deelnemers.
3: Ja.
4: Met enkelspan, dubbelspan, ponies, peren, tandems. Dus we hebben van alles wat.
3: Kijk, de hond heeft de waterbak inmiddels ook...
5: Dat is mooi.
3: Ontdekt. Moet hem nog weer in de auto hebben, Henry?
5: Ja, maar moet eens droog. Moet weer mooi weer worden. Nou, eerst wat.
3: Precies. Nou moet we een klein beetje op afstand honden. Als je hier begint te schudden, dan houden we de rest van de dag het park naad. Ja. Maar we hadden het over het deelnemersveld wat hier komt. Er bent een kleine 100 man, zie je?
4: Een kleine 100 mensen die deelneemt. En daar hebben we meestal. We hebben wel een vaste groep mensen van kleine 100 deelnemers. Meer kunnen we er eigenlijk ook niet verwerken op de dag.
3: En dan giet hij nog een keer de waterbak in. Ja, dit wordt in ieder geval uitvoerig test aan de waterbak. Zal het niet liggen. Nee, en dan komen we eraan sprinten. Ja, nou, oh, bliksem. Nou, dat ging net goed. Ja, ja dat ging goed. Ja. Maar wat is waarvan je een onderdeel van je denkt, nou, dat is voor mij wel het een van de favoriete stukjes?
4: Nou ja, ik heb zelf natuurlijk een mens, dus ik bedoel, het onderdeel marathon vind ik het leukste.
3: Ja?
4: Ik bedoel, daar is natuurlijk hoe een peer goed onder controle of een peer of een span, dat is het, of een veerspan zelfs ook, maar natuurlijk goed onder controle
3: En
4: door al die hindernissen net te komen, dat je niet tegen de hindernissen aanknalt.
3: Ja.
4: En we hebben natuurlijk wel een bepaalde maatregelen treffen, dat ook geen cross wordt, dat mensen wild begon te rijden. In de hinder is mij wel een tempo opvoeren, maar buiten de hinder is direct weer tempo terugnemen. Dus er staat een vaste tijd voor. Dus het is niet zo van die de hele tijd heel hard racen.
3: Nee.
4: Dus die peren wordt wel goed verzorgd. In de zin van dat ze ook ondertussen gecontroleerd wordt. 3 keer in de wedstrijd kreeg ze een veterinaire controle. Dus perensport met de veiligheid en de zorg voor de peren zit ook wel voor op.
3: Die je wel zijn.
4: Die je wel zijn.
3: Dat is natuurlijk een ontzettend belangrijk onderdeel. Henry, om de vier nog even de vraag, wat maakt via het men zo mooi? Boven bijvoorbeeld dressuur of andere onderdelen van de P3-sport?
7: Ik vind het contact hebben met het paard vind ik geweldig. Het is natuurlijk een paard ga je beleren, of een jong paard ga je beleren. En dat je dus op een gegeven moment het paard wil doen waar je eigenlijk naar streeft.
3: Ja.
7: Gaat niet altijd lukken, maar je hebt met leven wezen te maken. Uiteindelijk heb je een resultaat en dat is gewoon geweldig. Dat is gewoon geweldig, ja.
3: Nou, de gemeente wil ik zeggen, dat zit hier in ieder geval helemaal in het teken van de P3 Sports. Wel in Veningen als hier in Zuidwolde, Steenbark. Ja, komt dat zien, zal ik zeggen. En mensen die kunt vast even komen kijken wat hier allemaal te gebeuren is dit weekend.
4: Ja, de mensen met welkom. De entree is gratis, dus je kunt hier zo heen. En we hebben wel een hapje en een drankje voor de mensen.
3: Nou, wat wil je nog meer?
4: Niks meer.
3: Nee, precies, een beetje verzoenlijk weer. Volgens mij wordt het ook allemaal niet bar en boos. Dus,
4: Nee, het weer wordt wat dat betreft voor de peren goed. Het wordt zo'n 20, 22, 23 graden. Dat is prima. Ik bedoel, dan is het niet te warm voor de peren, maar zeker niet voor de koetsiers.
3: Nee, nou ja, dat is ook belangrijk. Ja. Al komt een auto voor de camera langs erin, dus wij zijn weg. En we zijn er inmiddels weer. Het is live radio gebeuren. Er kan van alles gebeuren. Ik wil in ieder geval zeggen, de groeten mee hoor je straks weer vanuit de Ballower Cool.
0: Ja, dat live gebeurt, radio. En live tv, inderdaad. En ook straks weer, Rob, dankjewel.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Bo Jerry en In the Summertime. Ja, als je van oldtimers of cabrio's houdt, nou, dan kan je vanavond je hart ophalen in Assen. Want zo'n 170 oldtimers en cabrio's doen mee aan de rally zonder poespas. Voor de 25e keer wordt die gehouden. En ik praat erover met organisator Lodewijk Ossen. Een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ooit begon u met 9 auto's, nu dus 170. Had u ooit verwacht dat het zo groot zou worden?
1: Nee. Nee.
0: Wat maakte dat wat u daar 25 jaar geleden mee begon met deze rally?
1: Nou, mensen de zaak van boeien. Die mensen die mogen een keer meerijden. Ik ga dan daar een oldtimer staan. En vroeger, als het kon, ik zei, dat gaan we doen. Ik heb een paar vrienden opgeweld. En die hadden ook een oldtimer, een cabrio. Ik zei, nou, we zijn teruggekomen met een vriendenclubje. En dat is uitgegroeid tot nu.
0: Tot nu een hele hoop cabrio's en oldtimers. Allemaal bedoeld dus voor cliënten van boeien. Misschien ook wel voor hun begeleiders die meegaan. Om ze een onvergetelijke dag te bezorgen. Hè? Waar rijdt u dan met al die auto's langs met ze?
1: We beginnen in de Diepstroot, een park Diepstroot. Daar staat muziek overal. En dan rijden we richting circuit. Want dat gaat speciaal voor ons open. Dan mogen we een paar rondjes op circuit rijden. Dan gaan we krijgen ze een broodje hamburger en een drankje. Dan gaan we op pad om richting de binnenstad te gaan. Dan rijden we over de wielerbaan. De wielerbaan bij Stadsbroek. En dan gaan we via de Naslaan, Kolleslaan, de Koperslaan. Daar staan overal orkesten op de hoek van de straten. En dat maakt het ontzettend leuk. Dan gaan we een beetje binnenstad doen.
0: Ja, en wat voor bijzondere auto's zitten daartussen? Pik er eens een paar uit.
1: Oh, Maserati's, Ferrari's. Hele bijzondere auto's.
0: Ja.
1: Heel leuk.
0: Het is een
1: goed leven hebben, hè?
0: Sorry?
1: Goed leven, droog.
0: Ja, nou ja, dat hopen we inderdaad, hè, dat het goed weer blijft. Ja. En dat we niet een dikke regenbui met onweer op de kop hebben. Daar zit u niet op te wachten en de cliënten van Boeien ook niet. Als u dan met ze in die auto zit, hè, en ze eens even goed naar ze kijkt en luistert, wat krijgt u dan van ze te horen?
1: Als we ze kunnen praten, veel blije gezichten. Ze willen ze graag klaksoneren, vinden ze leuk. Dat mag wel, maar niet in het circuit bijvoorbeeld.
0: Ja, geweldig.
1: En beide mensen, ze herkennen ook veel mensen. Dus het is echt een zegentocht.
0: Nou, voor de 25e keer. Een mooi jubileum. Ja. En u bent inmiddels 75, Lodewijk Ossen. Gaat u ermee door de komende jaren?
1: Bij wel zijn wel.
0: Bij wel zijn wel, dat is een hartstikke mooi antwoord. Ik wens u en al die bewoners van Boeien die meegaan vandaag een ontzettend mooie rally zonder poespas door Assen. En je kunt het allemaal gaan bekijken. Deze 170 oldtimers en cabrio dus. Dank u wel voor uw tijd vanochtend.

0: altijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
3: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
4: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
5: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
6: 9:15, je krijgt het laatste nieuws van Gert Hemsen. Zonder thee, Ger, goedemorgen.
7: Zonder thee, inderdaad. Ja, goedemorgen, Judith. Voor enkele lelietelers in Drenthe dreigt een miljoenenboete als ze weigeren te voldoen aan de eisen van de provincie om kwetsbare natuur te beschermen. Telers vlakbij Natura 2000-gebieden moeten, als ze bestrijdingsmiddelen gebruiken, extra voorzorgsmaatregelen nemen. Boeren die binnen 250 meter van zo'n gebied wonen mogen 5 specifieke middelen niet meer gebruiken. Telers in de zone daarbuiten mogen dat wel, maar moeten verduurzamen. En dat kan door andere technieken te gebruiken, zodat stoffen minder verwaaien. Als boeren zich er niet aan houden, kunnen ze boetes krijgen. En afhankelijk van het aantal hectares kunnen die boetes oplopen tot enkele miljoenen euro's. Raadslid Daan Hooiveld is opgestapt bij gemeentebelangen Borger-Odoorn. Hij heeft dat naar eigen zeggen gedaan vanwege een te groot verschil van inzicht tussen hem en het bestuur. Ook met een deel van de fractie zat hij niet meer op één lijn. Hij gaat alleen verder in de raad. Hooiveld is geen onbesproken raadslid. 4 jaar geleden raakte hij in opspraak omdat hij het rapport van de informateur had gelekt naar RTV Drenthe. Een groep inwoners van Vries maakt zich zorgen over plannen van de gemeente voor een nieuwe woonwijk in het dorp. In Vries moeten 300 huizen komen aan de oostkant van het dorp. En de omwonenden vrezen onder meer verkeersoverlast en waardedaling van hun huizen. Een van de grootste knelpunten is de mogelijke ontsluiting van de wijk via de nieuwe stukken. Bewoners zijn bang dat de straat verandert in een drukke route met te veel auto's. De gemeente zegt alle mogelijke gevolgen nog te onderzoeken. Verkeer op de N375 tussen Pessen en Ruinen moet vanaf maandag 8 juni rekening houden met omleidingen en extra reistijd. Vanwege werkzaamheden wordt de weg afgesloten tot en met zondag 19 juli. Er wordt onder meer nieuw asfalt aangelegd. Rondom het TT-weekend zal de weg tijdelijk open gaan. En in meerdere provincies geldt vanmiddag en avond code geel vanwege stevige onweersbuien. De waarschuwing gaat om 4 uur in voor Drenthe, Groningen, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Het KNMI verwacht dat het tegen 10 uur weer opklaart. Het Weerinstituut waarschuwt voor enkele zware buien met windstoten tot ongeveer 75 km per uur. En ook kan er in korte tijd veel regen en hagel vallen. Tot zover. Meer nieuws lees je uiteraard op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
6: Zo is het. En meer over het weer krijgen van Roland van der Zwaag. Roland, goedemorgen.
8: Daar is de meneer.
6: Daar is de meneer, zo is het maar net. Ja. Hoe flink zijn die buien die op ons afkomen, denk je?
8: Ja, nou, het wordt een boeiende dag. Ik ben blij dat ik dienst heb, laat het zo maar zeggen. Het is niet zo dat het noodweer wordt. Het gaat er vooral om dat als een droge luchtlaag die er lange tijd zo heeft gezeten boven ons, die wordt in één keer ingewisseld door wat forceringen en door koudere lucht, dan kan dat die droge laag extra windstoten geven. Dus vooral, ik ben nooit bang, maar goed, voor een zware bui met hagel, dikke hagelstenen, zulke dingen, zomerhagel, dat daar hebben we het helemaal niet over in Drenthe. Het gaat er gewoon meer om of met zo'n bui die koude lucht in één keer naar beneden knalt in die droge luchtlaag. Dus ik verwacht eigenlijk wel vanmiddag, als er een bui komt, want dat zal echt niet op heel veel plaatsen zijn, een aantal buien zullen er verspreid gaan ontstaan. Dan kan nu de windstoten kunnen uitpakken naar 50 tot 60 kilometer per uur. Ja, parasols die dan, als je dan net even zo'n bui hebt en je hebt een parasol op staan of een tentje of wat dan ook, ja, daar zijn we nog niet aan gewend. We hebben nog niet van die pittige buien gehad. Dus het is even opletten. Ik ga er wel voor waarschuwen als er zo'n bui gaat komen. Maar eerst even rustig aan. Het moet allemaal nog beginnen. We hebben namelijk veel bewolking op dit moment. De weermodellen geven aan dat het 28, 29 graden gaat worden. Ik heb het een tandje teruggezet naar ongeveer 27 tot 28 graden. 1 graad verschil in zo'n atmosfeer scheelt al een hele hoop aan energie. Dus ga er maar vanuit dat het allemaal wat gaat meevallen.
6: Ja, zo'n atmosfeer, ook dat broeierige doe je dan op, hè?
8: Dat broeierige, dat is wel wat we vanmiddag hebben. Want we bij die 28, 27, 28 graden niet al te veel wind. Eerst een zuidenwind, vanmiddag een zuidwestenwind. En na een bui gaat het in de namiddag draaien naar het noordwesten. En dan komt die koelere lucht erin en dan is alles weer heel rustig. Dus vanavond verwacht ik eigenlijk helemaal niks. Vannacht ook vrijwel niks. Het is gewoon rustig weer. Temperatuur gaat terug naar een graad of 10. De koudste plekken tussen de 8 en de 10 graden. En juist daar waar wat water aanwezig is of waar een bui is gevallen, daar kan dan even wat nevel of een grondmisbank ontstaan. Morgenochtend is dat snel verdwenen. Dat betekent dat de zon vrij spel zo goed als heeft. Er zullen wat hoge wolken zijn, een paar stapelwolken in de middag. Een zwakke tot matige wind, meest uit west, later uit noordelijke richtingen. En zo'n 22, 23 graden in het noorden van de provincie tot ongeveer maximaal 24 graden in de buurt van Emmen, Hogeveen en die grote plekken, of die grote steden. Of grote dorpen. Nee, het is geen dorp. Dat mag ik niet noemen volgens mij op de radio.
6: Emmen is dorp, hoor.
8: Bliksem toch. Komt er toch goed. Emmen is dorp. Nou, kijk. Dus 10 zonuren heb ik morgen ingetekend. Een mooie dag, rustige dag. En dan zondag, dan komt er weer een aanval van een front. Nou, of er een bui uitgeperst wordt, die kans is niet bijster groot. Maar goed, het zou kunnen dat in het zuidoosten van Drenthe 's middags een bui kan vallen. Overdag een 5 tot 7 zonuren. Dus de zon is er mooi bij. En temperaturen zo rond de 23 graden. Ik noem het gewoon, Judith, gematigd zomerweer met morgen echt lekker zonnig weer. Niet te veel wind, niet te warm, niet te koud. Voor ieder wat wils.
6: Ja, we hebben daar ooit een vraag over gehad. Is Emmen nou een stad of een dorp? We noemen dat vaak nu een stad. Ja. Terwijl het vroeger nooit stadsrechten heeft gehad. Dus in die zin een dorp was. Maar google maar eens op: is Emmen een stad of een dorp? Hoe zit dat? rtvdrenthe.nl. Dan krijg je daar het hele antwoord. Hey Roland, dankjewel, hè.
8: Nou, ga ik doen. Okay,
6: heb bedankt. Een mooi weekend. Hoi. Het ziekenhuis in Assen heeft een bod gedaan op het pand van de NAM. Even verderop, hoor je straks meer over.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
11: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
12: Peugeot.
13: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.

0: minder dan Julien Clerc op Radio Drenthe en Vinnie's. Het is 9:20. We krijgen direct respons op die vraag, hoe zit dat nou? Emmen, een dorp of een stad? Ik zei, volgens mij heeft Emmen nooit stadsrechten gehad in de middeleeuwen.
1: Nee.
0: En ja, dat klopt ook,
1: je
0: inderdaad.
1: Je had het netjes uitgelegd, inderdaad. Ja. Ja. Onder meer Boelo stuurt nog even een appje en die... doet het treffend in zijn bewoording, denk ik wel. Want hij zegt een dorp met stadse allure.
0: Ja, en volgens mij mag je Emma ook als stad beschouwen, hoor. Daar niet van. Maar helemaal vroeger volgens de regeltjes met die stad.
1: Volgens de regels inderdaad, maar qua grootte voldoet het toch wel aan de stadse eisen, lijkt mij.
0: Ja. Terwijl Coevorden volgens mij wel stadsrechten toen kreeg, hè?
1: Ja.
0: En Emma dan niet en andere steden ook wel weer. Nou ja, hoe dan ook, meer daarover vind je dus bij ons op de website rtvdrenthe.nl. Nou, het Wilhelmina ziekenhuis in Assen heeft gisteren officieel een bod uitgebracht op het hoofdkantoor van de NAMA, de schepersmaat in de stad. Over het hoe en waarom praat ik met Erwin van Zanten van de Raad van Bestuur van het WZA. Een heel goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het NAM-gebouw moet het dus gaan worden voor het Wilhelmina ziekenhuis?
2: Nou ja, als het ons gegund is, heeft dat wel onze voorkeur, ja.
0: Ja. Wat voor bod heeft u gedaan?
2: Het is een bod. Voor dat soort grote gebouwen gaat dat wat anders dan als je bij wijze van spreken thuis een huis koopt. Het is een niet bindend bod. En dat betekent dat je eigenlijk je interesse kenbaar moet maken om daarna naar geselecteerd te worden door de verkoper, in dit geval de NAM. Om hopelijk daarna een periode in te gaan om eigenlijk de haalbaarheid van de ideeën die we tot dusver hebben, om die te toetsen en te kijken of we tot overeenstemming kunnen komen.
0: Ja, want wat wilt u met het pand?
2: We willen daar uiteindelijk een nieuw ziekenhuis van maken. Dus wij zijn als ziekenhuis al langer bezig om te kijken naar onze huidige situatie. En ook hoe toekomstbestendig onze huidige situatie is. En ook als je kijkt naar hoeveel ouderen en zieke mensen de voorspellingen geven. En ook wat de arbeidsmarkt doet. Betekent dat we op een andere manier naar zorg moeten kijken. Nou, dat doen we gelukkig niet alleen. Dat doen we ook samen met andere zorgpartijen. Dus vervolgens kijken we naar wat voor gebouw heb je daarvoor nodig. En wat is daar qua duurzaamheid en techniek en qua inrichting dan voor nodig. En zijn we daar eigenlijk in de afgelopen maanden al mee bezig geweest. En kwamen wij telkens op de conclusie dat een vorm van nieuwbouw eigenlijk wel een heel handig vertrekpunt is voor een ziekenhuis. En vervolgens kwam het NAM voorbij. En zijn we daar een beetje kort over na gaan denken. Want we hadden maar tot van gisteren. Mm-hmm. De eerste ideeën zijn dat het echt wel kansen biedt om daar naar een ziekenhuis toe te werken.
0: Ja, maar de eerste ideeën waren nieuwbouw. Gaat dit pand dan tegen de vlakte en gaat u daar iets nieuws neerzetten?
2: Nou, dat was allereerst wel mijn basisidee, maar met de korte tijd die ons gegeven was, hebben we daar eens over na zitten denken en dachten ook de vastgoedadviseur die we daarvoor hebben ingehuurd, die zei van ja, maar er ligt ook een elektrische aansluiting, hè, dat is al heel lastig in Nederland, we hebben soms enorme wachtlijsten als je iets nieuws wil bouwen.
0: Straks krijg je geen plek op het net, dan heb je een probleem als ziekenhuis.
2: Ja, precies. Nou, en als je dan vandoor gaat denken, wat zou je met het gebouw kunnen en... Wij staan als wezen daar ook duurzaamheid voor. Dus het is natuurlijk heel gek als je daar allerlei gebouwdelen hebt staan waar je eigenlijk op voorhand van zegt, gooi maar in de prullenbak. Dus op een andere manier gaan kijken hoe zou je dat kunnen hergebruiken en hoe zou je toch ook met de structuur die daar staat iets kunnen. Nou, dat zijn allemaal ideeën, hè, in de korte tijd die we tot dusver hebben gehad. Mm-hmm. Betekent dat je eigenlijk naar hopelijk een tweede fase kan. Dat is nogmaals even op dit moment bij de NAM. Om dat verder uit te denken. Dus dat zijn allemaal op dit moment nog maar ideeën op bierviltjes en dromen in mijn hoofd.
0: Ja, en wanneer zouden die dromen werkelijkheid kunnen worden?
2: Ja. Nou, dat is helaas niet aan mij. Als het aan mij lag, dan wist ik het wel. Dat ligt nu bij de NAM. Want het zijn twee partijen en misschien wel meer partijen. Dus vraag één is, wij hebben gisteren een bod gedaan, maar zijn er nog meer partijen?
0: Ja.
2: En twee is, zijn wij dan ook qua bod aantrekkelijk genoeg om daar voor de NAM in verder te gaan?
0: Nou, stel dat beide keer het antwoord ja is.
2: Hè?
0: U bent de enige en het bod is aantrekkelijk genoeg.

0: u krijgt dat pand. Is dat het dan? Of bedenkt u dan toch nog... Nee, misschien is nieuwbouw toch ook wel veel handiger en beter op een andere plek.
1: Nou, als dat. Kijk, daar hebben we eigenlijk de komende periode voor nodig. Hè. En nogmaals, wij kregen dit nieuws, net zoals de rest van Nederland, vrij kort geleden op ons bureau. Dus dan moet je snel gaan schakelen. Nou, dat hebben we geprobeerd te doen. Maar dit heeft echt nog een enorme studie nodig. We moeten ook met allerlei partijen. We moeten naar de financiën kijken. We moeten naar het gebouw kijken. We moeten naar onze ketenpartners kijken. Met wie wil daar dan met ons samenwerken. Dus dit vraagt echt nog een enorme periode waar we dit met elkaar uit moeten zoeken.
0: Maar u groeit uit uw jasje, dus u moet wat. Voor welk jaar moet u wat? Wanneer wilt u het wel gerealiseerd hebben?
1: Nou, wij hebben op dit moment ook vanuit zeg maar de huidige bouw eigenlijk gezegd dat wij rond 2034 een oplossing willen hebben voor zowel de functionaliteit van het ziekenhuis, dus hoe richt je dat in en met welke partners doe je dat, maar ook de duurzaamheidseisen waar wij aan moeten voldoen en ook de technische eisen waar het gebouw aan moet voldoen. Dus dat is een beetje de richting of we ofwel linksom ofwel rechtsom ergens een oplossing vinden voor de uitdaging waar we voor staan.
0: De stip op de horizon. Ik wens u heel veel succes bij het uitvogelen van dit vraagstuk. Bestuurder Erwin van Zonten van het WZA, dank u wel.

0: met terecht applaus voor de Corrs. Dit was Radio. Ja, als je slecht tegen prikkels kunt, dan moet je soms dingen laten gaan. En dat kan allerlei oorzaken hebben, een vorm van autisme of bijvoorbeeld een herseninfarct. Maar het gevolg is dat je wel een veel kleinere wereld krijgt daardoor. Nou, door randzaken zo prikkelarm mogelijk te maken, kan de 68-jarige Fanny van der Werf toch naar het theater.
1: Goedenavond. Wees welkom.
2: Hi. Ik ben Fanny.
1: Ik mag geen hand geven.
2: Oh, je mag geen hand geven.
1: Goedenavond.
3: Ja.
4: Een avondje theater begint voor Fanny niet bij de hoofdingang, maar bij een deur aan de zijkant.
1: We hebben 2 trappen te gaan.
2: Ja.
1: Als dat een beetje veel is, mag u ook tussentijds eventjes een beetje rust pakken.
4: Samen met haar man wordt ze ontvangen door gastvrouw Kitty. En zij ziet er anders uit dan normaal. Geen make-up, geen parfum, geen sjaaltje en ook geen naamkaartje. Alles om zo weinig mogelijk prikkels te geven.
1: Hier is onze prikkelarme ruimte.
2: Fantastisch.
1: Komt u binnen.
2: Dank je wel.
5: Ik heb, dat is nu bijna 4 jaar geleden, een herseninfarct gehad. En sindsdien heb ik eigenlijk een verstoorde prikkelverwerking. En dat betekent dat ik geen filters meer heb in mijn brein. Dus alle informatie of prikkels die binnenkomen, zowel geluid of met zicht of beweging, maar ook emoties en ook gedachten, die komen bij mij allemaal even hard binnen. Dus het filter kan het niet. En als het dan te veel prikkels zijn, dan krijg ik filevorming. Hey, je moet het zo zien net als met een weg, zeg maar, met auto's. Je krijgt filevorming. En dan krijg ik zintuiglijk overprikkeling. En daar kan ik heel ziek van worden.
4: Het prikkelarme begint vooral in de voorbereiding. De route heeft ze al online gezien, tot en met waar een schilderij aan de muur hangt.
5: Je wordt helemaal ontzorgd. Dat leverde het mij op. Ik word ontzorgd en ik hoef nergens over na te denken. Ik kan gewoon volgen.
4: En daardoor wordt een uitje naar het theater weer mogelijk.
5: Je vroeg het net over wat het met mijn wereld deed. Wordt die klein? En nou, die werd klein. Maar dit maakt mijn wereld dus weer een stukje groter. Nou, daar word ik blij van. Dat kun je wel aan me zien, denk ik. Ja, nou, zo voelt het ook.
4: En terwijl Fanny in de rustruimte zit, is de zaal inmiddels volgestroomd.
1: Zijn jullie er klaar voor?
4: Vlak voor het begin van de voorstelling gaat zij ook naar haar stoel toe. Alleen waar vooraf alles prikkelarm was, is de voorstelling dat zelf niet. Na een paar nummers, zoals ze eigenlijk al verwachten, wordt het Fanny toch te veel. Maar dat drukt de blijdschap niet.
1: Nou, we gaan nu naar huis. Je hebt groot gelijk.
2: Ja.
1: Maar het was even leuk. Hè? Het was even leuk, hè?
2: Ja, het was hartstikke.
5: Ik krijg geheid morgen hier reactie op in mijn hoofd, dat weet ik. Want het is natuurlijk allemaal prikkels bij elkaar. Ook met het hele toneel gebeuren. Maar dat is, ik weet hoe ik weer kan herstellen. Dus dit is een cadeautje voor mij. Serieus, gewoon een cadeautje.
6: Dit is Radio Drenthe.
7: Goedemorgen Drenthe.
6: Met Judith Regendorp.

0: Heerlijk even, Joe Cocker en Delta Leider.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Ja, volle show vanochtend. We begonnen met de lelietelers, want voor enkele van die telers dreigt een miljoenenboete als ze te weinig doen om de natuur te beschermen. Hoor daar verslaggever Frank Molma vanochtend over vertellen. De tuinbouwschool in Frederikshoord die heeft een heel andere bestemming gekregen. Geen school meer? Nee, zeker niet. Het is een hotel geworden. Voor 2,6 miljoen euro is het Rijksmonument aangepakt. En dat was hard nodig, hoorden we vanochtend, want het gebouw verkeerde in slechte staat. Er zijn 15 hotelkamers gemaakt. De eerste gasten komen dit weekend. Drentse gemeenten hebben moeite om genoeg personeel te krijgen. Heeft allemaal te maken met de vergrijzing. Nou, daar gaan ze wat op bedenken. Ze willen bijvoorbeeld een pool creëren met ambtenaren daarin die voor verschillende gemeenten gaan werken. Maar gemeente Assen heeft ook nog iets anders bedacht. Die heeft een project lopen waarin statushouders die in een land van afkomst al minimaal een hbo-opleiding hebben gehad, de kans krijgen om aan de slag te gaan bij de gemeente. Oldtimers, cabrio's, ze duiken vanavond in grote getalen op in Assen. Zo'n 170 doen mee aan de rally zonder poespas. Voor de 25e keer. En het is allemaal bedoeld voor cliënten van Van Boeien. En het Wilhelmina ziekenhuis in Assen heeft een bod gedaan op het hoofdkantoor van de NAM aan de Schepersmaat. De NAM die gaf onlangs aan te vertrekken uit Assen. Ja, het is een enorm pand he, daar aan de Schepersmaat. Tot gisteren was er een mogelijkheid om een bod uit te brengen. Nou, hoeveel geld ermee gemoeid is, dat is niet duidelijk. Het ziekenhuis zegt dat het niet om een bindend bod gaat. Ze krijgen eerst nog allerlei tijd om daar verder over na te denken of ze dat pand inderdaad goed kunnen inrichten als ziekenhuis. Maar niet alleen als ziekenhuis, ook andere zorgorganisaties kunnen daarbij in. En het Atlas Theater in Emmen heeft speciaal voor mensen die daar behoefte aan hebben iets nieuws. Een ervaring met zo weinig mogelijk prikkels. Aan een show of optreden wordt niets veranderd. Daar kun je gewoon naartoe, die kun je gewoon zien. Maar alles daaromheen is wel anders. Een aparte ingang bijvoorbeeld, een rustruimte, begeleiding. Het hele traject vooraf is dus anders. Nou, op die manier moet de wereld van mensen met bijvoorbeeld hersenschade een stuk groter worden, zodat ze ook weer naar het theater kunnen. Nieuws uit de regio, je hoort het ook allemaal. Je leest het ook allemaal op onze app en website rtvdrenthe.nl. Thomas, een heel goeiemorgen.
2: Een hele goeiemorgen.
0: Jij neemt zo meteen het stokje over in Koffie en Keuvelen.
2: Ja, absoluut.
0: Gezellig man, wat gaan we doen?
2: Vandaag is de dag dat het nieuwe album van Paul McCartney uitkomt. Die gelegenheid die grijpen we de hele week al aan om Nederlandse generatiegenoten die in de Drentse duizend voorkomen te draaien. En vandaag de jongste van de stel met 80 jaar. En als ik zeg zingen de kraammachinist, dan weet ik wel, weet jij wel wie ik bedoel, denk ik, toch?
0: Nee.
2: Juist. En ik heb nieuwe muziek van Moi Wark. Robert is op Chuck zometeen. Hij is in de Ballenkoel tussen Rolde en Ballo. Want daar worden dit weekend 5 openluchtvoorstellingen opgevoerd. En in de servicedienst vandaag weer 2 dieren in de spotlights natuurlijk. Hè?
0: Oh ja.
2: Ja, ja.
0: Van het asiel, die
2: nog
0: zitten te wachten
2: geen
0: op een
2: idee,
0: nieuw baasje.
2: Dus voor mij ook nog een verrassing.
0: Leuk. Kom maar door. Koffie en Keuvelen. Zometeen dus met deze twee mannen, met Thomas en met Ger. Veel plezier daarbij. Houd over koel vandaag. Heb een mooi weekend en tot volgende week. Hè.
3: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
4: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
5: Ja, ik lig al uren wakker.
4: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
6: Lekker slapen, Dekker slapen.
7: Dekkerslapen.nl.
8: Ze zijn er weer.
9: Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
11: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
13: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd nadat een Russische drone insloeg in een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Of er sprake is van opzet is nog niet zeker, zegt correspondent Christian Pauwe.
14: Ja, hij sloeg in op een Roemeense flat waardoor een brand ontstond. En ja, we weten nog niet of dit een fout was van Rusland of dat de route van de drone verstoord was door Oekraïnse anti-drone systemen. Ja, of dat er toch sprake zou kunnen zijn van iets van een bewuste actie.
13: Roemenië spreekt van een serieuze schending van het internationale recht. Israël zet het staakt het vuren met Hamas nog verder onder druk. Premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. In oktober werd in het bestand een gele lijn afgesproken waarachter Israël zich zou terugtrekken, maar de laatste tijd schuift die grens steeds verder op. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Door roodrijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
15: Volgens veel mensen die ervoor hebben doorgeleerd is het al veel te hoog en is het in onbalans met boetes die worden opgelegd voor veel zwaardere vergrijpen, zoals mishandeling of diefstal. Maar dat gaat dus toch door. De populariteitsprijs gaat het kabinet hier niet mee winnen.
13: Het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen verwoest. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht rond 3 uur uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichte laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie vooral uit te zetten. Het weer. Er trekken wat wolkenvelden over met af en toe nog wat regen. De temperatuur loopt op naar 28 tot 33 graden en het is drukkend warm. Vanmiddag in het oosten dan ook kans op zware onweersbuien met windstoten en hagel. Dit was het NOS-journaal.
16: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
18: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
17: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
19: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
20: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
21: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
22: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
23: Radio Drenthe. Koffie.

0: van Marco Borsato in de jaren 90. Marco Borsato en Je hoeft niet naar huis.
1: Koffie en Keuvel.
0: Nou, ik zou zeggen, blijf lekker thuis en hou die radio lekker aan. Of blijf lekker in die auto zitten en hou die radio aan. Want het komende uur heb ik heel veel fijne muziek van Nederlands bodem voor jou. Het is vandaag de dag dat het nieuwe album van Paul McCartney uitkomen mag. Ja, en daarom deze hele week al Nederlandse generatiegenoten die we tegenkomen in de Drentse Duizend. En zometeen de jongste van het stel. Hij is 80 jaar en wordt ook wel de zingende kraanmonteur uit Rotterdam genoemd. Ja, dan weet jij natuurlijk wel over wie ik het heb. Litouwers ga je zo meteen horen. Ilse Lange die staat komend weekend op de laatste editie van Rips, Roots and Brews in Emmen. Vandaag live met een jaren 70 klassieker. Ilse Lange in de schatkist van Nederland. En nieuwe muziek van Moi Wark. Het festivalseizoen is al lekker begonnen. En Moi Wark heeft een goed gevulde agenda met natuurlijk onder andere het Titi Festival en Boerenrock. Dat en heel veel meer ga je horen tot aan 9 uur. Laten we eens even lekker beginnen met onze eigen Bauke. En Turn Back Time nu in Koffie en Keuvelen. Nou, ik schenk er nog even eentje in, denk ik.

0: lekker zeg. De Amazing Stroopwafels. En ik ga naar Frankrijk.
1: De Drentse Douche.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Vrijdag, dus vandaag, komt het nieuwe album van Paul McCartney uit. The Boys of Dungeon Lane. 83 jaar jong en still going strong. Vandaag, vandaar deze week, een aantal Nederlandse muzikale generatiegenoten van Sir Paul die we tegenkomen in de Drentse Douche. Zo hoorde je deze week al Herman van Veen, Piet Veerman en Boudewijn de Groot. En dan mag Lee Towers natuurlijk niet aan het rijtje ontbreken. Hij is de jongste van het stel. Lopen gaat niet meer zonder hulp, maar optreden blijft hij als zanger zeker. Hij gaat door tot het bittere eind. Lee Towers is artiest in hart en nieren. Ook nu hij 80 jaar is geworden in maart. We vinden hem in de Drentse Douche op plekje 695 in de lijst van afgelopen jaar. Het jaar daarvoor stond hij niet eens in de lijst. Ja, belachelijk eigenlijk. Want deze klassieker, geliefd door vele voetbalfans, mag natuurlijk niet ontbreken in de Drentse Douche. Dus ongetwijfeld gaat hij aan het eind van dit jaar weer in die middelste regionen plaatsnemen in die Drentse Douche. Het clublied van Feyenoord, kunnen we toch wel zeggen. En van Liverpool, Lee Towers. En You Never Walk Alone.
3: When you run through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark.

Lorenzen op je radio. En terug in de tijd, het liedje waar hij uiteindelijk mee doorbrak. Maar dat was nog niet zo zeker uiteindelijk. Want dat had hij een keertje eerder geprobeerd. Het liedje was al een keertje eerder uitgekomen. Maar toen flopte het volledig. Niemand draaide het. En ja, toen probeerde hij het dus een paar jaar later nog een keer. En toen werd het wel een grote hit. Ik brak uiteindelijk door de afgelopen jaren. En zijn carrière is inmiddels als een komeet gegaan. Ja, en zoals dat dan gaat als je je carrière opbouwt als Nederlandse artiest, dan ga je eerst een beetje clubtours doen, theatertours. Dan uiteindelijk is de volgende stap natuurlijk het uitverkopen van de Ziggo Dome. Nou, en volgens mij gaat dat al aardig lekker, want dit najaar, 14 en 15 november, dan staat hij in de Ziggo Dome. Ik zie dat er nog wel kaarten zijn, dus uitverkocht is hij nog niet helemaal. Maar ja, daar zou dan een logische volgende stap natuurlijk zijn om de Amsterdam Arena uit te verkopen of zo. Ja, dat is dan ook wel weer gesneden koek, lijkt me toch? Zometeen breng ik je op de hoogte van het laatste nieuws uit onze regio. De hoofdpunten uit het nieuws hoor je zometeen om 9:30. Yeah. Tot die tijd. Fijne muziek van de George Baker Selection op Radio Drenthe en Little Greenback.

0: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
1: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee mega grote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
4: Damesmode Dekker.
3: Voor mode in de mate 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
4: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
5: Beleef de vierde editie van de TT City Run op zaterdag 20 juni. Ren vanaf het TT-circuit naar de sfeervolle binnenstad van Assen. Iedereen kan meedoen en er zijn verschillende afstanden. Maar de inschrijving gaat snel. Meer dan 3000 deelnemers doen al mee. Schrijf je nu snel in op ttcityrun.nl.
6: Het is zo goed als 9:30. Dit zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Voor enkele lelietelers in Drenthe dreigen miljoenen boetes. Dat is het geval als ze niet voldoen aan provinciale maatregelen om kwetsbare natuurgebieden te beschermen tegen bestrijdingsmiddelen. Een groep inwoners van Vries maakt zich zorgen over plannen van de gemeente voor een nieuwe woonwijk aan de oostkant van het dorp. Ze vrezen onder meer voor verkeersoverlast en waardedaling van hun huizen. En raadslid Daan Hooiveld is opgestapt bij gemeentebelangen Borgerhout-Doorn. Volgens hem was er een te groot verschil van inzicht met het bestuur. Dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app. Dan gaan we nog even naar het weer. Ronald van der Zwaag, die paraatje bij.
7: Vanochtend waait er een matige zuidelijke wind. De temperaturen stijgen naar zo'n 3 tot 24 graden. We zien wolken, er zijn ook echt wel perioden met zon. En vanmiddag dan wordt de kans op een bui groter. De eerste bui die verwacht ik in de loop van de middag. Die zijn echt plaatselijk hoor. De ene plek krijgt een bui en de andere krijgt helemaal niets vandaag. Vanmiddag echt zomerse temperaturen met maximaal 27 tot 28 graden.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
10: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
9: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
10: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
11: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
12: Summer Sale bij Bureaus Cambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

0: toontje lager en stiekem gedanst. En dansen deden we op mijn bruiloft dan weer op Guus Meeuwis. En proosten, en die hoorde je daarvoor.
1: De schatkist van Nederland.
0: Aanstaande zaterdag is het tijd voor de 5e editie van Roots, Ribs and Brews. En het wordt ook meteen de laatste editie van het festival. En 2022, vers uit de coronaperiode, begon dat evenement als idee van een groep muziekliefhebbers. Een kleinschalig festival waar goede roots, muziek, barbecue en sfeer samenkomen in een ontspannen sfeer. Ja, door de bezoekers, vrijwilligers, partners en ook natuurlijk de artiesten groeide het uiteindelijk uit tot een enorm groot festival waar de organisatie heel erg trots op is. Ja, en mede daarom is ook besloten dat de 5e editie ook de laatste zal zijn. Roots, Ribs and Brews wordt namelijk volledig georganiseerd door een kleine groep vrijwilligers die dat eigenlijk doen naast hun werk in hun privéleven. En door de groei van het festival zijn de organisatie, tijdsinvesteringen en de verantwoordelijkheden steeds groter geworden. En tegelijkertijd zijn die kosten van het organiseren van een festival flink gestegen. En er is eigenlijk altijd wel bewust voor gekozen door het festival zijnde om alles kleinschalig en betaalbaar te houden. Maar de financiële risico's die worden toch wel steeds groter. En daarom stoppen ze op het hoogtepunt, om het zo maar te zeggen, op het moment dat het festival staat als een huis. Nou, en op dat festival zien wij zaterdag in Emmen ook Ilse de Lange staan als een van de headliners. En vandaag heb ik Ilse de Lange in de schatkist van Nederland zitten met een prachtige jaren 70 klassieker. Een live uitvoering van Stuck in the Middle namens Ilse de Lange hier in de schatkist van Nederland op Radio Drenthe.

In 1968 als B-kant van de single Waterdrager. 72 verscheen die opnieuw op een verzamelaar. 5 jaar in hits en er werd een aantal oude nummers opnieuw op single uitgebracht. Waaronder deze, als de rook om je hoofd is verdwenen, Boudewijn de Groot. Ja, gisteravond stonden ze nog op het podium in Pessen tijdens het Giga G-festival. Beelden vind je bij ons op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app natuurlijk. En kijk ook even op onze socials. Daar komen later vandaag ook nog een paar prachtig mooie video's over dat festival, het Giga G-festival gisteravond. Mooi werk heb ik het over. Daar stonden ze op het podium. Ja, en die agenda die blijft zich maar vullen, want dat festivalseizoen is nu toch wel een beetje in volle gang, kunnen we toch wel stellen. Ja, en Mooi Wark die drijft daar ook wel een beetje op. Een goed gevulde agenda, en dat is de heren van harte gegund. Het TT-festival staan ze natuurlijk weer op het hoofdpodium. En ook tijdens Boer Rock deze zomer in augustus zijn ze weer op het podium te vinden. Ja, en dan is het een vraag. Komt er volgend jaar een clubtour, ja of nee? Nou, een liedje die dan ongetwijfeld voorbij gaat komen is deze nieuwe van de heren van Mooi Wark. Onmiskenbaar in plaats van hun. Niks niet remmen. Gast.

Gas erop, doen wij ook in dit uurtje Nederpop. Met zometeen nog Suzanne en Freek voor je. En hun allernieuwste plaat halverwege. Dit programma is nog niet halverwege. Zometeen gaan we nog uitgebreid hebben over de kansen van het Nederlandse elftal op het winnen van de wereldtitel. Na Vitesse en Rosalind tijdens Koffie en Keuvelen. Nogmaals een hele goedemorgen.

0: bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Sta op stoel nodig. Mobifit.
2: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
3: Ja, ik lig al uren wakker.
2: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
4: Lekker slapen. Dekker slapen.
1: Dekkerslapen.nl. Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
5: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
9: Annette Schut met het NOS Journaal. Rond deze tijd beginnen de openbare verhoren door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Viroloog Marion Koopmans en voormalig minister Bruins zijn de eerste getuigen. Bruins was minister van Medische Zorg toen de eerste coronabesmetting in Nederland werd vastgesteld in februari 2020. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd om de luchtafweer op te voeren. Een Russische drone sloeg in bij een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Door de inslag zouden 2 mensen licht gewond zijn geraakt. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Roemenië heeft de Europese lidstaten en NAVO-chef Rutte op de hoogte gesteld van het incident. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. Israël zou hiermee het zeer fragiele staakt het vuren met Hamas schenden, dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Toen werd een zogenoemde gele lijn afgesproken. De grens in het midden van de Gazastrook. Het zeer fragiele staakt het vuren met Hamas schenden, dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Toen werd een zogenoemde gele lijn afgesproken. De grens in het midden van de Gazastrook, waarachter het Israëlische leger zich moest terugtrekken. De laatste maanden schuift Israël die lijn steeds verder op. Gazanen die in de buurt komen van de denkbeeldige grens lopen kans te worden doodgeschoten. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen in vlammen opgegaan. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichter laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving het advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie uit te zetten. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt opnieuw broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
12: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
13: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als...

0: meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Radio Drenthe.
2: Koffie en Keuvel.
1: Met Thomas Eggens.

Albert Hammond op de radio en de Free Electric Band. Nog 13 dagen en dan gaat het weer gebeuren. Het wereldkampioenschap voetbal in Amerika gaat dan van start met de openingswedstrijd. Ja, zo'n beetje alle selecties zijn wel binnen. Dus dan is het ook hoogste tijd voor de bookmakers om zich te buigen over de kanshebbers. Ja, en hoeveel kans het Nederlands elftal maakt op die wereldtitel. Ja, daar worden we niet heel erg vrolijk van. Maar goed, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Zometeen is nog muziek van de Bee Gees. Maar eerst is hier Michael Bublé.

0: en More Than A Woman. Daarvoor ook nog Michael Bublé en Save The Last Dance For Me. Ger, een bijzonder goedemorgen.
1: Thomas, goedemorgen.
0: Ben je er helemaal bijgekomen van de ochtendshow?
1: Zeker. Nou,
0: het was druk, hè?
1: Goed gevuld, zeker.
0: Wat, ja. Ja, 5, 6 items of
1: 6,
0: zo.
1: Ja. En vorige week vrijdag ook al.
0: Oh, joh, joh, joh.
1: Het is iets met die vrijdag.
0: Ja, zeker, zeker. Ze waren al het nieuws voor de vrijdag.
1: Ja, voordat we dan het weekend in gaan, nog even snel wat dingen afhandelen.
0: Hoe is dat?
1: Ja.
0: Hé, over belangrijkere zaken gesproken. Over 13 dagen, wat doe jij dan?
1: Over 13 dagen. Ja, ik weet waar je naartoe wil. Dus ik denk dat ik wel naar een beeldscherm aan het kijken ben.
0: Ben je dan zeg maar echt zo'n volger op de voet volger, zeg maar? Dus dat je echt alles wil kijken? Of selecteer jij gewoon alleen de Nederlandse wedstrijden voor het WK? Of consumeer je alles?
1: Ja, want we hebben het inderdaad over het WK voetbal. Ja. Aan de andere kant van de grote plas. Nee, ik kies wel echt de wedstrijden uit. Het zijn er zoveel. Het WK is natuurlijk ook een heel stuk groter geworden dan... Ja, een aantal jaar geleden. Er mogen steeds meer landen meedoen. Dus ook steeds meer wedstrijden. Nee, ik kijk ze niet allemaal. En ze zijn ook zo verspreid over de dag. Hè. Dan moet je wel 9 uur lang volgens mij tv kijken.
0: Ja, want inderdaad. Ik heb wedstrijden om 6 uur 's ochtends gezien. Ergens in de middag zijn wedstrijden. En voor ons ook 's nachts.
1: Ja, daar zit je natuurlijk ook
0: 1 uur 's nachts.
1: Ja, nou, als je alle wedstrijden dan wil zien... Ja, ja. Ik weet niet of ik dan nog zou kunnen werken.
0: Nou, in ieder geval, als we dan even inzoomen op die wedstrijden van het Nederlands elftal. De eerste wedstrijd is volgens mij de 14e, geloof ik. 14 juni. En dan spelen we tegen Japan. En dat is om 7 uur. Dus ja. dat is prima.
1: En die tweede wedstrijd is wat later 10 uur, op de avond.
0: Om 10 uur. Juist. En de laatste groepswedstrijd tegen Indonesië is om 1 uur 's nachts.
1: Ja, dat is wel even een uitdaging.
0: Ja, het hangt ook een beetje van het werkrooster.
1: Ja,
0: hè?
1: Ik moet om 6 uur beginnen. Oh. 6 uur 's ochtends.
0: Nee, dan wordt het niet wat inderdaad.
1: Nee, ja, als die wedstrijd rechtom draait, ja, dan ga ik hem toch wel kijken.
0: Ja, dat kan niet anders.
1: Nee, dat moet dan toch wel. Ja, als het daarvan afhangt of ze een ronde verder komen.
0: Ja, ja, dan wil ik hem ook wel kijken. Ja.
1: Maar jij, hoeveel wedstrijden ga jij kijken?
0: Ja, ik sowieso alle wedstrijden wel van het Nederlands elftal. En ik volg Curaçao ook wel met een zeer geïnteresseerde oog. Ik heb daar gewoond natuurlijk. Ja, en ik gun het die jongen. Zeg van harte, joh, dat zij op dat grote wereldkampioenschap staan als klein eilandje als Curaçao. Ja, dat is toch wel echt iets om trots op te wezen. Ook als Nederlander zijn, toch?
1: Nou, tuurlijk, daar hebben we toch een band mee. Ik ben er ook heel benieuwd naar.
0: Ja, ik ben benieuwd hoe ze het gaat doen.
1: En Jurgen Locadia zit daarbij, toch?
0: Ja, Jurgen Locadia zit daar ook bij.
1: Oud-Emmenaar.
0: Ja, zo is dat. Maar dan gaan we het eens even hebben over de kansen. Wat heb jij nu zo een beetje in een beeld van... je kunt vast wel wat landen opnoemen waarvan jij denkt... die gaan het wel verschoppen, denk ik, of niet?
1: Ja, ik noem er 2 en volgens mij staan die bij de bookmakers... ook met stip bovenaan. Spanje en Frankrijk, dat zijn toch wel... Ja. Denk ik bijna voor iedereen wel de grootste kanshebbers op die titel.
0: Ja, exact. Maar de boekmakers hebben het wel lastig dit jaar. Alle selecties zijn nu wel zo'n beetje bekend. Dus dan is het ook een beetje de tijd voor de boekmakers... om hun percentages bekendbaar te gaan maken. De grote kanshebbers. De boekmakers geven Spanje over het algemeen de meeste kans. De winnaars van 2010 die kwamen de afgelopen 3 toernooien... verrassend niet langs de laatste 16. Ze zijn natuurlijk wel Europees kampioen geworden de afgelopen keer. Maar die hebben wel een ijzersterke selectie. Dus ja, grote kans voor hun. Ook op gelijke hoogte de Fransen. De Fransen, de winnaars van 2018 en verliezend finalisten van 2022... zouden hun derde wereldtitel kunnen pakken. Engeland staat derde in het lijstje als grote kanshebber. En daarachter ook heeft Lionel Messi met Argentinië... ook weer een net even iets meer grotere kans op de wereldtitel... dan Cristiano Ronaldo met Portugal. Op plek 6 vinden we dan Duitsland. En op plek 7... daar staan wij.
1: Ja, vind ik best wel verrassend. Ik had het eigenlijk wat lager verwacht. Maar misschien ben ik dan te pessimistisch. Maar qua percentage valt het dan ook wel tegen, toch?
0: Ja. We hebben het er al over gehad. 3,88%.
1: Ja, want plek 7, dat klinkt best nog wel hoog dan. Maar ja, als je maar een paar procent kans hebt, iets minder nog dan 4%.
0: Ja, maar het is een kans, hè?
1: Het is wel een kans.
0: Het is een kans.
1: Spanje en Frankrijk zijn voor mij dan echt wel de topfavorieten. En dan heb je zo'n groepje daarachter. Maar daar reken ik Nederland toch eigenlijk niet bij. Dat is wel echt meer een outsider.
0: Ja, zo is dat. Nou, 3,8%. Het is niet onmogelijk. Het is niet onmogelijk, zo is maar net. Om alvast even een beetje in de sfeer te komen. Het duurt nog 13 dagen, maar ach joh. We komen alvast even hangen de slingers hier alvast even op. Met Wolter Kroes en Viva Hollandia op Radio Drenthe. De tijd.

we zijn er gewoon weer bij Viva Hollandia hier op Radio Drenthe. Waar het zometeen gewoon alweer tijd is voor het laatste nieuws uit onze regio. Gert, die praat je weer helemaal up-to-date. Al dat laatste nieuws kun je natuurlijk ook vinden via rtvdrenthe.nl en via die gratis te downloaden RTV Drenthe app.

0: lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
1: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
2: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
3: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
4: Ja. Ik lig al uren wakker.
3: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
5: Lekker slapen. Dekker slapen.
6: Dekkerslapen.nl. De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
7: Scootmobiel nodig? Mobifit. Damesmode Dekker in Zuidwolde.
8: Damesmode Dekker.
7: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram. Of kijk op damesmodedekker.nl.
8: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
9: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
10: Het is 10:30, tijd voor het laatste nieuws uit onze regio. Ger Hensen, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Twee automobilisten zijn vanochtend op de Krimweg in Coevorde op elkaar gebotst. Beide bestuurders zijn naar het ziekenhuis gebracht. En de Krimweg was daarna tijdelijk afgesloten voor het overige verkeer. Een groep inwoners van Fries maakt zich zorgen over plannen van de gemeente voor een nieuwe woonwijk aan de oostkant van het dorp. Ze vrezen onder meer verkeersoverlast en waardedaling van hun huizen. Een van de grootste knelpunten is de mogelijke ontsluiting van de wijk via de nieuwe stukken. Bewoners zijn bang dat de straat verandert in een drukke route met te veel auto's. De gemeente zegt alle mogelijke gevolgen nog te onderzoeken. Voor enkele lelietelers in Drenthe dreigt een miljoenenboete als ze weigeren te voldoen aan eisen van de provincie om kwetsbare natuur te beschermen. Telers vlakbij Natura 2000-gebieden moeten, als ze bestrijdingsmiddelen gebruiken, extra voorzorgsmaatregelen nemen. Boeren die binnen 250 meter van zo'n gebied wonen mogen 5 specifieke middelen niet meer gebruiken. Telers in de zone daarbuiten mogen dat wel, maar moeten verduurzamen. En dat kan door andere technieken te gebruiken, zodat stoffen minder verwaaien. Als boeren zich er niet aan houden, kunnen ze boetes krijgen. Afhankelijk van het aantal hectares kunnen die oplopen tot enkele miljoenen euro's. Verkeer op de N375 tussen Pessen en Ruinen moet vanaf maandag 8 juni rekening houden met omleidingen en extra reistijd. Vanwege wegwerkzaamheden wordt de weg afgesloten tot en met zondag 19 juli. Er wordt onder meer nieuw asfalt aangelegd. Rondom het TT-weekend zal de weg tijdelijk open gaan. En in meerdere provincies geldt vanmiddag en vanavond code geel vanwege stevige onweersbuien. De waarschuwing gaat om 4:00 in voor Drenthe, Groningen, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Het KNMI verwacht dat het tegen 10:00 weer opklaart. Het Weerinstituut waarschuwt voor enkele zware buien met windstoten tot ongeveer 75 km per uur. En ook kan er in korte tijd veel regen en hagel vallen. Tot zover. Meer nieuws is uiteraard te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
10: Ger, dankjewel. Yep. Gaan we nog even kijken wat het weer verder allemaal voor ons in petto heeft. Roland van der Zwaag.
12: Vanochtend waait er een matige zuidelijke wind. De temperatuur stijgt naar zo'n 3 tot 24 graden. We zien wolken, er zijn ook echt wel perioden met zon. En vanmiddag dan wordt de kans op een bui groter. De eerste bui die verwacht ik in de loop van de middag. Die zijn echt plaatselijk hoor. De ene plek krijgt een bui en de andere krijgt helemaal niets vandaag. Vanmiddag echt zomerse temperaturen met maximaal 27 tot 28 graden.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: Drie sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
14: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
16: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
17: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
18: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
19: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
20: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?

0: Radio Drenthe met Billy Joel en You're Only Human.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: Onze Robert is op Chuck. De laatste reguliere op Chuck van vandaag. En dan gaat hij zo meteen natuurlijk in de show van Anouk lekker de provincie rond. En voor de rest, ja, de locatie is nog onbekend. Maar de vandaag, nu is hij in de Ballerkoel tussen Rolde en Ballo. Daar worden dit weekend 5 openluchtvoorstellingen opgevoerd. En de acteurs van de toneelverenigingen in Ballo, Loon, Rolde, Grollo en Ekaar, die gaan behoorlijk ver terug de tijd in. Of niet, Robert?
3: Ja, maar we moeten eerst even we zijn beland, Thomas, in een fundamentalistisch gesprek over mijn geboortedorp Hoogehalden. Want ik heb dat jaren verkeerd noemd, volgens Anne Doornbos, die hier bij mij stiet.
4: Nou ja, ik citeer uit het boekje wat Abel Darwinkel erover schreef met de Drentse plaatsnaam. En daar is dit voor Hoogehalden Hol.
3: Oké. Nou, als er een holler bent, want dat zeggen wij wel, die luistert en die vindt dat ze in Holden wonen of in Hoogholden, bel vooral naar de studio. De lijnen staat zometeen roodgloeiend. Dit krijgt nog wel een staartje, denk ik. Maar goed, we moeten nou maar eens even hebben over deze legendarische, feerieke plek waar we nou bent. In Rolde, tussen Rolde en Bal. Ral moet ik zeggen dan, hè?
4: Ja, dat is Rolde.
3: Ja, je hebt bliksem. En Bal, want dit is een cool waar we nou eens die aan. Wat is dit voor een bijzondere plek?
4: Nou ja, dit is een plek waar heel veel mythes omheen bedacht ben. Dit is heel lang dag dat deze koel een plek was waar rechtszitting zal worden.
3: Ja.
4: Dat de erfstoel hier vergaderd zal hebben met dauffeur dat er al

0: ballenkoe. Die is namelijk geïnspireerd door de ballenkoe. Dat is echt waar.
1: Nou, dat hadden ze mooi met een drup in de neus toen bleek dat dit...
0: Ja, nou ja, dus ik kan moeilijk verbouwen, maar goed.
1: Ja.
0: Maar dit is een plek waar heel lang vandaag is bij een rechtszitting. En toen in 1894 koningin moeder Emma en kroonprinses Wilhelmina op visite kwamen met Drenthe, hebben ze bedacht op provinciehuis, we gaan een rechtszitting naspelen. Een Germaanse rechtszitting uit de 8e eeuw.
1: Ja.
0: Gaan we hier naspelen.
1: In deze koel.
0: Voor die beide koninklijke gasten.
1: Ja.
0: En dat stuk, dat is er nog. Dat het bij Klimmende Sommen. Daar was een koor bij. En het idee was van, dat voert me nog een keer weer op.
1: Ja.
0: Dat heeft de Rolle Historisch Gezelschap hadden bedacht. Maar ja, de tekst van dat stuk, dat is zo verschrikkelijk 1894. En dan moet je nagaan, dat was zoals ze deftig spreuken in 1894. En hoe ze dachten dat er in de 8e eeuw dan deftig spreuken waren. Nou, dan kunnen we nagaan. Nou, vier zin het hele publiek naar huis.
1: Ja, dat ging zo gelomen van de markt.
0: Nee, dat wil niet meer.
1: Nee. Dat dacht jij, dat kan aan.
0: Toen hebben wij gedacht, dat kunnen we aans. We maken een nijstuk, Klimmen de Zonne 2.0, met koor, met spelers. Als iedereen die met dat hier op toneel ziet aan het eind staan, dan zit er simpel nog maar.
1: Ja.
0: Dus dat is geweldig. Het is een prachtige plek om te spelen.
1: Nou ja, al is er niks gebeurd, dat zou er in ieder geval wel loeten als er wat gebeurd is. De boom die hier de koel helemaal mooi omringt, de zon die dan weer die deur komt, dat heeft wel iets mythisch, toch?
0: Ja, dat heeft het zeker. Dit is een prachtige plek. Dit is echt een mini-theater.
1: Ja.
0: Als je nou kijkt. Nou, dat is dus geweldig om te doen. Dus het idee is hartstikke mooi. En dat blijkt ook wel, want we hebben 4 voorstellingen. Vanavond is de première. Hopen dat het niet regent en of onweert. En alle 4 voorstellingen zijn nu verkocht.
1: Ja. Nou, wat wordt nog meer? Helemaal niks. Een boel volk. Maar dat boel volk, want je hebt ook een boel volk nodig om het hier allemaal mogelijk te maken. Want overal waar we kijken, staat bankies, grote geluidsboxen, verlochting hangt aan de boom. Dat moet je met vrijwilligers doen, neem ik aan. Anders is het niet te betalen. En een van die vrijwilligers is hier bij ons. En dat is Arne. Wat is je rol vandaag?
2: Nou ja, vandaag... Dat gaat niet over de dag. De afgelopen week, zeg maar, vanaf dinsdag, doe ik niks aan slepen. En de boel opbouwen, vlaggen ophangen en met dranghekken. En, ja. En nou ja, goed, allemaal regel worden. En dat doen we met mannen drie. En dat is hartstikke gezellig.
1: En heb je een vraag?
2: Ja, nou, ik ben onderdeel van het bestuur van de RWG.
1: Ja, dan kun je er niet aan de roet, maar...
2: Niet veel keus.
1: Nee, ook geen keus. Maar als er een vraag wordt, dan moet je wel haast, hè?
2: Nee, beter dan dat downloaden en inloggen en account aanmaken. En weet je wel, donderjagen best allerlei...
1: Wie die handwaren.
2: Dit is beter. Ja. Dit past me beter.
1: Dat wil ik geloven. Heb jij ook...
2: Dat moet nog gebeuren, hè?
1: Anna die vertelde net, je hebt een stuk geloof ik ook nog een rol hier, of niet?
2: Ja, een stukje, zonder tekst.
1: Oké.
2: Okay. Kijk, als onze koets vertrekt, dan moet ik de boel in weer slim aanharken. Dat het misschien is, maar de koninklijke gasten zitten er ook natuurlijk.
1: Yeah.
2: Dus iedereen die bug, die knikt als knipmessen voor de edelachtbaren.
1: Maar zullen er al te veel op de voorstelling vroeten lopen? Mensen die het zien willen, die moeten vanavond natuurlijk... Oh nee, dat kan niet meer, want het is uitverkocht.
0: Het is uitverkocht.
1: Ja, het is helaas. Ja, misschien dat de mensen in de bomen kunnen gaan zitten. Dat zal nog een optie weten. Maar wat giet het dan zo barm hier dat die zo'n dikke bende wordt... dat je tussentijds de boel al aanharken moet?
2: Nee, dat is een onderdeel van het spel.
1: Oh!
2: De situatie is zo dat de mensen die toen leefden... die waren natuurlijk ontzettend onder indruk van de koninklijke huis.
1: Ja.
2: Notorissen, dominees, zo in dat jaar. Per avond zo wat. Maar dus je moet dat respect hebben. Dus in het spul had ik met de boel houden aan dat het voor die lui aangenaam is om hier te vertoeven.
1: Ja, precies.
2: Maar het is natuurlijk mooi. Waar gaat Beroer over zo'n al? Het is historie, stiefel, cultuur. Nou ja, wat word je beter weten dan hier?
1: Ja, dit is inderdaad. Nou ja, en je hebt dan ook nog de vrijheid omdat er zo in principe weinig echt gebeurt. Dus kun je dat nog een invulling geven. En daar is dit een mooi voorbeeld van, denk ik.
0: Ja, dit is een hartstikke mooi voorbeeld. Want we kunnen we spullen in een stuk met vroeger en nou. Het loopt door elkaar heen.
1: Mm-hmm.
0: Op allerlei manieren. En ik kan er niet te veel van verklappen, maar kijk, als je naar nou denkt, dan denk je aan een misdrijf. Als je in een rechtszaal zit, in de rechtbank in Assen, dan zegt de rechter van, er komt nou een heftige beeld. Je mag de zaal wel even uit,
1: ja.
0: Als het te gek wordt. Hè? Maar ik waarschuw je maar even. Kijk, daar kun je er nou ook gewoon in staan. Want het kan best wezen dat de weduwe van het vermeende slachtoffer, of de vermeende weduwe van het slachtoffer, dat hij alles opneemt met de telefoon. Dat zou best kunnen.
1: Ik ben heel benieuwd hoe dat allemaal toegiet hier vanavond. En de komende 4 avonds dus in de Baloerkoel. Tussen Ral en Bal. Het wordt in ieder geval een spektakel. Zoveel is zeker.
3: Ja. Zoveel is zeker. Ik hoop dat ze het ook droog gaan houden. Want er komt wel wat regen en wind en onweer aan. Hopelijk blijft dat de acteurs en het publiek natuurlijk bespaard. Nu muziek van Miss Montreal op Radio Drenthe. Dit is Schuilen.

Nieuwe muziek van Arjan Plat hier op Radio Drenthe. Waar het zometeen alweer tijd is voor het laatste nieuws uit binnen- en buitenland. De collega's van NOS die praten hier weer helemaal up-to-date. En daarna nog een uurtje koffie en keuvelen te gaan met heel veel fijne muziek voor je op stapel. Neil Diamond, Rupert Holmes en The Beach Boys zijn voor je onderweg. Naar de voortocht.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Aan tafel!
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
4: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jumminga in Meppel.
5: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
6: Ja, ik lig al uren wakker.
5: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
7: Lekker slapen, Dekker slapen.
8: Dekkerslapen.nl.
9: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
10: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
12: Annette Schut met het NOS Journaal. In Den Haag is het verhoor van viroloog Marion Koopmans begonnen. Ze is de eerste hoofdrolspeler die wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Doel van de enquête is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Daarbij wil de Tweede Kamer kijken naar de rol van het kabinet, het parlement en andere betrokken instanties. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Nederland heeft geen reden om de Amerikaanse rapper Kanye West niet toe te laten. Dat zegt minister Van der Brink van Asiel en Migratie. Volgens hem is er op het gebied van de openbare orde en nationale veiligheid geen aanleiding de artiest te weren. West, die nu door het leven gaat als J, heeft in het verleden antisemitische uitspraken gedaan en bracht onder meer t-shirts met hakenkruizen op de markt. Gisteren werd bekend dat de gemeente Arnhem een vergunning heeft verleend aan het Gelderdoom voor 2 concerten. De Verenigde Staten hebben 2 Braziliaanse criminele bendes bestempeld als terroristische organisaties. Daarmee wil de VS meer bevoegdheden krijgen om in te kunnen grijpen. Het besluit komt volgens persbureau Reuters na oproepen van de Braziliaanse oppositie. Senator Flavio Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, aast op het presidentschap en hoopt bij Trump goede sier te maken. De 2 criminele bendes zijn grote spelers in de drugshandel in Brazilië. Het aantal inwoners van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling in ruim 100 jaar. Vorig jaar woonden er in Japan 123 miljoen mensen. Dat zijn er ruim 3 miljoen minder dan 5 jaar eerder. De bevolking van Japan krimpt al jaren en de regering vindt dat zorgelijk. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
14: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
16: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
17: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
18: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
19: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
11: Radio Drenthe.
20: Koffie en Keuvel.
11: Met Thomas Eggens.

0: Robert Holmes op Radio Drenthe en him. De maand mei eindigt nadert ten einde. En dat betekent dat ook de zomervakantie steeds dichter in de buurt komt. Ja, en je kent het wel misschien van als je in het buitenland bent. Van die typisch toeristische dingetjes die je doet. Zoals bijvoorbeeld in Bremen raak je heel eventjes de neus van de ezel aan bij de Bremer stadsmuzikanten. Of bijvoorbeeld in Milaan, daar doe je op een vloer van mozaïek. Daar heb je een soort van stierenballen. Ja, dat klinkt een beetje gek, maar daar doe je dan een pirouette op die stierenballen. Daar gaan we het zo meteen heel even over hebben. Naar Neil Diamond en The Beach Boys.
1: One side of me is warm and quiet. The other side runs hot and cold. Part of me is plain defiant, loud and rowdy and hard to hold.

0: Barbara Ann van de Beach Boys, daarvoor ook nog Neil Diamond en Wild at Heart. Het is eind mei, dus die zomervakantie komt steeds dichterbij. Ook voor jou, Ger?
1: Nou, duurt nog wel even.
0: Duurt nog even? Ga je laat?
1: Ja, ik ga laat inderdaad. Oh. Ja, ik zat al even te tellen van hoeveel weken ben ik verwijderd van die vakantie. Ik moet nog zo'n 7,5 week moet ik nog werken.
0: Ja, ik volgens mij 5 of zo. 5 of 6.
1: Nou, dan zit je redelijk vooraan in de zomervakantie.
0: Ik zit redelijk vooraan in de zomervakantie. 12 juli ga ik op vakantie.
1: En de plannen zijn ook al bekend?
0: De plannen zijn bekend. Sardinië gaat het worden dit jaar. 3 weken, heerlijk.
1: Oh, en wat een mooi bruggetje kunnen we dan maken naar Italië.
0: Italië, zo is het net. Ben jij daar wel eens geweest in Milaan?
1: Nee, ik ben daar nog niet geweest. Nee, het grappige is wel dat dat een van de mogelijke bestemmingen is
0: voor deze zomervakantie. Maar echt waar.
1: Maar in ieder geval Italië, of we dan naar Milaan gaan, dat weet ik niet. Maar we hebben het nog helemaal openstaan. Dus, okay. Maar het is wel een van de opties.
0: Ja, stedentrips hebben eigenlijk een beetje, in ieder geval in de zomervakantie, hebben we die een beetje afgezworen. Nadat we, een paar jaar geleden, toen was mijn vrouw hoogzwanger. En toen zaten we in Rome. Ja, en de zomervakantie in een stad, het is toch gewoon, het is echt bloedje heet. Het is echt niet te doen gewoon. Dus op een gegeven moment hebben we maar besloten, oké, dan gaan we gewoon heel vroeg op pad. Gaan we echt 6 uur de wekker en dan huppatee zonder het ontbijten, hup die stad in. Ze stonden om 7 uur 's ochtends al bij de Sint-Pieter. Met heel veel andere mensen natuurlijk. Ja. En tot een uurtje of 11, 12. En dan begint het natuurlijk heel heet te worden in die stad. En dan hup, terug naar het hotel. Even een siestaatje, even naar het zwembad, even niks doen. En pas in de avond, rond een uurtje of 7, weer die stad in. Want dan ontloop je gewoon het heetste van de dag in die stad.
1: Ja, en die warmte die blijft daar hangen natuurlijk in de straat.
0: Verschrikkelijk. Ja. Och, het is zo heet. En je hoeft niet eens een heel hoog tempo te hebben om gewoon na 2 stappen het zweten over je rug te hebben gutsen. Dus dat doen wij niet meer. Maar Milaan is zeker wel een aanrader om een keer heen te gaan. Al doe je het niet voor San Siro, doe het dan voor de stierenballen.
1: Ja, de stierenballen, ja. Want ik had eigenlijk geen idee hiervan, maar bij jou
0: ging er gelijk een lampje aan. Ja, bij de NOS lazen we een verhaal over de testikels van een stierenmozaïek. Ja, het schijnt echt zo'n toeristisch ding te zijn. Ik heb het ook gedaan. Echt in het midden van de stad heb je een soort bij een overdekt winkelcentrum. Klinkt dan gelijk weer zo oneerbiedig. Ja. Want dat ziet er heel bombastisch en prachtig Italiaans uit. Heb je een mozaïek van een stier en daar in het midden heb je dan testikels waar je dan een rondje op draait. Dat doe je, ga je dan met je hiel ga je daarin en dan draai je 3 rondjes. Dat wordt dan massaal gedaan. Je moet dan ook echt in een rij staan om dat te mogen doen. Ja, en dat schijnt dan geluk te brengen of zo. Geen idee.
1: Ja, maar jij hebt het ook gedaan.
0: Ik heb het gedaan.
1: Oké.
0: Okay. Ja, dus het is zeker aan te raden om dat even te doen. Maar er is iets met die stieren. Ballen, toch?
1: Ja, want jij bent inderdaad niet de enige. Als je al zegt dat je in een rij moet gaan staan, dan wordt wel duidelijk dat veel meer mensen dat doen. Ja, er zijn zoveel mensen die dat inmiddels hebben gedaan, dat die stierenballen aan restauratie toe zijn.
0: Och jee. Ja, zijn helemaal af, de stierenballen.
1: Ja, ze waren niet meer heel erg goed te zien. Ja, dan kun je ook een pirouette maken, maar dan krijg je dat geluk, dat dwing je natuurlijk ook niet af als die ballen niet meer te zien zijn. Dus gisteren zijn ze daarmee van start gegaan. Dus je kan momenteel even daar geen pirouette op de stierenballen draaien.
0: Oké, want ik lees inderdaad, ze waren ooit roze, maar dat is al lang niet meer zo. En die restauratie die kostte €5.000.
1: Ja, wow. Ja. Nou, en er staat ook dat dagelijks duizenden mensen dat beroemde gebaar en die draaibeweging maken.
0: Dat zijn echt gewoon van die typische dingen die je doet. In Bremen heb je natuurlijk dat standbeeld van die Bremen Staatsmuzikanten. En daar heb je onderop de ezel. En die heeft gewoon een gouden neus. Inmiddels een bronzen beeld, maar die heeft inmiddels een gouden neus. Want iedereen zit aan die neus. Het schijnt dan ook geluk te brengen.
1: Ja.
0: En ik was een paar maanden geleden in Edinburgh. En daar heb je ook een standbeeld van een hondje. En ook de neus van het hondje is inmiddels gewoon helemaal anders van kleur. Dus het zijn echt van die dingen die je dan doet als toerist. En dan als een soort van, je hebt geen idee waarom mensen het doen, maar je ziet mensen het doen. Dus ja, dat doen wij het ook gewoon, toch?
1: Ja, je hebt het ook wel bij beelden met een ontblote vrouwenborst. Dan zie je soms ook wel eens dat er wat verkleurd is.
0: Ja, klopt. Is dat niet in Florence of zo, is dat? Volgens mij?
1: Ja, volgens mij heb je daar zelfs wel meerdere van.
0: Ja.
1: En je hebt, om in Italië te blijven, de Trevi-fontein.
0: Ja, waar je met zo'n muntje over je schouder heen inderdaad.
1: Ja, je hebt heel wat bruggen waar mensen dan zo'n slotje aan vast maken. Dat zou dan ook denk ik dan ja, geluk brengen.
0: Of in ieder geval dat je liefde...
1: Dat
0: blijft.
1: Eeuwigdurende liefde.
0: Eeuwigdurende liefde. Ja, maar dan zit ik te denken, hebben wij zoiets ook in onze provincie?
1: Nou, ik zit ook in de tussentijd zat ik al diep na te denken. Vast wel. En als luisteraars...
0: Wij klimmen op jullie bed, hè?
1: Ja, dat mag
0: dat mag ook niet.
1: Nee, dat mag niet. Nee. Als kind wel, hè?
0: Ja, zeker. Dan mag het wel gewoon. Ja, ik, voor de rest kan ik het me niet bedenken eigenlijk of wij dat soort dingen hebben.
1: Ik denk dat we wel wat binnenkrijgen.
0: Pas wel. Ja. Ondertussen muziek van eigen provinciebodem van Jaap Lamfers.

Als ik die beelden vanuit de auto van Robert zie, die met de Optjakbus op pad is, dan is het ook zeker een lovely day. En dat blijft het ook nog tot een uurtje of vier. Dan zijn het lekkere temperaturen, zonnetje, wolkje hier en daar. Ja, en dan gaat het los. Code geel is voorspeld. Onweer, regen, wat er allemaal aan gaat komen tot een uurtje of tien vanavond. Dan moet het weer een beetje rustig zijn. Zometeen het laatste nieuws uit onze provincie. Gerk praat je helemaal bij. Tot die tijd. Swing out, sister. En surrender.

0: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
1: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
4: In Hogeveen.
5: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
6: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
7: Het is exact 11:30. Tijd voor het laatste nieuws uit onze regio. Gerhensen, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Automobilisten kunnen dit weekend vanuit noordelijke richting geen gebruik maken van een deel van de A28 bij Assen. De snelweg gaat dicht, zodat Rijkswaterstaat vorstschade aan het wegdek kan verhelpen. 2 weken geleden sloot Rijkswaterstaat al een rijstrook vanwege vorstschade aan de weg. Daarnaast liet een metalen strip los. Vanavond vanaf 10:00 gaat de weghelft dicht tussen de op- en afrit Assen-West en de daaropvolgende op- en afrit. En die afsluiting duurt tot zondagmiddag 5:00. Emmen gaat geen extra asielzoekers opvangen. De meerderheid van de partijen in de gemeenteraad vindt dat Emmen al genoeg doet aan noodopvang. GroenLinks in Emmen diende gisteren een motie in met het verzoek aan het college voorbereidingen te treffen voor een mogelijke tijdelijke crisisnoodopvang in de gemeente. Maar alleen D66 stemde nog voor die motie. Wethouder Raymond Wanders vindt dat gemeenten eerst moeten voldoen aan de spreidingswet en is daarom tegen nieuwe crisisnoodopvang in Emmen. Een groep inwoners van Fries maakt zich zorgen over plannen van de gemeente voor een nieuwe woonwijk aan de oostkant van het dorp. Ze vrezen onder meer verkeersoverlast en waardedaling van hun huizen. Een van de grootste knelpunten is de mogelijke ontsluiting van de wijk via de nieuwe stukken. Bewoners zijn bang dat de straat verandert in een drukke route met te veel auto's. De gemeente zegt alle mogelijke gevolgen nog te onderzoeken. De 2 automobilisten zijn vanochtend op de Krimweg in Coevorden op elkaar gebotst. Beide bestuurders zijn daarna naar het ziekenhuis gebracht. De Krimweg was tijdelijk afgesloten na het ongeluk. De oorzaak van het ongeluk, dat is nog onbekend. En tot zover. Meer nieuws is er uiteraard te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
7: Ger, dankjewel. Gaan we nog even kijken wat het weer verder voor ons in petto heeft.
9: Vanochtend waait er een matige zuidelijke wind. De temperaturen stijgen naar zo'n 3 tot 24 graden. We zien wolken, er zijn ook echt wel perioden met zon. En vanmiddag dan wordt de kans op een bui groter. De eerste bui die verwacht ik in de loop van de middag. Die zijn echt plaatselijk hoor. De ene plek krijgt een bui en de andere krijgt helemaal niets vandaag. Vanmiddag echt zomerse temperaturen met maximaal 27 tot 28 graden.
7: Zometeen is het alweer tijd voor het moment servicedienst. De Koffie en Keuvelen servicedienst met weer 2 dieren van de week. We gaan bellen met het dierentehuis in Bijlen. Ook muziek van Rob de Nijs en Hobby Horse is voor je onderweg.
10: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
11: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
12: Wow!
11: Is binnen 3 minuten geregeld.
12: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
11: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach.
14: Hatsie.
13: Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
15: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
13: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
15: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.

0: de Nijs. En hou me vast.
1: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met...
0: het dierenasiel Bijlen. En ik heb Yvonne aan de lijn. Yvonne, goedemorgen.

0: Ja, dat klopt. Gecastreerde reu. Hij is geboren in september 2022. En eigenlijk is er afstand van gedaan. Mensen hadden nog een hond en daar kon hij eigenlijk niet goed mee overweg. Dus ja, dan is het voor beide honden niet prettig in een huishouden als je toch verplicht samen moet leven. En de andere hond die is bij deze mensen gebleven. En Max is al echt een werkhond. Dus ze dacht, misschien kan die beter bij iemand die lekker met hem aan het werk wil.
1: Ja, maar dus, afstand nemen van een dier, dat is nogal wat. Hè? Ja, jullie maken dat natuurlijk veel vaker mee. En ook mensen die hun dier maar gewoon ergens dumpen. Maar als hondeneigenaar kan ik daar eigenlijk niet bij dat je dat doet. Maar deze mensen konden echt niet anders, hè?
0: Nee. En je moet ook een beetje kijken naar het welzijn van de dieren.
1: Tuurlijk.
0: Als twee honden alleen maar ongelukkig zijn en de continue spanningsboog is in huis. Hè, en je loopt als mens zijnde bijvoorbeeld ook continu op je tenen van, joh, gaat het niet escaleren? Ja, wat is dan wijsheid?
1: Ja, nee,
0: en
1: dat
0: als
1: zo'n
0: hond
1: zo
0: dan een plek kan krijgen waar die helemaal alleen is en waar die alle aandacht krijgt en wat misschien beter past, ja, dan denk ik, heeft die hond het beter dan wanneer die steeds in die spanningsboog moet blijven.
1: Ja, dat is ook zo. Dus ik begrijp hieruit dat een huisje waarin hij in ieder geval de enige is, dat de voorkeur heeft.
0: Ja, zeker. Gewoon iemand die hem alleen heeft, zodat hij niet hoeft te dealen met de andere hond. Hè. Hij zou prima met een teefje overweg kunnen. Maar samenleven met een andere hond is nog weer anders dan dat je buiten een teefje tegenkomt, natuurlijk. Ja. Dus ja, eigenlijk moet er gewoon op zoek naar een plekje waar die de enige hond is.
1: Ja, wat is het verder voor hond?
0: Ja, nou, een prachtige Duitse herder. Echt een mooie grote hond. En lekker blij aanwezig. Als je hem uit de kennel haalt, dan trekt hij ook meteen zijn bek open. Hij begint lekker te blaffen. Hij denkt, hoppakee, nu gaan we eens even lekker aan de slag. En wanneer je dan met hem bezig bent, dan hoor je hem niet. Dan gaat hij lekker zijn ding doen. En dan wil ik wel het commando's leren, zeg maar. Is gek op ballen, takken en dergelijke. Dus wil ook wel graag lekker rennen en dan wat ophalen, wat apporteren. Met katten, ja, hij is al eens een keer een tik gehad van een kat. Dus met een kat in huis wonen die een herder gewend is, zou dat misschien prima kunnen. Maar een kat die buiten hard wegrent voor hem, ja, dat blijft natuurlijk te leuk om achteraan te gaan.
1: Dat herken ik wel, ja.
0: Dus dat zal er waarschijnlijk altijd wel in blijven bij de meeste honden trouwens.
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Dat haal je er niet uit.
0: Nee. En dat is gewoon wat je steeds ziet. En maar goed, verder is het een supergeschattige hond die voor jonge kinderen denk ik wel te lomp is in huis. Zeker als hij met die takken en die ballen in de weer is. Ja, dan ziet en hoort hij eigenlijk niks meer. Is hij zo met zijn eigen ding bezig. Dus een gezin met grotere kinderen die gewoon lekker dingen met hem gaan ondernemen. Die weten wat het is om een herder te hebben. Ja, dat is wat hij zoekt.
1: Ja, nee, ik begrijp het. Ik krijg hier echt, als ik dan naar hem kijk, een beetje commissaris Rex gevoel bij eigenlijk bij deze hond. Ja. Gewoon echt een herder zoals uit het boekje eigenlijk, toch?
0: Ja. Nou ja, het is natuurlijk niet voor niks dat herders veel gebruikt worden bij politie en beveiliging. Want het zijn gewoon super trouwe honden, bewakend. En die staan er voor een baas en die willen zo graag aan het werk.
1: Ja. Begrijpelijk.
0: Gewoon met ze doen.
1: Ik hoop dat er iemand luistert die denkt van, hey, Max is echt perfect voor ons. Dan gaan we naar Joni.
0: Ja, Joni, ja, dat is juist dan het tegenovergestelde.
1: Oh.
0: Die is juist heel een beetje terughoudend. Moet je wat meer moeite voor doen om haar te leren kennen. He, ze zit hier bij ons in een hokje momenteel omdat ze net een gebitsbehandeling heeft gehad. En dan kunnen we er beter in de gaten houden. He, als ze goed eet en drinkt en dergelijke.
1: Ja.
0: Nou, dan zie je wel dat mensen haar voorzichtig mogen aaien. Maar ja, ze durft nog niet zo heel goed uit de schulp te kruipen.
1: Ja, een rode kat is het toch?
0: Ja, een rode kat inderdaad. Dus een meisje ook. Hè. Veel mensen denken dat rode katten alleen maar katers zijn. Maar dat is, dat maakt haar misschien dan een beetje bijzonder. Want dit is dus een rode poes. En eigenlijk zoekt zij gewoon een huisje waar ik denk misschien beter geen kinderen zijn. Maar misschien een soortgenootje bij rustige mensen in huis. Waar ze ook af en toe nog eens naar buiten zou kunnen. En misschien is het ook wel een kat die prima op een flatje zou kunnen. Waarin ze op een balkonnetje zou kunnen.
1: Ja, want Joni is als zwervertje bij jullie binnengekomen, hè?
0: Ja, dus dan is het voor ons ook altijd een beetje uitzoeken hoe katten zijn. En we zien ook heel vaak dat katten zich hier heel timide opstellen. Omdat het hier natuurlijk een hele andere setting is en druk en veel andere mensen en veel katten. En dat zo'n dier na 2 weken bij mensen thuis zich echt ontpopt als een hartstikke leuke, gezellige, aanhankelijke kat.
1: Ja, oké. Okay. Nou, laten we daarop hopen in ieder geval dat er een goed huisje voor komt. Ook voor Joni. Als er nou iemand luistert die denkt van, hey, ik ben wel geïnteresseerd in Max of in Joni.

0: Hoe kunnen ze jullie dan benaderen, bereiken en hoe gaat het dan?
1: Nou, voor Joni kun je gewoon binnen de openingstijden langskomen. Dus tussen 12 en 4 kun je langskomen om alle katten te bekijken. En dus ook Joni. En voor Max vragen we altijd wel een uitgebreide informatie. Van joh, wat heb je de hond te bieden? Wat is het voor een gezin? Mensen doen dat het liefst via de mail. En dan kunnen wij die mensen bellen, informatie uitwisselen. En dan nodigen we ze dan uit voor een kennismaking.
0: Ah, oké. Om dan rustig elkaar te leren kennen. En dan hopen dat de match daar is, om het zo maar te zeggen.
1: Daarom.
0: Zo is het. Dank in ieder geval voor nu, Yvonne. Werk ze er even vandaag. En ik hoop dat voor beide dieren snel een huis is in ieder geval.
1: Helemaal goed.
0: Hey, dankjewel. Fijn weekend, hè.
1: Joe, jullie.
0: Hoi.

op Radio Drenthe, waar het bijna 12 uur is. Dus dat betekent dat ik het stokje straks lekker over ga geven aan Anouk Middel. Volgens mij was ze nog lekker een soepje aan het eten. Dus alvast even een vroege lunch. Pak jij hem er ook even lekker bij, zou ik zeggen. Een boterham met kaas of wat je ook lekker gaat eten. Gezellig zometeen met Anouk in de middag. Anouk Middel en Marita, die is er ook bij. Ik spreek je heel graag morgen vroeg weer met De Boer Op om 8 uur. En anders heel graag tot een andere keer. Een heel

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer... maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
2: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke, hippe merken als Harper en Eve, Garcia, Lofies en Zaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
3: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
4: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
5: Ja, ik lig al uren wakker.
4: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
6: Lekker slapen, Dekker slapen.
7: Dekkerslapen.nl.
8: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
10: Annette Schut met het NOS Journaal. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. Twee Braziliaanse criminele bendes zijn door de VS bestempeld als terroristische organisatie. President Lula is daar fel op tegen, omdat dit de weg vrij zou kunnen maken voor militaire acties van de VS in Brazilië. Flavio Bolsonaro, de belangrijkste opponent van Lula bij de verkiezingen komend najaar, zou dit bij de VS hebben ingestoken. In Kenia zijn 8 studenten opgepakt voor de brand in een kostschool gisteren. Daarbij kwamen 16 meisjes om het leven en bijna 80 anderen raakten gewond. Volgens lokale media zijn de verdachten 8 meisjes die op de school les kregen. De brand brak uit in de slaapzaal. Er woeden vaker brandjes in Keniaanse scholen. 2 jaar geleden waren het er meer dan 100. Volgens onderzoekers worden die aangestoken uit protest tegen de strenge discipline en de slechte omstandigheden. Het weer. Zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Het weekend verloopt grotendeels zonnig, mogelijk met wat sluierwolken en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
12: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
14: Zoveel money!
13: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
14: Oma!
17: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
18: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
19: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
18: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
20: Radio Drenthe.
21: Anouk in de middag.
20: Met Anouk Middel.

0: Toronto.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
3: Ik moet altijd aan de trektocht denken als ik dit hoor. Heb jij dat ook of niet?
4: De La Camisa Negra?
3: Ja.
4: Echt waar?
3: Ja.
4: Dat is een trektochtliedje.
3: Ja, dat gebruikten we altijd. Net als met die van Belle Perez en zo.
4: Enamorada.
3: Ja, precies. Ja,
4: boom, boom.
3: Ja, en deze doe mij aan de trektocht denken. Oh. Goed, anders hoorde je op Radio Drenthe lekkere zomerse muziek om mee te beginnen. We hebben er zin in. Maar we moeten rekening houden deze middag met hagelstenen, Mariet.
4: Ja, er is code geel afgegeven vanaf 4 uur vanmiddag voor onze provincie. Een beetje onzeker waar precies die onweersbuien, want daar hebben we het dan over, gaan ontstaan. Er zijn heel plaatselijke buien, maar als ze dus komen, zeg maar, gaan ze wel voor overlast en schade zorgen. Mogelijk blikseminslag, veel regen in korte tijd, zware windstoten en hele grote hagelstenen.
3: Jeetje. Ik dacht dat dat onze provincie niet zou bereiken, maar dus blijkbaar toch.
4: Ja, ja, toch.
3: Nou, ik spreek rond, wat zal het zijn, even over 1:30 met onze weerman Ronald van der Zwaag. En hij weet het ongetwijfeld. En dan hoop ik ook dat Robert maar op tijd weer binnen is.
4: Oeh, ja, daar zitten we mee. Nou, ja. Vanaf 4 uur is code geel.
3: Oh, dat redt hij.
4: Dat redt hij.
3: Ja, Robert gaat altijd even buurten. En dat betekent dat hij gewoon eigenlijk op tjak gaat. Maar waarheen is nog niet bekend op vrijdag. We hebben namelijk een hele grote machine in de hoek van de studio staan. En die machine is gevuld met allemaal balletjes met plaatsnamen en streekjes en gehuchten van de provincie. En daar rolt zo meteen 1 locatie uit. En daar gaat hij naartoe. En die locatie gaat hij dan ontdekken. Hij krijgt ook een opdracht mee om daar te voltooien. Dus dat kunnen we dan volgen op Radio en TV Drenthe. Maar dat gaat dus goed komen als die hagelbuien pas tegen 1 uur of, wat je zegt, 4. Maar dat horen we zo meteen van Roland van der Zwaag wel. De wat exactere tijden. Nou, dat dus vanmiddag. We laten ons graag verrassen. En we hebben natuurlijk heel veel lekkere muziek voor je klaarstaan. Bluff komt zo meteen voorbij met Zoutelanden. Maar eerst deze van Paul Simon.

0: Paul Simon en 50 Ways to Leave Your Lover.
1: Even buurten.
0: Roberto, een goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Je hebt een passend blouseje aan vandaag.
2: Ja, ik denk het is weer hartstikke warm. De mussen van dood van dag af zo'n beetje. Ik doe mijn Hawaii blouseje aan, maar de vraag is ook of hagel en regenbestendig is, hoor ik net.
0: Ja, dikke hagelbuien. Maar
2: zo groot als volleybal.
0: Ja. Ja, we gaan het zien. Jij zit mooi in je blikje, dus het komt allemaal goed.
2: Ja, dat klopt.
0: Maar waar ga je heen? Dat is de grote vraag.
2: Ja, dat is de grote vraag. Nou, ik zal jullie niet langer in spanning houden. Ik loop naar de tombola. Ik heb hem al deurladen met een muntje. Een slinger aan het rad. En er komt een blauw met groen balligje. Dat bent de lievelingskleuren van Marita, weet ik toevallig.
3: Toevallig, hè?
0: Ja. Oh, dan komt het wel goed, denk
2: dat
0: ik.
2: Dat denk ik
0: toch?
2: Ook wel. Vorige keer, toen, dat ligt mij nog verder in het geheugen, dan trokken we Havikshorst en werden alle drie hier zoiets van, huh, maar dat is toch helemaal geen plaats. Nou, dat bleek ook geen plaats te wezen, maar een landgoed waar we trouwens een hartstikke leuke middag hadden hebt.
0: Ja.
2: Is dat nou eens even kijken of er daadwerkelijk een plaats uit de machine rolt of waaraans? Vouw de briefie los. En wat stiet erop? Daar komt die tromgeroffel. Nee, Amsterdam.
0: Oh. Nieuw-Amsterdam is de locatie vandaag.
2: Ja, en dan is de vraag, pak je Feyenoord erbij, hè?
0: Ja.
2: Want de mensen van Amsterdam zitten een harde grens. Marita, jij komt ongeveer uit dat gebied.
3: Ja, er zit wel een harde grens, ja, absoluut. Ja, maar goed, het wordt natuurlijk in de volksmond Nieuw-Amsterdam-Feyenoord genoemd, hè, de tweelingdorpen.
2: Ja.
3: Maar als jij in Nieuw-Amsterdam rijdt en je rijdt richting Feyenoord, krijg je dus echt wel een bord met Feyenoord.
2: Oké, dan stop daar hoe ze op Jack dus ook.
3: Eigenlijk wel.
2: Ja, helder. Ja.
0: Wat weet jij van Nieuw-Amsterdam dan verder?
2: Nou, ik weet dat er zit een houthandel waar ik heel veel hout koop. En dat is het eigenlijk. Het heeft een spoorstation.
0: Ja.
2: Een Meulden, weet ik. En natuurlijk het Van Gogh gebeuren. Of zitten we dan al in Feyenoord? Nee, dat is Nijmegen-Amsterdam.
3: Nou, dat...
2: Het Van Gogh-huis.
3: Ja, daar twijfel ik nu ook over. Nee, dat is niet Amsterdam.
2: Ja, die zit aan de goede kant van het kanaal. Het witte, witte hoes waar Van Gogh drie nachten die verkeerde heeft. Of een maand, ik weet het niet precies. Dus daar kunnen we nog even min duken hoe dat zit.
0: En hoe was het ook met Nieuw-Amsterdam en met New York en zo? Had dat ook niet met elkaar te maken?
3: Ja, dat heeft wel inderdaad het een en ander met elkaar te maken. Misschien moeten we even die geschiedenis in
2: New York was vroeger Nijmegen-Amsterdam,
3: ja,
2: toen
3: precies.
2: Het een Nederlands was. En volgens mij heeft Nederland het ruild voor Suriname en nog wat hand- en spandiensten met de Engelsen. En toen is het van Nijmegen-Amsterdam New York worden.
3: Ja.
2: Maar er bent nog allerlei straatnamen die daaraan doet denken.
3: Klopt.
2: Harlem, Broadway, Breedweg.
3: Ja, Trumanlaan en de Kennedystraat en allemaal dat soort straten heb je in Amsterdam, hè?
2: Ja, ik bedoelde eigenlijk in New York. Maar,
3: andersom dus ook.
0: Ja, jij gaat het ontdekken vandaag.
3: Volgens mij komt het gewoon goed.
0: Ja,
3: Mooie dorp.
0: Jij gaat erheen, jij stapt nu in de auto. Als er nu iemand luistert uit Nieuw-Amsterdam, bel even naar de studio. Dan kom je graag even langs, hè? Dan maken we even een afspraak.
2: 100%. En ik hoop dat jullie nog een opdracht voor mij hebben.
0: Donder.
3: Ja, hebben we.
0: Zeker. Die heb ik hier. Ik was hem bijna vergeten, joh.
2: Ik loop naar je toe en ik heb hem.
0: Okay.
2: Nou, die is er gewoon in de buurt.
0: Ja.
2: En dan slinger ik de camera aan, dan toog ik op Nijmegen-Amsterdam aan. En dan hoor je mij straks wel weer ergens onderweg.
0: Helemaal goed. Dan hebben we zometeen wel contact. En als er nu dus iemand luistert en het leuk vindt om Robert even op de koffie te hebben, app of bel even naar de studio 0592 33 11 88. Wij gaan Nieuw-Amsterdam ontdekken vandaag.
1: Even buurten.

0: Birds op Radio Drenthe, bijna 12:30.
1: Even buurten.
0: Maar voordat we naar het nieuws gaan, Marita, gaan we even naar meneer Van der Laken uit Veenoord, hè? Want die belde meteen. Goedemiddag, meneer Van der Laken.
2: Ja, goedemiddag. Ik wil hier een correctie aanbrengen. Dat met vergatjes. Dat stuurt niet in Amsterdam, nee, dat stuurt in Veenoord. Maar dat was eerder al die tournee door de grens, uit de schooldiek. En die ene kader, aan de oostzijde, dat was hem. En de andere kader, dat was Selin. En dat stond in de gemeente Selin. En dat heeft eerder al die, het café Valk, dat was daar echter al die in zitten.
0: Ja.
2: En toen is het een vergoedhuis geworden. En dat stiet nog steeds in Veenoord.
0: Oké, dus Robert, je hoeft niet naar het Van Gogh Museum.
3: Eigenlijk de hele middag in vulling wordt mij hier door de neus en boord. Want dat is het enige waar ik dacht van, nou, daar gaan we naartoe. Maar dat kan dus niet. Nou, misschien hebben we dan nog wel een tip waar we wel heen moeten. Dat je zegt, nou, als je Nij-Amsterdam met park wil, dan moet je dat zeker zien hebben.
2: Ja, nou, dan kunnen we naar Amsterdam van, de tweeling. En dat is maar een halve meter. En dan ben je weer in Veenoord.
0: Ja, maar wat zijn de hoogtepunten voor Nieuw Amsterdam dan?
2: Nou, dat weet ik niet zo precies. Dat is niet zo barre voor. Nee.
3: Nee, daar waar ik al lang voor.
2: Ja.
0: Nou, blijf het volgen, meneer Van der Laken.
3: We gaan het ontdekken.
0: En fijn dat u even belde, want er is nogal wat verwarring over dat waar iets staat. Want ook de molen die wij aankaarten, jongens, die schijnt ook niet in Nieuw-Amsterdam te staan, hè, meneer Van der Laken?
2: Nee, die stuurt ook in Veenoord.
0: Ja, en Marita, wat zei je nou iets over het station?
4: Ja, ik heb gelezen, en ik weet helemaal niet of het precies klopt, maar dit staat er op internet, dat het station van Nieuw-Amsterdam officieel ook in Veenoord ligt, maar de uitgang van het station komt dan wel weer uit in Nieuw-Amsterdam.
2: Ja, dat is wel weer zo, ja.
4: Ja.
2: Dat is een beetje raar in elkaar.
4: Ja, verwarrend.
0: Een beetje?
4: Echt, ja.
0: Nou, ontrafel dit allemaal vanmiddag, Robert, oké?
3: De hele middag ziet in het teken van grenzen. En grensoverschrijdende toestanden.
0: Ja, maar dat mag niet meer, hè? Dat doen we niet aan.
3: Nee, onbliksem. Nee.
2: Ik denk van lukt er maar in over reageren.
0: Helemaal goed, meneer Van der Laken.
3: Ja, heel goed.
0: Wij zoeken het uit. Tot later. Ja.

0: sta-opstoel nodig? Mobifit.
1: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
0: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
3: Kurk24.nl.
4: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement.

0: 2, Moto 2 en Moto 3. Met een eigen foodtruckplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Half 1 is het. Het nieuws uit Drenthe, Marita Slip.
2: Goedemiddag. Automobilisten kunnen dit weekend vanuit noordelijke richting geen gebruik maken van een deel van de A28 bij Assen. De snelweg gaat dicht, zodat Rijkswaterstaat vorstschade aan het wegdek kan verhelpen. 2 weken geleden sloot Rijkswaterstaat al een rijstrook vanwege vorstschade aan de weg. Vanavond vanaf 10 uur gaat de weghelft dicht tussen de op- en afrit Assen-West en de daaropvolgende op- en afrit. De afsluiting duurt tot zondagmiddag 5 uur. De gemeente Emmen gaat geen extra asielzoekers opvangen. De meerderheid van de partijen in de raad vindt dat Emmen al genoeg doet aan noodopvang. GroenLinks in Emmen diende gisteren een motie in met het verzoek aan het college om voorbereidingen te treffen voor een mogelijke tijdelijke crisisopvang in de gemeente. Alleen D66 stemde voor de motie. Wethouder Raymond Wanders die vindt dat de gemeente eerst moet voldoen aan de spreidingswet en is daarom tegen nieuwe crisisnoodopvang in Emmen. Een groep inwoners van Vries is bezorgd over plannen van de gemeente voor een nieuwe woonwijk aan de oostkant van het dorp. Ze vrezen onder meer verkeersoverlast en waardedaling van hun woningen. Een van de grootste knelpunten is de mogelijke ontsluiting van de wijk via de nieuwe stukken. Bewoners zijn bang dat de straat verandert in een drukke route met te veel auto's. De gemeente zegt alle mogelijke gevolgen nog te onderzoeken. En FC Emmen heeft Sybrand Veldhuis aangetrokken. De 20-jarige aanvallende middenvelder komt over van Cambuur Leeuwarden, waar hij voornamelijk uitkwam in de onder 21. In het eerste elftal van de Friese club speelde hij slechts 1 keer als invaller. Bij FC Emmen heeft Veldhuis een contract voor 2 jaar getekend. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk op onze website en ook in de app.
1: Marita, dankjewel. Weerman Roland van der Zwageneden, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
1: Hoe groot gaan de hagelstenen worden?
3: Oh, dikke jongens van 15 centimeter. Het gaat dwars door je auto heen.
1: Ja, donders. Nee, oh, kom donders. Op.
3: Nee, dat moeten we niet gaan uitspreken. Nee, het is gewoon, ja, het is eigenlijk de eerste weersituatie die, nou, we zitten nog net niet in de meteorologische zomer, die begint over een paar dagen op 1 juni, maar dat we de atmosfeer, zeg maar, onstabiel laten maken door enerzijds, er is wat vocht in de atmosfeer, anderzijds, er zijn warme luchtmassa's, tropische luchtmassa's die verdreven worden, en dat moet allemaal maar gebeuren. Kijk, ik ben vanochtend weer benaderd door het KNMI, gaat er wel of geen code oranje ingezet worden? Nou goed, ik heb daar advies op uitgegeven samen met mijn team, en we kwamen erop uit dat het eigenlijk in ieder geval in onze omgeving redelijk gaat meevallen. Het is zo dat we vanmiddag een enkele bui kunnen krijgen. We hebben nu temperaturen zo rond de 28 graden. Nou, dat was verwacht. En de wind die is nog niet aan het draaien. Die gaat pas zodra er een bui komt, gaat hij waarschijnlijk draaien naar het westen en later in de middag naar het noordwesten. Nou, die zon die zie je al, dat wordt al wat fletser in de lucht. Dat mooie strakke is er vanaf en de maximumtemperatuur is bijna bereikt. Nou, op de radarbeelden zie je al wat echo's boven de Noordzee. Nu ook boven onze omgeving gaat er langzamerhand wat extra vocht bij komen. En zo'n bui, ja, omdat het een eerste bui is na een droge periode, kunnen de windvlagen bij een bui wel even uitschieten naar 50 kilometer, 60 kilometer per uur. Ik hou het in de gaten, zodra er een enkele stevige bui gaat komen, zal ik jullie daarbij informeren. Misschien kun je tussentijds dan in de uitzending even daar iets over zeggen. Dat is misschien wel even handig, want ja, de parasols die staan buiten. In ieder geval de buitenstoelen, daar zit alles alweer op. En ja, de mensen zijn nog niet echt stevige buien gewend. Nou goed, dus vandaag kans op een bui, misschien met windvlagen. En nou, een klap onweer, het zou kunnen, maar niet bijster groot allemaal.
1: Oké. Okay. En dat duurt dan ook de hele avond wel door? Of
3: nee.
1: Kort?
3: Nou, dat is het kortstondig, want na zo'n bui gaat die wind dus draaien naar het noordwesten. Komt die koelere lucht van de Noordzee erin, gaat de temperatuur gestaag naar beneden. Vanavond wordt het zelfs al een beetje van, wow, jasje aan, jasje niet aan. Het zou nog kunnen dat je gewoon buiten wel kan zitten met, wat zullen de temperaturen zijn vanavond? Een graadje of 20, 19 tot 20 graden. Dus dat is op zich nog wel goed te doen. Alleen komende nacht gaan we terug naar 10 graden. Lokaal kan zich wat nevel vormen, een grondmisbank is mogelijk. En morgen gaan we het opnieuw doen, maar wel met iets lagere temperaturen. middagtemperaturen. Ik verwacht morgen zo rond de 23, 24 graden. Aangenaam weer, veel zonneschijn, een droge dag. Ook wat stapelwolken en wat hoge windveren. En zondag, nou, dan hebben we ook een gematigde dag met iets lagere temperaturen. Een graad of 22, gezond, bewolking. En nou, heel misschien in het zuiden van Drenthe een lokale middagbui. Maar veel heeft het allemaal niet over om het lijf. Dus ik hou het eigenlijk dit weekend de meeste tijd wat droog.
1: Ja, niks mis mee. Nee. Mooi weer om het Pieterpad te lopen, hè?
3: Jazeker. Niet al te veel wind.
1: Ja, fijne dag, fijne weekend nog, toch?
3: Ja, fijn weekend nog.
1: Maar we houden je op de hoogte. Nieuw-Amsterdam. Dat is de missie van Robert vandaag. En als je TV Drenthe aandrukt, dan zie je hem al rijden. Hij is onderweg. Hij meldt zich zo meteen.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
8: Wie, ik?
7: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
8: Echt waar?
7: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
8: Dat is stoer van mij.
7: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.

0: zusje samen in Lawyers Lane en Fortune Fairy Tales.
1: Even buurten.
0: Onderweg naar Nieuw-Amsterdam is Robert Oosting en je kan het volgen via TV Drenthe. Robert, waar rij jij momenteel?
2: Bij de krasbaan van Westerbork over de N381 bij hectometerpaaltje 69,8.
0: Ah, oké. Okay. En je komt niet toevallig over Zwarte Meer, hè?
2: Nou, dan moet ik al heel heen dan.
0: Ja, dat ligt eronder.
2: Maar waar rijden dan wat liggen?
0: Nee, nou, we kregen een appje binnen dat je echt even door Zwarte Meer moet rijden.

0: beetje een planmatige basgrup. Maar wij moeten het weerbericht altijd nog opnemen.
1: Oh ja.
0: Voor, dus dat wordt al een spannende bedoeling.
1: Nou ja, dan heb je wel een mooie... Ja, wou net zeggen, wel een mooie locatie dan natuurlijk. Hè? Zo'n versierd dorp, 155 jaar. Ja, over versierde dorpen gesproken.
2: Geen... Ja,
1: Robert, hou je vast, want er staat jou wat te wachten in Nieuw-Amsterdam.
2: Ja, want ik ben even gaan zoeken op internet. Ik kom op een Facebookpagina. Beeld en verhaal Nieuw-Amsterdam Veenoord. En daar staat een bericht op van ongeveer een week of twee geleden. Met het WK voor de deur zijn ze in de sportlaan in Nieuw-Amsterdam, Adam, begonnen met het versieren van die straat. Maar dat schijnt nogal een over-de-top gebeuren te zijn. Buurmannen die houten leeuwen hebben gefiguurzaagd en overal vlaggetjes. Dus volgens mij is daar hartstikke gezellig in de sportlaan. Misschien leuk om daar eventjes een kijkje te nemen.
0: Nou, ik vind het een ontzettend goed eerste adres. Je weet 100% zeker dat het in Nieuw-Amsterdam ligt en niet in Veenoord.
2: Ik heb het gegoogeld en het adres is Sportlaan Nieuw-Amsterdam. Ja,
1: dus het mag.
0: Of bel die meneer weer die net belde en dan kriegen we de boten weer af. Ja. Dat het dus de verkeerde kant van het kanaal is.
1: Ja, we worden dik in de gaten gehouden, maar het is alleen maar goed.
0: En terecht,
1: ja,
0: en terecht.
1: Daarom. Oké, jij rijdt nog even door. We zoeken zo meteen weer contact als jij er bent in Nieuw-Amsterdam. En dan heb je ook nog een opdracht open te maken, hè? Of een envelop open te maken.
0: Ja, die brandt mij in de bombusie van de blouse. Dus dat komt goed.
1: Wij hebben zo weer contact.
0: De sportlaan, ik kom eraan.
1: Ja, sportlaan.

0: dan de Groetnikka.
1: We krijgen de groeten van Viveur.
2: Even buurten.
1: Nieuw Amsterdam, daar duiken wij in vandaag. Of wij, nou ja, Robert doet dat. En jij praat ons natuurlijk, Marietje, ook bij, hè? Over de geschiedenis van Nieuw Amsterdam. Dat heb jij eens even op een rijtje gezet.
3: Ja, ik ben erachter gekomen dat Nieuw Amsterdam Nieuw Amsterdam heet. Omdat Amsterdamse beleggers het veengebied eerst Amsterdamse Veld noemden. Later werd dat aangepast naar Nieuw Amsterdam. Toen is het dorp helemaal verhuisd. En is het naar een noordelijk gelegen gebied gegaan. Daar is het opnieuw gebouwd. Kwam aan de verlengde Hogeveense vaart terecht. Ja, en dat was natuurlijk hartstikke goed voor de handel en voor de economie. Veel veen, veel turf ook in Nieuw Amsterdam. Heel veel bedrijvigheid in die plaats. En ja, eigenlijk vanaf 1851 is die verbondenheid er al met Veenoord. En daar ontstond dus ook die bedrijvigheid in die twee plaatsen. En die werden helemaal met elkaar vergroeid. Vandaar ook dat ze later een bijnaam kregen, het Tweelingdorp.
1: Ja. En Robert, jij had het over die houthandel, hè?
4: Ja.
1: Ja, en er kwam meteen een appje op binnen van Paul.
3: Ja.
1: Die zei van, ja, Robert kent die houthandel, maar kent hij ook die goede ijsfabriek?
4: Nee.
1: Jij gaat dat ontdekken vandaag, denk ik, Robert.
3: Oh, Robert. Robert, je moet er echt
4: heel
3: heen.
4: Benijd. Ik ben heel benieuwd.
3: Ja.
4: We gaan eerst eens even naar de sportlaan toe. Ja. En om nog even een kleine aanvulling op je verhaal te doen, Marita. Uit de website Topo Tijdreis bekijkt.
3: Ja.
4: Daar kun je heel mooi de kaart van Nederland erbij pakken. En met een soort schroef aan de linkerkant het jaartal bereiken waar je eigenlijk de kaart van zien wilt. En als je dan terug in de tijd gaat, dan kun je misschien zien dat er twee afzonderlijke dorpen West hebt die aan elkaar vast agglomereerd bent.
3: Mooi, mooi woord
4: misschien
3: ook.
4: Is dat nog voor de kenner. ja, bedankt.
3: Ja.
4: Ik schud ze zo de mouw.
3: Nou.
4: Kan hem houden. Nee, maar voor de mensen die dat zien wilt, dan is dat nog wel een optie.
3: Goeie tip, dankjewel.
1: Wij gaan ook even kijken.
3: Ja.
1: En we komen terug op die Tweelingdorp.
4: De ijsfabriek.
1: Ja, ook op de ijs. Tuurlijk, ja hoor. Ook op die ijsfabriek. Hey Robert, tot zo. Doe voorzichtig.
4: Yo.

0: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugssmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. De oud-prof kreeg begin 2024 6 jaar cel voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. Na 11 jaar heeft Feyenoord niet meer de beste grasmat van Nederland. Dat hebben aanvoerders van alle clubs bepaald in een verkiezing van spelersvakbond VVCS. De beste grasmat van Nederland ligt nu in het Philipsstadion in Eindhoven. Die van Feyenoord in de Kuip eindigt als tweede. Het gras van Telstar werd het slechtst beoordeeld en ook AZ deed het niet goed. Het weer, het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt met soms wat lichte regen. Maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden kunnen ook wat onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Radio Drenthe.
4: Anouk in de middag.
3: Met Anouk Middel.

0: Burger Sharky en een good heart op Radio Drenthe.
1: Even buurten.
0: Nou, volgens mij is het gelukt. En ben jij gewoon in de straat der straten in Nieuwe Amsterdam? De Sportlaan, of niet, Robert?
2: Ja, klopt. En voor de mensen die de televisie er weer aan hebben staan, die kunt ook zien dat ik hier inmiddels aanbeland ben in een prachtig versierde sportlaan. Nou, er is werkelijk geen woord aan gelogen. Het is helemaal oranje hier. Voor de mensen, ja, nogmaals, die de beeldbanner hebben staan, die kunt het ook allemaal zien. Alle vlaggetjes die prachtig wappert. Dat is natuurlijk wel leuk, want ik ben hier ook echt letterlijk, nou, 1 minuut. Of hier nog mensen bent die we even kunt spreken. Er staat een groot bord nou hiervoor met de tekst erop van voor tot achter sportlaan staat achter oranje. Nou, dat zijn natuurlijk ontzettend mooie woorden. Er komt een auto aan met een karretje erachter. Die moet hier langs. Die komt niet uit de sportlaan, denk ik. Dat is een, nee, toch een andere straat. Het Hazenpad, daar komen ze uit. En geen versieringen. Hoi! Op het karretje. Ik denk misschien ben dat nog man die druk bezig bent met het versieren van de straat hier. Maar dat is niet het geval. Nee, Amsterdam is misschien ook wel een warkdorp, hè, waar er overdag warkt wordt en s'avonds pas woont. Dus dat er nou ja, geen mens bij de weg is. Ik zie ook niemand achter de raam staan te kijken. Ik had nog een beetje de stille hoop, omdat we het even aankondigden aan Van de Veuren, dat de lui waren die dachten, nou, misschien zal er al wezen, maar niet
0: dat je met open armen daar werd ontvangen.
2: Nee. Nee, dat is niet het geval. Misschien heb ik mij ooit een keer lelijk uitlaten over naar Amsterdam. Dat weet ik niet meer. Dus het kan best wezen dat daardoor mensen denken, ja, hartstikke mooi dat er bij de Oosting. Maar aan ons lijf geen Polonaise. Daar werd man in het oranje aan het vark. Maar ik denk dat
0: andere
2: dat
0: oranje.
2: Dat is geen ander soort oranje. Ik kan nog wel in trouwens ook de opdrachtlus maken. Hier, oh, ja. Is dat misschien nog een idee.
0: Ja, die heb je meegenomen.
2: Zeker. Voordat we dat vergeten. Ik zal de camera even neerzetten zo. En dan onder het genot van een dikke steenzaag van de man in het oranje. Heemkie, de opdracht voor vandaag. Ik maak hem los. Zo. Ik rommel het envelopje even open. En dan zullen we eens even kijken wat erop staat. Nou. Oh, dit wordt een uitdaging hier. 15 jaar QB Museum dit weekend. Dat wordt gevierd, opdracht. Zoek iemand met een QB LP. Nou.
0: Ja, wij dachten, dat, er is altijd wel in een straat iemand die een QB LP, CD of wat dan ook heeft.
2: Ja,
0: toch?
2: Dat is waar. Er komt een man op een fatbike aan. Misschien kan ik die hem. Mooi. Nee, die fietst heel hard door op die fatbike. Dat is helaas. Ja, nou, ik ga proberen om iemand een QB LP te vinden. Ik hoop dat dat lukt. Ik weet niet of deze straat nou per se het publiek is wat QB in de Blitzers lustert. Maar je weet het niet, dus we gaan op zoek. En als er mensen bent die dit hoort en die denkt, wij wonen in Nijmegen en wij hebben een QB in de Blitzers LP, ja, meld je dan vooral.
0: Ja, Robert staat bij de sportlaan. Dankjewel en tot zo.
2: Yo.

0: A Little More Love.
1: Even buurten.
0: Robert, in een prachtig versierde Oranje Straat, de Sportlaan in Nieuw-Amsterdam. Hoe lang is die straat eigenlijk, Robert?
2: Nou, ik sta hier met een man, die kan het vast wel even vertellen. Maar wat is die naam?
3: Jan Trep.
2: Dag Jan Trep. Jan, hoe lang is deze straat?
3: Hoe lang is deze straat?
2: Ja, we kunnen niet meer een centimeter band erbij halen, denk ik.
3: Ik denk 2 kilometer ongeveer.
2: Oh, dat is best wel een heel ene. Maar ik vind dit wel het mooiste versierde stukje van de straat.
3: Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. Dat klopt.
2: Hoe is dat gewoon? Ik ben appie in de buurt van een paar kartrekkers en die zeggen, nou, we moeten maar eens in wat doen.
3: Ja, er waren 2, 3 jongens die zeggen, nou, de buurt en zo, die zeggen, nou, we gaan in wat doen. Nou, dan heb je zo'n met de boom bij die midden op en dan hebben ze van de een kwam de ander, hè?
2: Ja.
3: Vooral meer.
2: Ja. Ja. Nou, dat is goed lukt, want ik vind het echt knap versierd.
3: Ja, dat is ook zo.
2: Nee. Ik denk wel voor een paar €100 een vlagjes in de ronde.
3: Dat word je niet weer.
2: Nee, dat geloof ik. Dat geloof ik. Maar dat is toch een mooi stukje saamhorigheid wat dat betreft.
3: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, dat is goed voor elkaar hier met de buurt, hè?
2: Ja.
3: Ja.
2: Nou, het toch fijn dat we hem in spreuk hebben. Dan ook die er iets over vertelt.
0: En is dat ook echt een voetbalfan? Nou, is dat echt ook een voetbalfan die naast jou staat? Heeft hij misschien ook bij Tweedo zelf gespeeld?
2: Hij heeft bij Tweedo voetbald.
3: Ja.
2: Ja. Nou, dat treft.
3: Jorn.
2: Ja, maar inmiddels bestopt.
3: Ja, ik ben 62 nu, het is nog klaar.
2: Dan geef je een jonge kerel.
3: Ja.
2: Een vijfde en dan vooral de derde helft.
3: Nee, dat doen we niet meer.
2: Nee,
3: dat doen we
2: de
3: niet
2: meer. De old stars, hoe werd dat ding worden allemaal.
3: Ja, dat mag. Maar
2: je gooit er nog wel eens in te kieken.
3: Jawel. Ik ben nog door de keeper die erin, ik hier nog bij 2 uur. Dus,
2: okay. Oh, je bent altijd wel betrokken.
3: Ik ben er wel bezig.
2: Ja. Wat is je mooiste herinnering, wat je zo de binnen schiet aan die tijd dat je nog voetbal hebt?
3: Poeh, dat is een goeie. Ja, kampioenschap, man. Van de tweede klasse naar de eerste klasse.
2: Yeah.
3: Een paar jaar in de eerste klasse speelt. Nou, dat is een mooie ding.
2: Yeah.
3: Ja.
2: Ja, precies.
3: Ja.
2: Nou, dat is fijn. Dan hebben we in ieder geval een voetbalfan. En gooi ook de WK-wedstrijd allemaal kijken.
3: Dat was wel de bedoeling.
2: Kijk.
3: Weet je, met de buurt met elkaar.
2: Ja, precies. Dus, want dan gooi je ook meer gezamenlijkheid doen. Komt een groot scherm? Of,
3: ja, bij de buurt hebben een groot scherm. En dan gaan we kijken met elkaar. Ja, maar ik ben ook wedstrijd in de nacht. En dat wordt moeilijk vragen natuurlijk. Maar we moeten maar een beetje verzetten, hè?
2: Ja, dan hebben we een nachtje zonder slaap.
3: Dat moet ook kunnen.
2: Dan maar op een fiets naar het werk.
3: Ja, daarom. Doen we dat.
2: Dat is ook zo. Wat, Anouk, wat wil je zeggen?
0: Nou, dat er wat onduidelijkheid is over de naam van die voetbalvereniging daar, Tweedo. Want weet meneer bijvoorbeeld waar dat voor staat, Tweedo?
2: Nou, ik zal het vragen. Tweedo, was die dat voor?
3: Het is een tweelingdorp, hè? Uh-huh. Tweelingdorp nu Amsterdam Feyenoord. De tweede was eigenlijk, het was in het begin al dit, waren 3 clubs, NAVC, NAB en VAC. En dat is een fusie geworden. En toen is het tweede geworden.
2: Juist.
3: Ja. Ja.
2: Tweede in de naam zit eigenlijk ook verpakt dat Feyenoord de Nijmegen-Amsterdam twee dorpen en 2 eenheden is. Eigenlijk.
3: Ja, precies.
2: Hoe beleven jullie dat? Is als 1 dorp of zeg je wel nee, ik woon in Nijmegen-Amsterdam?
3: Nee, het is 1 dorp.
2: Ja, hè?
3: Ja, voor mij wel. Dus al die mensen die zeggen ja, maar ik woon in Feyenoord.
2: Ja.
3: Ja, nou, nee.
2: We moeten eigenlijk in Nijmegen-Amsterdam weten vanmiddag, maar dan is het niet zo heel erg als we ook naar het Van Gogh gaan bijvoorbeeld.
3: Nee, bijvoorbeeld niet. Nee. Nee. Dat gaat niks.
2: Nou, ik heb een groen locht in ieder geval van nu. Dus ik... Yo, ja.
0: Ja, nou, ja. Jan, we werden gebeld door Jan Jonker. Die is het daar niet mee eens, hoor, dat Tweedo deze uitleg krijgt. Jan, goedemiddag.
2: Oh jee.
4: Ja, goedemiddag.
0: Jij hoorde net een veel voorkomende fout.
4: Ja, nou, in zoverre een veel voorkomende fout. Ik bedoel, dat de beste man in kwestie net, die had wel gelijk van dat het een fusie is tussen 3 voetbalclubs. Maar de naam Tweedo, die is ontstaan vanuit het overleg. En op het moment dat je de letters van Tweedo dus ook volgt, dan staat daar eigenlijk trio wordt 1 door overleg.
0: En dat is de afkorting.
4: Dat zou de afkorting moeten zijn. Ik bedoel, en dat het een tweelingdorp is. Ja, dat is zo. Ik bedoel, en dat is mooi. Maar de eigenlijke naam van Tweedo zou volgens overlevering komen vanuit dat overleg tussen die 3 voetbalclubs dat ze samen gegaan zijn.
0: Trio wordt 1 door overleg.
4: Ja.
0: Ja. En mensen die daar al jarenlang spelen, zoals die Robert naast zich heeft staan. Robert, die meneer wist van niks.
2: Nou, dat weet ik niet. En een verhaal sleutelt een ander toch misschien niet uit?
4: Nee, zeker niet.
2: Denk ik?
3: Nee, denk ik ook.
2: Deze uitleg kende jij in ieder geval niet?
3: Nee, dat ken ik niet. Van NAB en NAVC en VAC kende ik wel.
2: Ja, dat is feitelijk. Klopt dat die 3 clubs die samen gewoon bent?
3: Ja, klopt. Ja.
2: Maar de afkorting, zeg maar, 2... Nee.
3: Geen idee.
2: Nee. Nou ja, de waarheid ligt waarschijnlijk ergens in het midden. Of niet, dat kan ook heel goed. Misschien bent er nog groen bij die... ja, precies van de hoed en de rand weten. Maar om een discussie te voorkomen... kun je de vorige keer nog herinneren aan hoe ik wel was?
0: Ja. Ja, met die trein.
2: Ja, met de trein. Ja, ik wil het zeggen, ik probeer een heel verhaal hier nou uit de hersens te persen, maar dat lukt hem niet. Maar inderdaad, met de trein, ja, die van uw muppel, waar de kopkeren vandaan komt, dan ging het over.
0: Ja, en zo hebben we nu Twedo te pakken. Ik vind hem wel makkelijk, inderdaad, tweelingdorp en Twedo. Maar Jan, fijn dat je nog even belde om deze tekst en uitleg te geven.
4: Graag gedaan.
0: Fijne uitzending
4: en iedereen een
2: goed
4: weekend in Drenthe.
0: Jo, Jan, dankjewel.
2: Yo, niks
0: minder. Hey, Robert, jij duikt die straat nog even in, de sportlaan. En dan is jouw volgend plan?
2: Nou, ik hoor iets met ijskoos en ik hoor het van Goghuis, waar we nu toestemming van meneer Trebby naast mij van hadden, dat het ook wel kan, ondanks dat we in Amsterdam wezen moet. Ja, joh, het wordt nog een mooie middag. En een QB en de heb jij toevallig een QB en de Blizzards LP in huis?
3: En toevallig niet.
2: Toevallig niet. Nou, dan moet je dan even verder zoeken. Maar als er nog groen bent die dat wel hebt, dan meld je.
0: Oké. Okay. Robert, tot later. Doei, doei.
2: Yo.

0: Sinne te fel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloeken.
1: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
2: Ze zijn er weer. Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
3: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
4: Scootmobiel nodig? Mobifit. Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
5: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
8: Bijna 2:30. Het nieuws uit Drenthe, Marita Slip.
9: Goedemiddag. Automobilisten kunnen dit weekend vanuit noordelijke richting geen gebruik maken van een deel van de A28 bij Assen. De snelweg gaat dicht, zodat Rijkswaterstaat vorstschade aan het wegdek kan verhelpen. 2 weken geleden sloot Rijkswaterstaat al een rijstrook vanwege vorstschade aan de weg. Vanavond vanaf 10:00 gaat de weghelft dicht tussen de op- en afrit Assen-West en de daaropvolgende op- en afrit. En die afsluiting duurt tot zondagmiddag 5:00. De gemeente Emmen gaat geen extra asielzoekers opvangen. De meerderheid van de partijen in de raad vindt dat Emmen al genoeg doet aan noodopvang. GroenLinks in Emmen diende gisteren een motie in met het verzoek aan het college voorbereidingen te treffen voor een mogelijke tijdelijke crisisnoodopvang in de gemeente. Alleen D66 stemde voor de motie. Wethouder Raymond Wanders vindt dat de gemeente eerst moeten voldoen aan de spreidingswet en is daarom tegen nieuwe crisisnoodopvang in Emmen. Een groep inwoners van Vries is bezorgd over plannen van de gemeente voor een nieuwe woonwijk aan de oostkant van het dorp. Ze vrezen onder meer verkeersoverlast en waardedaling van hun huizen. Een van de grootste knelpunten is de mogelijke ontsluiting van de wijk via de nieuwe stukken. Bewoners zijn bang dat de straat verandert in een drukke route met te veel auto's. De gemeente zegt alle mogelijke gevolgen nog te onderzoeken. En FC Emmen heeft Sybrand Veldhuis aangetrokken. De 20-jarige aanvallende middenvelder komt over van Cambuur Leeuwarden, waar hij voornamelijk uitkwam in de onder 21. In het eerste elftal van de Friese club speelde hij slechts 1 keer als invaller. Bij FC Emmen heeft Veldhuis een contract voor 2 jaar getekend. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk altijd op onze website en ook in de app.
8: Dankjewel, Marita. Het weer nog, Roland van der Zwaag.
10: Vanmiddag is het nog zomers warm, graden 25 met zon, bewolking en lokaal kan er een enkele bui overtrekken. Bij zo'n bui zijn wat windvlagen mogelijk, rond de 50, 60 km per uur. Maar heel veel plekken die houden het droog. Vanavond ook geen regen. Zon en wolken die wisselen elkaar af en de temperatuur gaat dalen onder de 20 graden.
11: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
13: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
14: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
13: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.

0: Eigenlijk is dit een oud-Mexicaans volksliedje, deze La Bamba. Los Lobos op Radio Drenthe.
1: Even buurten.
0: Ja, we hadden het over het tweelingdorp, hè. Nieuw-Amsterdam staat centraal vandaag. En dan zeg je heel gauw Nieuw-Amsterdam-Veenoord, hè, als tweelingdorp. En we hadden het net over de voetbalvereniging, Tweedo. Of dat nou stond voor tweelingdorp, of dat het staat voor trio wordt één door overleg. Nou ja, zeg maar. Maar dat tweelingdorp zijnde, dat triggerde ons. Toen dachten wij, zouden er meer tweelingdorpen bij ons in de provincie zijn?
2: Nou, ja, zeker weten. Ook al schiet het je misschien niet zo te binnen. Trouwens, eerst even naar het fenomeen tweelingdorpen. Wat is dat nou eigenlijk precies? Nou, heel simpel. Twee afzonderlijke plaatsen die in de praktijk zo met elkaar vergroeid of verbonden zijn, dat ze dus als één geheel functioneren. En dus ook gebruik maken van elkaars voorzieningen. Nou, de bekendste en de meest markante van die voorbeelden, die liggen ook in het noorden van het land. Veel ook in Friesland en Groningen. Gerkesklooster Stroobos bijvoorbeeld. Het zegt mij helemaal niks, maar het is in Friesland. Echtenebrug Delfstra-Huizen schijnt ook een tweelingdorp te zijn. Zeg jij ook niks, hè?
0: Nee,
2: het is watersportdorpen die aan de rand van het Tjeukenmeer liggen.
0: Okay.
2: Hartstikke goed. Maar ook bij ons in Drenthe kennen wij tweelingdorpen. Wat dacht je van Alteveer-Kerkenveld?
0: Is ook zo'n combi.
2: Is een combi. Twee dorpen met één hechte gemeenschap in de Wolde natuurlijk. Gevormd in voormalig Veen- en Heidegebied. Mm-hmm. En ik denk de allerbekendste, Eeldepaterswolde.
0: Ach, tuurlijk.
2: Ook een tweelingdorp. Ja. Is eigenlijk in één adem, noemen we die, hè? Eeldepaterswolde, nooit afzonderlijk van elkaar.
0: Ja. Nou ja, nu dus in Nieuw-Amsterdam-Veenoord. Of zeg je dan Veenoord-Nieuw-Amsterdam?
2: Nieuw-Amsterdam-Veenoord. Veenoord-Nieuw-Amsterdam. Mag allebei. Toch?
0: Nou ja, Robert is in Nieuw-Amsterdam of toch in Veenoord. Dat hoor je zo.

0: geval met een nieuw album, hè. Momenteel bezig met zijn theatertour, Daniel Loos en de Wind Maar Waait.
1: Even buurten.
0: Ja, ben je nou in Nieuw-Amsterdam of in Feyenoord, Robert?
2: Nou, ik heb de alle kaarten even op naslagen. En ik ben nu in Feyenoord, maar als je de kaartpak van 1883, en dat is het jaar geloof ik dat Van Gogh hier te gast was in Nij-Amsterdam. Dan wordt er op die kaart nog helemaal niet rapt over Feyenoord. Er staat alleen maar Nij-Amsterdam op. En wanneer Feyenoord er dan bij komt, is, ja, dat durf ik je niet te vertellen. Tenminste, als ik op de kaart kijk. Hè. Dus ik hou mij compleet vast in deze, ja, deze feitelijkheden aan de kaart van 1983 van dit gebied. Geen Feyenoord, wel Nij-Amsterdam. En we bent in het Van Goghuis inmiddels aanbeland. En door dit deurtje waar ik nou naar kijk, voor de mensen die er beeld bij hebben, die kunt het misschien ook zien, is Vincent van Gogh binnenlopen. En we moeten even naar boven toe, want er was een film aan de gang en een vrouw was met de film aan het kijken, dus we konden nog niet naar boven toe. Maar ik loop hem heel rustig de trap op. Dus we zullen even kijken, want een medewerkster van het Vincent van Goghuis die zei, ik loop alleen naar boven en ik zal eens even kijken hoe het daar met stiet. Want in die kamer, waar we nou naartoe gaan, twee trapjes op, hoe je hem daar even verbleven. Was het al, kon daar al kijken?
3: Wat zeg je?
2: Konden we al kijken?
3: Ja, zeker.
2: Ja? Ja. Of hoef ik ook niet meer te flusteren. Nee, ik was heel stil aan het doen, maar dat een beetje flauwekul dus. Nou gaan we dus naar de kamer, even kijken.
4: Oh, dus de werkgever heeft zijn brief geschreven.
2: Ja, sorry, ik hou even de microfoon bij je.
3: Hier is de kamer waar Vincent van Gogh 2 maanden lang heeft gewerkt, zijn brieven heeft geschreven, werken heeft gemaakt. En ook de kamer beschreven heeft in een van zijn brieven naar, ja, naar zijn broer Theo.
2: Ja.
3: Ja.
2: En jij vertelde net, toen ik binnenkwam, dat dit eigenlijk nog de enige plek is in Nederland die nog, nou ja, zo authentiek is, hè?
3: Ja, klopt. Andere plekken zijn of woonhuizen of bestaan überhaupt niet meer. Maar ja, dit is de enige plek in Nederland waar hij gewoond heeft, waar die nog toegankelijk is op deze, precies, manier. Ja.
2: En dan ben ik een purist, hoor. Een heel erge. De vloer bijvoorbeeld. Is dat nog dezelfde vloer?
3: Ja, dat is dezelfde vloer.
2: Dus, oké, nou dan gaan we daarin. Het heilige hout, het heilige hout. Sorry dat we je bezoek ruw kom interroperen, maar het is wel wat, hè?
5: Ja, het... Very nice.
2: Oh, you're English?
5: Yes.
2: From Canada?
5: Yes, yeah.
2: Yeah, I heard something like that.
5: It's great here. It's so beautiful and emotional to be in the same room as he was.
2: Yeah. And are you a big fan of Vincent van Gogh? Or?
5: Yes. I love his paintings and his life story is quite tragic and beautiful.
2: It is, yeah. And do you have a favorite painting of him?
5: I like the ones of the flowers, all of them. I mean, great, he has such a wide variety of them.
2: Yeah, yeah, true.
5: But no, I can't say I can pick one. 'Cause

0: I like them all.
1: Have you been in the Drents Museum where some of his works...
0: I've been in the Amsterdam Museum, Van Gogh Museum there. And I'm going to the Kröller-Müller.
1: Kröller-Müller?
0: That's it. Thank you. Yeah, later.
1: Right. Well, have a great trip, have a great journey. Mevrouw dus uit Canada, die hier een speciaal voor het Vincent van Gogh huis naar Amsterdam toogt is. En ook wel onder de indruk is van alles wat hier stiet en wat hier ligt. Want bittere originele spullen op de vloer na van zijn bezoek hier.
2: Originele spullen?
1: Ja, dat in 100 jaar natuurlijk niet dezelfde berghoeren en alles nog...
2: Dat klopt, dat is er niet. Maar de vloer, dat weten we zeker. En een deel van de muurplanken, dus de ongeverfde muurplanken... zijn nog uit de tijd van Vincent. Die zijn origineel. De lampetset is origineel. Die heeft hier gestaan in het logement.
1: Yeah.
2: Dus vast ook een keer in de kamer van Vincent. En de rest is replica uit de tijd van zoveel mogelijk... om dat origineel toe te voegen met wat hier gestaan zou hebben. Hij schrijft dat hij een kachel heeft... een balkon en uitkijkt op een curieuze ophaalbrug. Dus dat klopt nog steeds. Alleen het is natuurlijk ook niet dezelfde brug meer dan toen. Ja.
1: Nee, het verkeer is er inderdaad ook niet kleiner op worden. Dus, maar dit is de brug op de tekening of het schilderij wat we hier zien.
2: Ja, klopt. Dat is hem. Ja.
1: Ja. Want het is wel bijzonder dat Vincent van Gogh hier was... en dat zien Warken van onnoemelijke waarde bent. Hè? Die bent niet meer een geld uit te drukken, volgens mij.
2: Nee, dat klopt. En in deze periode was hij nog echt in zijn begintijd... als hij was nog echt aan het zoeken van ben ik kunstenaar? Hè, waar kan ik heen? Hoe kan ik mij ontwikkelen? En hij heeft hier heel veel studies gedaan... die hij later echt in zijn werken heeft toegepast. En hij was lyrisch over het Drentse landschap en over de veengebieden. Dus hij wist al heel vroeg wat Drenthe te bieden had eigenlijk. Dus dat is wel bijzonder dat zo'n schilder hier ook geweest is.
1: Ja. En in de journalistiek en de literatuur en het reportage maken is er de term... de historische ervaring met een mooi woord ergens komt. Zoals een plek als dit. En dat dan ook iets met je doet. Dat je niet kaal staat en denk, ja mooi. Maar dat het ook echt een bepaald gevoel geeft. Heb jij dat ook?
2: Ja, ik heb dat ook wel. Het is natuurlijk echt een bijzondere plek. En soms zeggen we wel eens dat we Vincent ergens nog wel voelen hier aanwezig. Mm-hmm. Maar we zien het vooral bij bezoekers uit binnen en ook echt uit buitenland. Zeker de fans van zijn werken, die staan hier. En sommige mensen raken echt ontroerd. En dat is zo mooi om te zien dat die mensen nog zo raakt met zijn levensverhaal. Want daar draait het hier voor een heel groot deel natuurlijk om. En zijn werken, zijn manier van denken. En dat vind ik echt heel mooi en ontroerend om te zien.
1: Yeah.
2: Ja.
1: Nou, ik heb een beetje hetzelfde. Als je in deze ruimte staat en je kijkt door hetzelfde raam... Ziet uitzicht, zal niet helemaal hetzelfde west wezen. Het verzorgingshoes aan de andere kant, dat zal er niet staan in die tijd. Maar dat is iets heel bijzonders. En als je dat nou doen wilt, jullie bent het hele jaar nog open, hè?
2: Zeker, wij zijn 6 dagen in de week zijn we open, alleen op maandag niet. Dus voor de rest wel.
1: Ja. Tijd staat om dit eens even te bezoeken, het museum hier. Het Vincent van Gogh huis in Nijmegen, of eigenlijk in Veenhoord. Maar in de tijd dat hij was geloof ik Nijmegen. En daar zullen we wel weer telefoontjes over krijgen. Of dat zo is of niet.
3: Of niet. Robert, dankjewel. Sluit ik aan met een passend liedje. Start.

0: Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Aan tafel!
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
4: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
5: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat score je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op InnoBikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
6: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Marktkaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
7: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
9: Annette Schut met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint het verhoor van voormalig minister Bruins door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Bruins was in het begin van de coronacrisis minister voor medische zorg. Tijdens het eerste verhoor werd viroloog Marian Koopmans ondervraagd. Zij zei dat er tijdens de corona-uitbraak in 2020 niet genoeg urgentie was. Zo wilde ze aan het begin van de uitbraak onderzoek doen naar het virus, maar was dat niet meteen mogelijk. Doel van de enquête, die weken gaat duren, is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Ondanks veel verzet vanuit de bevolking heeft het Belgische parlement ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het akkoord staat onder meer dat de pensioenleeftijd langzaam wordt opgetrokken. Ook is afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Vooral in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk schoot de temperatuur omhoog. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijke halfrond op. En bovendien zijn er in de lente vaker hoge drukgebieden. Het weer, het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt, soms ook wat lichte regen, maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden en zuidoosten kunnen ook onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
12: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
14: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
1: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
3: Radio Drenthe.
4: Anouk in de middag.
3: Met Anouk Middel.

0: zo lekker en vrolijk, hè? Is this the way to Amarillo? Volgende week is het Songfestival Drenthe. En dit duo deed vorig jaar mee met dit liedje, Ik wil naar huis. Wie er meedoen dit jaar, dat hoor je volgende week.
1: We gaan

0: Jane van Rod Stewart op Radio Drenthe.
1: Even buurten.
0: Nieuw Amsterdam. Wou ik toch bijna zeggen Veenoord. Dat zit er zo in dan, hè? Nieuw Amsterdam. Maar jij bent wel daadwerkelijk in Veenoord nog steeds, hè, Robert?
2: Ja, het is dus net een beetje de grens. Maar Van Gogh had het in zijn brief altijd over Nijmegen. De kaart van die titel, die heeft het over Nijmegen. Dus ik vind het een verwarrende periode wanneer nou een paar mensen bedacht hebben van... Goh, laten we dit stukje eens in Veenoord noemen, dat dat een tweede dorp worden is. Ik weet het nog steeds niet. Maar ik ga nog eens even weer verder Veenoord, Nijmegen in. Want ik geloof dat er nog van alles te beleven is in de resterende kwartier, drie kwartier. Wij moeten bijvoorbeeld nog die QB en de Blizzards LP zoeken. Iemand die in bezit is van zo'n LP. Man in het museum net die ik sprak, die had twee QB en de Blizzards LP's. Maar die heeft ze allemaal fort gedaan. Dus ja, eigenlijk telt dat niet. En hij kwam nog met een hele digitale lijst aan met QB en de Blizzards muziek. Ik zeg, ik vind je muiten echt, dat ziet je te prijzen. Maar ik haal mijn opdracht hiermee niet. Dus het is nog niet klaar. En ik weet niet hoe het bij jullie daar in de studio is, maar het is hier best wel aan de warme kant. Drukkend, warm, bruierig, tiezig, geef het een naam. En ik heb wel zin in een ijsko en ik geloof dat dat hier ook kan. Dus we zijn nog niet helemaal klaar.
0: Ik heb zo'n donkerbruin vermoeden waar jij naartoe gaat. Ik spreek jou zo en ik zie jou zo.

wereldhit voor die Bikko. Roy Orbison en Pretty Woman op Radio Drenthe. En dit is Vanessa Paradis en Be My Baby. Zometeen het laatste nieuws uit de provincie. Marita, die praat je bij. Ook alles na te lezen op de website, hè? rtvdrenthe.nl.

0: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
1: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement.

0: Moto 2 en Moto 3. Met een eigen foodtruckplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
2: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
3: Half drie is het. Het laatste nieuws uit Drenthe, Marita Slip. Goedemiddag. Opgestapt raadslid Daan Hooijveld was al geschorst door gemeentebelangen Borgerodoorn voordat hij donderdag zelf liet weten de partij te verlaten. Hooijveld vertelde dat hij vertrok omdat er een groot verschil van inzicht bestond tussen hem en het partijbestuur. Volgens raadslid Ron Rijns zit de situatie iets anders in elkaar. Er zou een incident zijn geweest waarop een schorsing van Hooijveld volgde. Wat er gebeurd is, daar wil Rijns niets over zeggen. Automobilisten kunnen dit weekend vanuit noordelijke richting geen gebruik maken van een deel van de A28 bij Assen. De snelweg gaat dicht, zodat Rijkswaterstaat vorstschade aan het wegdek kan verhelpen. 2 weken geleden sloot Rijkswaterstaat al een rijstrook vanwege vorstschade aan de weg. Vanavond vanaf 10 uur gaat de weghelft dicht tussen de op- en afrit Assen-West en de daaropvolgende op- en afrit. En die afsluiting duurt tot zondagmiddag 5 uur. De gemeente Emmen gaat geen extra asielzoekers opvangen. De meerderheid van de partijen in de raad vindt dat Emmen al genoeg doet aan noodopvang. GroenLinks in Emmen diende gisteren een motie in met het verzoek aan het college voorbereidingen te treffen voor een mogelijke tijdelijke crisisnoodopvang in de gemeente. Alleen D66 stemde voor de motie. Wethouder Raymond Wanders vindt dat de gemeente eerst moet voldoen aan de spreidingswet en is daarom tegen nieuwe crisisnoodopvang in Emmen. En opnieuw een nieuwe speler voor FC Emmen. De 23-jarige keeper Dirk Baron komt transfervrij naar de club en tekent voor een seizoen met een optie voor nog een jaar. Baron speelde de afgelopen jaren voor FC Groningen, waar hij werd opgeleid. Hij maakte daar ook zijn officiële debuut in het eerste elftal. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer nieuws is er natuurlijk op onze website en ook in de app.
4: Marita, dankjewel. Roland van der Zwaag nog met het weer.
5: Vanmiddag is het nog zomers warm, graden 25 met zon, bewolking en lokaal kan er een enkele bui overtrekken. Bij zo'n bui zijn wat windvlagen mogelijk, rond de 50, 60 km per uur. Maar heel veel plekken die houden het droog. Vanavond ook geen regen. Zon en wolken die wisselen elkaar af en de temperatuur gaat dalen onder de 20 graden.
4: Wie in Nieuw Amsterdam heeft een QB-LP in de kast liggen? Laat dat even weten, dan haalt Rob het zijn opdracht. App maar naar 0592-33-1188.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
8: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
11: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
10: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
11: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware.

0: De Frank Boeijengroep wil contact.
1: Even buurten.
2: Even kijken of ik contact heb met Robert. Goedemiddag Robert, waar ben jij?
3: Goedemiddag. Nou, ik heb er net een klein beetje aan refereerd vanaf de stoep van het Vincent van Gogh huis in Feyenoord dus. In 1883 was dat dus nog naar Amsterdam. Voor de mensen die nou heel kritisch bent en terecht zegt, ja, wat is dit in Feyenoord? Nou wel, toen niet. Nou, is dat ook weer opgehelderd. We zijn in ieder geval nou wel in Amsterdam. En we zitten een beetje verkoeling op te zoeken. En dat kun je doen bij... we mogen geen reclame maken, maar ik geloof dat het commissariaat van de media toestaat dat je één keer zegt waar je bent. Nou, Noordpoolijs, hoef ik hier verder niks te zeggen, want je ziet komen gaan van auto's en mensen. En bij mij aan tafel, of eigenlijk zit ik aan zientafel, zit Rick. Nou, en die kan alles vertellen over dat heerlijke ijs, want je was midden in het verhaal net. Toen je 18 was, heet Ovenum van je VMU. En nou nogal die.
4: Ja, ja goed, op een gegeven moment dan kon je erachter dat je het ook wel leuk vinden eigenlijk. En dan hoe meer je daarin dat hele ijsvak terechtkomt, dan wat voor mogelijkheden dat allemaal geeft. Mm-hmm. En hoe creativiteit en energie die je erin kwijt kunt. Ja, toen dan bleef je zitten.
3: Ja, ik vind het wel een beetje een Drentse manier. Dat je zegt van, dan hek maar waar je 18 bent, weet ik nog niet wat je wilt. Toen ik 18 was, was ik ook niet waar ik wil. Maar je hebt het maar gedaan. En dat heeft dus eigenlijk wel heel goed uitgepakt.
4: We hebben er niet over te klagen. En, nee. Nee, maar goed, dat is het verhaal gewoon. Zolang je er schik aan hebt en je kunt mensen wat leuks aanbieden voor nog redelijk fatsoenlijk geld, dan blijf je wel doorgaan.
3: Yeah.
4: En ijs geeft altijd een beetje vrolijkheid. En het is meestal als mensen het koopt, is het mooi weer. Dus ja, dus iedereen is blij. Dus dan wordt het al wat makkelijker, hè?
3: Ja, je zegt van ik kan mijn creativiteit er ook in kwijt. Bedenk je nog al die nee's maken?
4: Proberen we wel. En we worden ook getriggerd door de mensen. Je komt dus bij een asperge-boerderij. En dan maak je asperge. Dan krijg je de vraag van, kun je ook asperge-ijs maken? Ik ben dus bij een komkommer, ik kom in de kas. En daar hebben we bij een komkommerkweker gestaan. Dan kun je misschien ook komkommer-ijs maken.
3: Yeah.
4: Of paprika-ijs, of weet ik wat. En dan met die kom in de kas, dan doen we dat nou. En dan ben je bij een week, anderhalve week, ja, niet fulltime, maar je bent ermee bezig om die receptuur te berekenen en te proberen en te proeven en te doen. En dat maakt het leuk. En hij dan uiteindelijk wat maakt, wat je zelf lekker vindt en dan ook het geluk hebt dat je een beetje algemene smaak hebt, dat het makkelijk bij veel mensen in de smaak valt,
3: yeah.
4: Ja, dan geeft dat wel voldoening.
3: Ja, want je moet natuurlijk wel iets maken wat afzet vinden. Maar ik kan me voorstellen dat jij wel eens iets bedenkt. Dat je denkt, nou, dit lijkt mij fantastisch. Maar dan moet het volk er ook nog lekker vinden. Daar hou je natuurlijk vast de rekening mee.
4: Ja, dat ook. Maar ik ben wel zo door de jaren heen. En enigszins eigenwijs. Dat ik het zelf echt niet lekker vind, ga ik het ook niet maken.
3: Dat geloof ik. Maar is er ook wel eens iets dat je denkt, nou, ik doe dat niet. Maar als het aan mij lag, dan ga ik daar eens een keer mee experimenteren.
4: Nee, want als dat gebeurt, dan doe ik dat.
3: Okay.
4: Ik neem dat als gewoon uitdaging. En dat maakt het ook leuk. En ja, goed, je maakt wel eens wat. Je denkt van, oh, dat kan ik beter maar niet weer doen. Ik heb van de chefkok vorig jaar de vraag gehad, kun je wat met soja-azijn? Daar ben ik mee aan de gang geweest. En dat was niet zo'n succes, vond ik zelf.
3: Nee.
4: En dan houdt dat op een gegeven moment houdt dat op.
3: En bent er ook wel eens dingen die onverwachts wel een succes mee? Dan denk ik, nou dat weet ik niet. En dan proef je een beetje bliksem.
4: Ja, dat gebeurt ook.

0: dat deeg moet in een bepaalde smaak. Dus er zit wat chocola in. En wat matcht dan weer met de chocola? Dus dan kom je weer richting karamel. Maar karamel is ook weer algemeen. Dus dan ga je weer verder kijken in zandcookies toestanden, weet ik wat. En op een gegeven moment kom je op een compositie en denk van, nou ja, dit vind ik lekker. En dan moet je maar zien.
1: Yeah.
0: Dus dan maak je dat en dan bied je het aan. En ja, die lukt dan toevallig als een trein op het moment.
1: Yeah. Ja, die zit nog altijd in de sorry met me verbonden.
0: Ja, nog steeds. En hetzelfde doen we, pistachenoten. Dan maak je pistacheijs en dat zie je, dat moet je allemaal zelf eten, maar van collega's ook wel. Dat is dan mooi groen en knetterglad. Maar een pistachenoot die ik apart maak, die is niet zo heel erg groen. En een pistachenoot die heeft niet zo heel veel smaak van zichzelf. Maar als je hem in een pistacheijs die hele noot verwerkt, en een deel van die noot, dan krijgt dat ijs weer een bepaalde bite en dan geeft dat weer wat meer.
2: Ja.
0: En zo ben je daar met aan.
1: Ik blijf bezig en zo raak ik nooit uit experimenteerd. Wat is nou in al die jaren je favoriete soort? Waarvan je zegt, nou, daar kan ik al die wel heen.
0: Nou, ik ga altijd voor van die ijs. En dat is op zich wel jammer. Dat is even totaal geen signatuur van mezelf. Maar dat is simpelweg nog van Bakker Kubus.
1: Ja. Ook wel een heel ander recept, hè?
0: Ja, dat is van 1931. En dat is de basis van alles wat wij doen. En, maar dat vind ik nog steeds erg lekker.
2: Ja.
0: En zeker als dat net uit de machine komt, dan vergelijk het met een vers brood uit de oven.
1: Ja. Vers ijs uit de machine smaakt ook echt aan. Zoals,
0: Ja, dat kan ook emotie wezen hoor. Maar ik denk van potverdikken, dat ziet er wel weer mooi uit.
1: Ja.
0: Maar vind ik wel.
1: Maar dit radioprogramma heeft ook plek voor emotie, dus dat geeft niks. Nou. Wij zeggen dat vers ijs uit de machine is lekkerder dan als het alleen beleging heeft. Nou goed, het is in ieder geval weer voor Rick 30 graden geloof ik vandaag. Er komt zo nog een bui aan, maar voor mij het trouwens goed vol zin, dus niks te klagen.
0: Nee, maar wij klagen niet gewoon hè.
1: Nee
0: hè? Nee. We kijken aan het einde van het jaar of er wat in de portemonnee zit. En als dat metvalt, dan goed, ja. En als het tegenvalt, ja, dan is het wat minder. Ja.
1: Nuchter het rent.
0: Ja hoor, altijd.
1: Heel mooi. Wij gaan nog eens even kijken ook over verder naar wat te beleven is in Nijmegen-Amsterdam in de resterende tijd, want ik spiek heel even op de klok.
3: Ja, zoveel tijd is het niet meer.
1: We hebben nog een stief kwartier.
3: Ja, precies.
1: Oh, nou, en ik moet nog een QB en de Blizzards plaat. Heb jij toevallig een QB en de Blizzards LP?
0: Nee, heb ik niet.
1: Nou, dat dacht ik al. Dan hebben we dat in ieder geval ook kortsleut. Ik heb nog een kwartier.
3: Ja. Zoek en gij zult vinden. Tot zo.
1: Yo.
4: Anouk in de middag.
5: Even buurten.
4: Radio Drenthe.

0: volgend jaar, april 2027 geloof ik, begint met een hele grote tour. Ilse de Lange, Something Good was dit.
1: Even buurten.
0: Wij waren in Nieuw-Amsterdam. Wij waren, want het is alweer bijna 3 uur. Dus jij keert langzaamaan weer richting Assen, Robert. Waar sta jij nu?
2: Ja, ik zit nou op een brug. En ik weet eerlijk gezegd niet welke brug dit is. Dan moet ik eigenlijk weer even aan de andere kant. Als ik er even afklauter en op het bordje spiek, misschien dat hierop stiert. Nou, het is niet de meest charmante naam. Brug 4. Oh, dat stiert ook aan deze kant trouwens, denk ik. Ja, brug 4. Nou, dat zal het kloppen als het aan twee kanten van de brug stiert. Aan de rand van Nijmegen-Amsterdam. En het idee natuurlijk achter deze spontane radiobijdrage middag op de vrijdag is natuurlijk om een klein beetje een beeld te krijgen van zo'n plaats. Nou, ik hoop dat dat lukt is. Alleen maar de kant voor de auto's. Het is maar een heel smal bruggie. En die auto's kunnen er net allemaal langs. Dus stopt die nou, een auto, geloof ik. Mooi.
3: Mooi, ik ben opname aan het maken.
2: Ja, ik ben opname. Jullie hebben toevallig niet een QB en een Blizzard plaat in de auto liggen, of wat?
3: Nee, toevallig niet. Nee.
2: Ja, dat is... Ja, jij ook niet?
4: Nee.
2: Nee, ik was er al bang van. Op achterbank ook niet stiekem nog heen. Nee, je zag bij staan of kon je toevallig...
3: Ik zag je staan. Ik kom wel vaker bij jullie ook, dus...
2: De schoonmakerorganisatie.
3: Dokter,
2: bliksem mocht geen reclame maken, maar dat maakt niks uit. Er wil een auto de brug op, maar ik zal je niet langer aan de praat houden.
3: Nee, jij ook niet.
2: Nee, dat is goed.
3: Nou, kalm aan. Geniet.
2: Yo. Ze beginnen al te toeten. Ja, dat... Mensen hier in Nijmegen-Amsterdam die de Geert langs wilt. Nou is de brug even. Dat kan allemaal. En hoi! Ja, dat. Zo giet dat. Maar ik was midden in het verhaal en ik weet bij God niet meer waar ik het over had. In ieder geval wil ik nog wel even aanstippen dat het ontzettend jammer was dat ik mijn opdracht niet haalde heb. En dat doet me denken aan de keer dat we in Langelo waren. En ik geloof David van der Spoelen en jij de opdracht bedacht hadden. Een stratenzoek die met Burendag aandoet. Voor mij hadden maar 2 straten. En beide deden ze niet met Burendag aan. Dus dat was ook niet te halen. En nu vandaag helaas niemand in Nijmegen-Amsterdam van... met een QB en de Blizzard LP. Dus ik weet niet of je in de soundboard box ook nog een teleurgesteld publiek bandje hebt, maar die moet je nog laten huren voor deze week.
0: Nee, dat
2: in ieder geval,
0: niet.
2: Ik heb wel schik gehad.
0: Ja.
2: Ik heb wel schik gehad en ik hoop dat we een beetje het beeld gegeven hebben van Nijmegen-Amsterdam in de 2 uur dat we hier waren.
0: Wij ook. We vonden het hartstikke mooi. We hebben heel veel appjes binnengekregen, dus dat komt hartstikke goed. Zullen we dan maar gewoon een QB liedje gaan draaien als afsluiter? Dan doen we er toch nog een beetje aan.
2: Nou, ik vind dat een troost. Geen schrale, maar een mooie troost.
0: Oké, komt ie aan. Robert, dankjewel en goed weekend.
2: Yo.
0: En iedereen, dankjewel voor het luisteren. En hetzelfde natuurlijk. Fijn weekend en heel graag tot maandag.

0: bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Sta op, stoel nodig. Mobifit.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
3: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat score je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
4: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
5: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
6: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
7: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement.

0: Moto 2 en Moto 3. Met een eigen foodtruckplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddocktour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jubbega in Meppel.
2: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die is neergekomen in het land. Zo wordt het Russische consulaat gesloten in de stad Constanta. De consul is niet meer welkom. Hij wordt aangemerkt als persona non grata. Bij de droneinslag raakten 2 mensen licht gewond. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in een aantal andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijk halfrond op. Koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Ze krijgt rond deze tijd haar baret uitgereikt. Gebeurt op de kazerne in Breda. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54 en daarmee nog net oud genoeg om zich aan te melden. Officieel kan Maxima als reservist worden opgeroepen voor militaire dienst. Ook doen reservisten mee aan oefeningen en er zijn theoriedagen. De politie in Vochtelo in Friesland heeft een opmerkelijke fout gemaakt. In een weiland stonden 20 blauwe jerrycans. En agenten dachten dat daar drugsafval in zat. Maar het bleek water voor schapen te zijn. Toen de schapenhouder terugkwam van een tocht met zijn 250 dieren over de heide, ontdekte hij dat de vaten weg waren. De hulpdiensten hadden ze opgeruimd. Ook al was al duidelijk dat er geen gevaarlijke stof in zat. De herder begrijpt er niets van en krijgt van de politie in Vochtelo ook zijn vaten niet terug. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen. Met kans op hagel en zware windstoten daarbij. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Komend weekend zonnig en warm bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
9: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
12: En now for something completely different.
2: Radio Drenthe.
13: Studio Steenbergen.
2: 60s and 70s.
13: Met René Steenbergen.

0: Het is muziek die uiteindelijk terecht kwam in de televisiefilm The Magical Mystery Tour. Nou, dat werd één grote flop, maar die muziek die staat nog altijd overeind. De Beatles uiteraard en Hello Goodbye.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Nou, dat hello, daar sluit ik me dan bij aan, hè, aan het begin van dit uurtje. En dat goodbye, dat komt dan later vanmiddag wel. Buitengewoon toepasselijk liedje om het jaren 60 en 70 uurtje mee te openen. Goedemiddag allemaal, van harte welkom. Fijn dat je er weer bij bent, want ja, we doen het met z'n allen. Hè. Het is toch altijd een leuk idee dat er een beetje geluisterd wordt. Nou ja, dan op de dag dat er een nieuw album van Paul McCartney verschijnt in het 60-70s uurtje een liedje van de Beatles draaien. Ach, dan is het cirkeltje wel weer een soort van rond, hè. Wat gaan we doen het komend uur? Nou ja, heel veel pareltjes draaien uit die twee bijzondere decennia. De jaren 60 en de jaren 70. En ja, heb ik net al de Beatles gehad. Dan kunnen hun conculega's er zometeen ook nog wel bij, hè. Dat zijn natuurlijk de Stones. Verder komt ABBA voorbij. En de Queen of Soul. En de Archies. Allemaal leuk, hè? Het komt allemaal in zijn geheel voorbij. Later vanmiddag. Nou ja, ergens tussen nu en 4 uur. Hè. Dat is de garantie die je hebt. Verder weer een oude top 40. Dat is vandaag de top 40 van 29 mei 1970. En straks aan het eind van dit uur weer twee juweeltjes uit onze jukebox.

0: Het waren die brave jaren 60. De Rolling Stones die kwamen met dit liedje bij de BBC aan. Toen zei de BBC, ja, leuk en aardig, maar dat Let's Spend the Night Together, dat gaat wel erg ver hoor. Jullie mogen best wel zingen op televisie, maar dan moet je er Let's Spend Some Time Together van maken. Ja, zo ging dat toen, ja. Ja, wel een grote hit. Let's Spend the Night Together, kijk hier op Radio Drenthe zeggen we dat gewoon. Ja hoor, zo hip zijn we hier wel. En daarvoor nog Fleetwood Mac en You Make Lovin' Fun. Drie liedjes over drie en dat betekent dat de geschiedenisboeken weer opengekraakt zijn hier. En daarin lees ik dat het op deze dag in 1962 is dat in Madison Square Garden in New York een grote show wordt gegeven ter gelegenheid van de 45ste verjaardag van president John F. Kennedy. En niemand minder dan Marilyn Monroe zingt daar een pikante versie van Happy Birthday voor de Amerikaanse president.
1: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
0: Ja, het schijnt na afloop nog een hele gezellige verjaardag geweest te zijn. Dan deze dag in 1969. Dan ligt het titeloze debuutalbum van Crosby, Stills en Nash in de platenwinkels. En daarop staat onder andere dit liedje.

De Marrakesh Express. De single komt eind augustus 1969 binnen in de Nederlandse top 40... en komt daar niet verder dan nummer 36. En dan naar het album Phase 3 van de Osmonds. Dat album wordt op deze dag in 1972 beloond met een gouden plaat in Amerika. De LP is dan precies 4 maanden uit en heeft de 10e plaats bereikt in de albumlijst van het Amerikaanse Billboard. En dit is de grootste hit die van dat album komt.

0: Down by the Lazy River. En dan aan deze dag in 1973, dan komt Tubular Bells, het meesterwerk van Mike Oldfield, uit. Ja, en deze onheilspellende muziek wordt, trouwens zonder medeweten van Mike Oldfield zelf, gebruikt in de film The Exorcist met Linda Blair. En mede dankzij het succes van die film wordt het album Tubular Bells een groot succes. Als Mike Oldfield een paar jaar later naar zijn mening wordt gevraagd over de Exorcist, dan zegt hij er helemaal niks aan te vinden. En trouwens, ja, misschien denk je van, wat nou Exorcist, ik ken het van heel iets anders. Ja, dat zou kunnen kloppen, want ook Bassie en Adriaan die maken later dankbaar gebruik van Tubular Bells als ze bij spannende momenten in hun programma's muziek nodig hebben. Nou, dan nog even deze. Deze dag in 1978. Dan is Frits Spits van 6 tot 7 uur 's avonds voor het eerst bij de NOS op Hilversum 3 te horen in de Avondspits. Ja, dan maakt mijn radiohart wel even een sprongetje en grijp ik de gelegenheid aan om even een paar jingletjes te draaien natuurlijk.
1: Maandag tot en met zaterdag. De
2: avond.

0: De avondspits. Morgenavond is hij er weer op NOS Radio 3.
1: Ja, lekker dit, hè. De avondspits. De eerste aflevering dus op deze dag in 1978. En de eerste plaat die Frits Spits draait, dat is deze. Substitute van The Who. Frits Spits is de opvolger van Joost den Draaier, oftewel Willem van Kooten. Die vertrekt omdat hij geen platen meer van zijn eigen label Red Bullet mag draaien. Frits presenteert de avondspits precies 10 jaar. Daarna stapt hij over naar TV10 van Joop van den Ende om daar een muziekprogramma te ontwikkelen. Nou, die zender die komt er nooit. En Frits keert in 1990 terug bij Radio 3, waar hij dan nog eens 15 jaar de avondspits maakt. Nou, van de avondspits naar de top 40. Het is maar een kleine stap, zeker in dit programma. Een oud top 40 lijstje. Het lijstje dat voor mijn neus ligt is de top 40 van deze dag in 1970. En uit die lijst hoor je zometeen The Shoes met Osaka. Ook nog een beetje vergeten liedje van Bob en Marcia. Young, Gifted and Black. En eerst is hier Creedence Clearwater Revival. En op.

0: Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
2: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
3: Ja, ik lig al uren wakker.
2: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
4: Lekker slapen, Dekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl.
6: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
7: 2 minuten over 3:30 alweer en daarom snel naar de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Opgestapt raadslid Daan Hooiveld was al geschorst door gemeentebelangen Borger Odoorn voordat hij gisteren zelf liet weten de partij te verlaten. Volgens collega-raadslid Ron Rijn zou er een incident zijn geweest waarop er een schorsing van Hooiveld volgde. Een gewonde bij een ongeluk op de kruising van de Nieuwe Ruiterweg en de Uffelterkerkweg in Havelte. Door onbekende oorzaak botsten 2 automobilisten op die kruising. En FC Emmen strikt een nieuwe keeper. De 23-jarige Dirk Baron komt over van FC Groningen. Wil je daar nou meer over lezen of wil je nog veel meer nieuws bekijken? Dan kun je terecht op rtvdrenthe.nl en ook in de app. Voor het weer dan naar Roland van der Zwaag.
8: Vanmiddag is het nog zomers warm, graden 25, met zon, bewolking en lokaal kan er een enkele bui overtrekken. Bij zo'n bui zijn wat windvlagen mogelijk, rond de 50, 60 km per uur. Maar heel veel plekken die houden het droog. Vanavond ook geen regen. Zon en wolken die wisselen elkaar af en de temperatuur gaat dalen onder de 20 graden.
9: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
10: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
12: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
13: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
14: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
15: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: Studio Steenbergen.
18: 60s en 70s.
17: Met René Steenbergen.

Altijd goed om iets te draaien van Elvis Presley, Guitar Man in dit geval. En daarvoor nog ABBA met SOS, niet te vergeten. En de Archies hoor je ook nog met Sugar Sugar. Het is 4:15. Ik was vanochtend weer op tijd bezig in de muzikale goudmijn hier onder het pand. De goudmijn die ons muziekarchief vaak is. En toen dacht ik, ja, zomerse dag voor de boeg. Misschien wel een beetje een plakdag, een beetje een benauwde dag. Daar hoort een beetje zo'n liedje bij. Nou, ik heb er een gevonden. Eigenlijk is het zo'n liedje die je eigenlijk een beetje moet draaien aan het einde van de zomervakantie. Dan klinkt hij op zijn best, maar ik had er nu ook wel echt heel erg veel zin in. Dus ik denk, ach, kan mij het schelen. Pak hem gewoon nu alvast. Dan draai ik hem eind van de zomer nog wel een keer. Ja. Dit zijn van die liedjes, moet je je kans grijpen als het kan. Ik heb het over het duo Seals & Crofts. Melancholiek zomergevoel met Summer Breeze.

prachtig dit, hè? Aretha Franklin en I Say a Little Prayer. En wat daarvoor zat, was ook niet mis, laten we eerlijk zijn. Seals and Crofts. Echt een van de allermooiste, laten we zeggen, nazomerliedjes ooit gemaakt. Summer Breeze. We gaan alweer richting 4 uur en dat betekent tijd voor de jukebox. En daar ga ik vandaag 2 liedjes van niemand minder dan Cliff Richard uithalen. En waarom is dat nou? Nou, dat heeft te maken met deze dag in 1989. Want het Britse radiostation Capital Radio houdt dan een hele Cliff Richard dag. En dat komt dan weer omdat op die dag de 100ste single van Cliff Richard is uitgekomen. De 100ste single, moet je nagaan. Het gaat om het liedje The Best of Me. Nou ja, dat is in Engeland nog wel een hit geworden, maar in de rest van de wereld eigenlijk niet. Maar ja, als je Cliff Richard bent en je hebt al 100 hits gemaakt, ja, dan zitten er altijd wel een paar tussen die wat minder succesvol zijn. Nou, dat gold dus ook voor die 100ste. Maakt ook niet uit. Het was voor mij in ieder geval een mooi kapstokje om 2 Cliff-klassiekers uit de jukebox te toveren. En ja, dan heb je met 100 singles, inmiddels nog weer veel meer, heb je natuurlijk keuze zat. Dus een beetje met een natte vinger. Zometeen hoor je On The Beach, maar eerst ga ik de naald op de plaat zetten voor Good Times, Better Times.

0: bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de Vier van Drenthe. 4 loopevenementen, 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Scootmobiel nodig? Mobifit.
3: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de Vier van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
4: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
5: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
6: Auw! Alweer last van pijnlijke voeten? Elke voet is anders. Met de 3D voetscan van Herqua Sports in Hogeveen worden je voeten geanalyseerd en bepaald welke wandelschoenen geschikt zijn. Herqua Sports, de grootste wandelspecialist van het noorden. Kom naar Herqua in Hogeveen of kijk op herqua.nl. herqua.nl.
7: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
6: Wandelschoenen op maat? Herqua.nl. herqua.nl.
8: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
9: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
10: In Hogeveen.
11: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en de Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woe, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
8: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
13: Annette Schut met het NOS Journaal. Hongarije krijgt weer toegang tot bevroren EU-subsidies. Daarover is een akkoord gesloten met de Europese Commissie. Het gaat om 16,4 miljard euro. Daarvan komt 10 miljard uit het coronaherstelfonds. Het geld werd ingehouden vanwege zorgen over de Hongaarse rechtsstaat onder premier Orbán. Zijn opvolger Magyar had van het binnenhalen van de subsidies een belangrijke verkiezingsbelofte gemaakt. Hongarije moet nog wel aan voorwaarden voldoen om het geld te krijgen. Zo moeten er maatregelen genomen worden tegen corruptie en moet de rechtsstaat worden versterkt. In het centrum van Zandvoort geldt tot en met zondag een noodverordening. De gemeente zegt dat te hebben besloten voor de veiligheid van inwoners. Aanleiding zijn de ongeregeldheden van afgelopen weekend, toen groepen jongeren voor overlast zorgden op het strand en de boulevard. De noodverordening geeft politie de mogelijkheid om groepen weg te sturen, samenscholingen te beëindigen of mensen een gebiedsverbod op te leggen. Het gebied werd donderdag al aangemerkt als veiligheidsrisicogebied, maar dat vindt de gemeente Zandvoort voor het weekend niet voldoende. Het kabinet neemt de helft van de adviezen over die gedaan zijn door het Nationaal Burgerberaad. Het gaat vooral om plannen die er al lagen, als een subsidie voor het inruilen van een benzine- of dieselauto voor een elektrische tweedehands auto. Ook komt er een wet die bepaalt dat spullen te repareren moeten zijn. In het Burgerberaad zaten 175 Nederlanders die het kabinet adviseren over klimaat. Sommige plannen gaan niet door omdat ze volgens het kabinet niet haalbaar zijn. En koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Op de kazerne in Breda kreeg ze haar baret uitgereikt. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen met kans op hagel en zware windstoten. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
14: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
15: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
16: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
17: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
18: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Radio Drenthe.
19: Studio Steenbergen.
12: Met René Steenbergen.

0: kolen wel een beetje in je koppel met dit liedje van de Nolan Sisters en I'm in the Mood for Dancing.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Nou, dan meteen maar even over naar mijn eigen dans, Marieke. Dans Marita in dit geval.
3: Wat een slechte brug.
0: Nou ja, jij liep zelf ook al een beetje rondjes door de studio te dansen. Dus je bent zelf begonnen.
3: High kicks, twirling, alles kan ik, hè?
0: Jij kunt
3: ook
0: alles.
3: Ach man.
0: Onvoorstelbaar. Hé Marita, je komt hier net binnen rennen met weer een hele stapel aan hete vaks onder de arm.
3: Ja, zeker, want ik wil graag even beginnen met sportnieuws. Zeg je Marita, zeg je... Sportiviteit.
0: Ja.
3: Zeker wel. In één adem. Maar niet heus. En we gaan het over voetballen hebben. Daar heb ik eigenlijk niks mee. Maar goed, doe maar. Dit is wel een opmerkelijk bericht. Er is namelijk een Nieuw-Zeelandse voetballer... die is in 2 dagen tijd uitgegroeid van bijna volslagen onbekend... tot social media fenomeen.
0: Hoe kan dat?
3: Nou, hij heet Tim Payne. Verdediger Tim Payne. Hij had woensdag ongeveer 4700 Instagram-volgers.
0: Ja.
3: Maar inmiddels heeft hij er meer dan 1 miljoen. En dat komt door een video van een Argentijnse influencer. Die ging namelijk op zoek naar de minst bekende speler van het komende WK.
0: Ja.
3: En kwam uit bij Tim Payne, want ja, wie kent hem niet? Nou, in zijn video riep hij mensen op om de voetballer massaal dan te volgen en zijn berichten te liken. Nou ja, je voelt hem aankomen, dat ging dus iedereen doen. En dus is Tim Payne nu, denk ik, de populairste voetballer van het WK.
0: Zul je maar weer zien, kun je maar weer zien, hè, hoe machtig de socials zijn.
3: De socials, ja. Zo is het. Gaan we iets anders doen? We gaan naar... Henk Wijngaard.
4: Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas. Met mijn 30 tonnen diesel, ver van huis, maar in mijn sas.
0: Het is altijd een goed moment voor Henk Wijngaard.
3: Ja, maar dat in je sas, dat is nu eventjes een beetje een tegenvaller.
0: Voor
3: Henk? Nou, niet voor Henk per se. Tenminste, ik weet niet waar Henk op dit moment is. Maar ik denk gewoon in Emmen. Voor mensen die namelijk naar die Brennerpas willen dit weekend. Er is namelijk een grote demonstratie. En daarom kun je urenlang morgen niet door die Brennerpas...
0: in
3: de passen heen.
0: Dat meen je niet in je sas, nee.
3: Grote chaos dreigt er op de wegen in Zuid-Duitsland en Oostenrijk. Ja, dus hoge verkeersdruk in het Alpengebied. Ja, er is geen oplossing voor. Het gaat waarschijnlijk de hele dag duren, die afsluiting. De autoriteiten die waarschuwen om de regio dan maar gewoon helemaal te mijden. Komen.
0: Of een alternatieve route te kiezen.
3: Ik kies een alternatieve route.
0: Maar dat kan misschien niet eens daar in die hoek.
3: Nou ja, Brennerpas door de berg heen. Ik heb geen idee. Nee. Ik denk niet dat je zomaar vanaf kan wijken, toch?
0: Nee. Je zult er maar staan met je vrachtwagen. Ja, het truckersleven, het heeft dan aan de ene kant vaak zo'n romantisch imago, maar het is lang niet altijd makkelijk, hoor.
5: Ik zou me eerst even voorstellen. Mijn naam is Kees. Ik ben vrachtwagenchauffeur van beroep. Was hier wat aan de late kant. Maar dan kom ik stun in een file en scheurt me niet op. En ik moest toch zo nodig naar het toilet. En ik kwam over een viaduct. Ik kwam stil te staan, boom op viaduct. Ik denk, weet wat het is, Kees? Ik ga mooi op de raam van viaduct zitten. Box van het gat en daar heb ik me zitten. Ik leur wat moois naar beneden ervan. Laat er nog net zo'n dikke Duitse met een dikke Mercedes onder de deur in. Met een open dak. Ik kwam er mooi op de sitting nurse op de rechter. De Duitse zet een auto aan de kaart. Dan kijk naar boven en hij schreeuwt en zegt... Hé, wat is dat voor een scheisse? Ik zeg, man, ik zeg, haal erop de zeur. Ik veeg mijn gat af. Ik zeg, hier, een vrachtbrief er ook nog bij.
1: Studio Steenberg.

0: Het is Vicky Sue Robinson en Turn the Beat Around. Hey Marita, ik zag jou weer ijverig in de weer met de sterrenklapper. Ja. En met een stapel oranje singles, want we kunnen er niet omheen, hè?
1: Nee joh, het WK, hè, dat staat echt voor de deur. Ja, nou, laat die oranje koorts maar komen,
0: ja,
1: hoor.
0: Ja, nou, we hebben het de afgelopen week ook al een beetje gemerkt. We hebben de Dikdakkers hier al over de vloer gehad. Met hun oranje single. Stef Eckel hadden we 2 weken geleden. Ja. Die is samen met Harry Vermeegen een oranje deuntje heeft hij in elkaar gezet. Ja, het is die muzikale oranje terreur waar niet aan te ontkomen is deze dagen.
1: Ook wel weer gezellig, hè?
0: Jawel, het hoort er ook een beetje bij. Ja. Super leuk. En als je in mijn e-mailbox kijkt 's ochtends, nou, dat knalt uit elkaar van oranje liedje die. Maar dan is het natuurlijk zo, als er een zekere regiolink is,
1: dan zijn wij van de partij.
0: Zijn wij van de partij. Dames en heren thuis, mogen wij u voorstellen aan Wesley en Hans, oftewel de Nacht Casanova's.
2: Jawel. Goedemiddag.
1: Hallo.
0: Uit de regio Emmen, hè?
2: Jazeker. Ja, klopt.
1: Want, Emmen.
0: Ja, want begrijp ons niet verkeerd. Het is niet lomp bedoeld en ook niet lelijk, maar waarom kennen wij jullie niet?
2: Ja, dat is een goede vraag. Waarom kennen ze ons niet?
0: Helemaal jij, Marita. Jij komt uit Emmen.
1: Nou, dat. Ja, en ik was er helemaal verbaasd toen ik ook hoorde dat jullie ook al bij Zo 34 over de vloer komen, waar ik natuurlijk ook jarenlang heb gelopen. Ik moet trouwens heel raar kijken, want ik zie jullie net niet over de computer.
3: Ja, zo'n schermpje, hè?
1: Hallo, koekoek.
0: Zet je monitor wat lager dan?
1: Ja, dat ga ik even doen. Maar dan ben ik zelf bijna weg. Kijk, dat moet ik helemaal zo. Het is ook een beetje gek. Weet je wat? Ik ga gewoon staan.
3: Zit hier zo wat vast onder die tafel?
1: Sorry. Zit je echt vast?
3: Ja.
1: Oh, dat doe ik omhoog.
3: Nee, ik zit al thuis. Ik ben wel los.
1: Zo, kijk. Helemaal goed. Nee, en jullie hebben ook natuurlijk op verschillende plekken in Emmen opgetreden. Glazen Huis, Regenboogfestival. En ik denk ook, ik ken jullie niet. Hoe kan dit?
2: Nou, we zijn eigenlijk nu denk ik 2 jaar geleden begonnen als muzikaal duo. Oh. Dat was eerst nog een tribute aan Toppers & Concert.
0: Ah.
2: En vanaf het moment dat we eigen muziek zijn gaan uitbrengen, dat is denk ik de zomer van vorig jaar geweest, 2025. Klopt. Toen, ja, je mag niet muziek uitbrengen onder een tribute naam. Dus hebben we het helemaal omgegooid. Dus in principe zijn we nu een jaartje bezig als de Nacht Casanova's. Dus,
0: de Nacht Casanova.
2: Ah, ja.
1: Hoe kom je op die naam?
3: Nou, 's ochtends vroeg ben ik niet buiten gegaan, hoor, kan ik je vertellen. Echt, ja, mij niet bellen.
0: Of er gebeuren in jullie leven zoveel dingen, vooral 's nachts, die misschien nu niet op de radio kunnen.
3: Nou ja, bij ons persoonlijk misschien niet. Maar als wij optreden, gebeuren er wel eens dingen in een feesttent. Daar praten wij liever niet over.
2: Nee, moet je echt voorbij zijn.
0: Maar ooit begonnen dus als een toppers-tribute act.
2: Ja, klopt. Ja, we zijn eigenlijk gewend om heel gevarieerd repertoire te zingen. Dat gaat alle kanten op. Nou, je hoorde net Turn the Beat Around. Dat soort disco-repertoire hebben we ook gezongen. Rock, maar ook de Hollandse knijters en de meezingers. Huh? Dus vandaar, ja, die toppers medley zitten natuurlijk knijtergoed in elkaar.
0: Ja. Nou, is het natuurlijk zo. Zit ik net te bedenken, Marita, een paar weken geleden hadden we hier de Dikdakkers.
1: Ja.
0: Die gaan binnenkort met pensioen.
1: Ja.
0: Ik denk dat we de opvolgers hebben.
1: Ik wou net zeggen, ik kijk aan de overkant en ik zie de opvolgers zitten, hoor, van Hans en Anton.
3: Nou, dankjewel. Nou, dat zal wel leuk zijn als we hetzelfde mogen bereiken als wat zij hebben bereikt.
2: Ja, dat is nogal wat.
3: Prachtige liedjes.
2: Ja, absoluut.
3: Het zou wel tof zijn, ja. We vliegen nu al van hond naar her, dus laat het nog maar meer worden.
2: Nou ja,
3: heerlijk.
2: En als we dan toch over onze vrienden van de Dikdakkers hebben, en met alle respect, die hebben ons ook echt wel geholpen met waar we nu op het punt waar we nu staan. Dus zeker grote dank aan Hans en Anton.
0: Op wat voor manier dan? Hebben ze jullie aan het handje meegenomen?
3: Nou, ik heb zo'n soort van. Ja, wij vroegen van, hoe werkt dat eigenlijk, die hele muziekbusiness? Want wij gingen wel zingen en we deden wel medleys en we deden wel covers. Maar ja, eigen muziek maken, begin er maar eens aan. Doe het maar eens, neem die stap maar eens.
2: Ja.
3: Dat is best wel een grote stap. En toen zijn we bij Anton langs geweest van de Dikdakkers. En die zei van, ik ken nog wel een paar mensen. Bel daar eens aan, vraag eens even en kijk gewoon wat je kan doen.
2: Heeft ons in contact gebracht met Arjan Veneman, die ook voor de muziek heeft gezorgd van onze nieuwe single. Dus
0: daar heb je een goeie aan.
2: Ja, absoluut.
0: Ja. Ja, leuk man. En nu komt het WK er dus aan. En toen dachten jullie, we gaan een oranje liedje doen.
2: Ja, zeker. Ja, ik hoorde dat het code geel was vandaag. Maar het is code oranje geworden, dames en heren.
1: Ja, maar wat hebben jullie met voetbal? Zelf?
3: Niet veel.
1: Nee,
3: ik heb jarenlang wel gevoetbald bij een Veleveen, waar ik vandaan kom. Ik heb echt jarenlang gevoetbald. Toen moest ik stoppen. Ja, werk of voetbal. Nou ja, toch maar werk. En we vinden het altijd wel echt leuk. Als Nederland voetbalt, weet je, je voelt die oranje golf. Daar komen we weer aan. Nederland komt eraan. Ja, het voelt zo fijn.
2: Ja.
3: Dus wij hadden deze al een poosje op de planken liggen. Maar we dachten, wanneer is nou het juiste moment om deze oranje hit uit te brengen?
0: Nu.
2: Precies.
0: Is het een typisch voetballiedje? Of kunnen we hem ook voor Koningsdag gebruiken? Of voor Olympische Spelen, weet ik het?
2: Ja, ik denk dus dat, wat jij zegt. Dat het niet alleen voor voetbal is. Het gaat in de single ook niet alleen alleen over voetbal. Het gaat echt over dat gevoel van samen. Weet je wel, met z'n allen komen we eraan. Of dat nou voor het Songfestival is. Of met je kleedje onder de arm op Koningsdag.
0: Ja. Precies.
1: Bij het volgende WK Sjoelen kan het ook gewoon weer.
0: Ja, zeker. Ja. Een liedje voor de onderliggende verbinding. Hè? Want je weet hoe dat gaat met die toernooien. Ja. Dan zijn we altijd ineens 3 weken 1.
3: Juist. Zeker. En dan zijn we allemaal dus ook gelijk en oranje en heerlijk.
0: Leuk. Nou ja, de eerste oranje straten die versiert, die zijn inmiddels ook gespot. Dus langzaam maar zeker beginnen we wel een beetje in die sfeer te komen. En jullie hebben dus dat liedje nu uitgebracht. Nederland komt eraan. Het is een week uit inmiddels. Er is een clipje bijgemaakt. Als alles goed gaat, maar ja, dat moet ik qua technisch altijd even met een zeker voorbehoud zeggen. Als je radio zit te kijken op dit moment, dan krijg je het clipje erbij. En anders, nou ja, dan moet je zeg maar even iets spannends oranjes in je hoofd tevoorschijn toveren. Maar ik denk dat het goed komt. Het is een hartstikke leuk liedje. En daar kunnen we die komende voetbalzomer echt wel mee in, hoor. De Nacht Casanova's dus. En Nederland komt eraan.

0: Heerlijk hoor, ja.
1: Wat een vrolijkheid.
0: Ja, nou het clipje werkte dan even niet op TV Drenthe. Dat weet ik ook niet. Ik denk dat die clipcomputer al weekend aan het vieren was.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Maar goed, de clip is te vinden op YouTube. En kijk daar even naar, want dan, dan zie je onze boys, onze nachtkastenova's, Wesley en Hans. Die zie je dan in hun spectaculaire oranje sportwagen en zo.
1: Ja,
0: allerlei andere leuke dingen. Hey, net kwamen de Dikdakkers al even te sprake. Ja. Dat we zeiden, nou, we hebben de opvolgers voor de Dikdakkers gevonden. Maar als ik dit liedje hoor, het is ook een beetje Ancora.
2: Ja, dat horen we wel vaker, ja. Ja, dat is, ja. En het is eigenlijk ook een beetje, we wilden natuurlijk die voetbalkoren die je in een stadion of andere, dat wilden we ook een beetje creëren in dat nummer. Dus dan krijg je ook al snel, ja, wat Ancora natuurlijk ook heeft, die koren, ja. Dus
0: dat snap ik wel. Ja, leuk altijd bij hun. Ja, mooi man. Dus dit is wel een beetje de sound waar jullie erg in thuis voelen.
3: Ja, vooral de feestsound inderdaad. Ja. En natuurlijk, het kan van Ancora tot aan de Dikdakkers tot aan... Je kunt het zo gek niet bedenken. Heel veel dingen passen bij ons, maar we houden echt van feest.
0: Ja, tot aan Turn the Beat Around.
1: Een gezelligheid, ja, zeker.
0: Ja, en alles wat daartussenin ligt. Hé, hey, wat staat er verder op de kalender? Voorlopig lekker met het oranje liedje in de weer dus?
2: Zeker, ja. We hebben heel wat optredens staan. Ook veel besloten. Dus ik kan wel zeggen, joh, kom even kijken. Maar er zijn ook wat besloten dingen bij natuurlijk. We staan bij een All in Family Resort in Almelo. Ik zal geen namen verder noemen. Maar...
0: PP, denk ik.
2: Ja, PP, ja. Zeker. Dus daar staan we ook. Dus mocht je daar op vakantie zijn, dan kun je ons daar ergens vinden. Dus veel leuke optredens voor de boeg.
0: Nou, jullie vervelen je niet. Dat heb ik al lang in de gaten.
3: Zeker niet.
0: Nee, nou, ga daar vooral lekker aan werken. Want waar we net mee begonnen van... Goh, we kennen jullie eigenlijk helemaal niet. Maar ik denk wel dat we hier een nieuw duo te pakken hebben, Marita.
1: Daar hebben we nu verandering in gebracht.
0: Nog eens vaker gaan zien.
1: Ja, dat hoop ik wel. Lijkt me gezellig.
0: Lijkt me wel.
2: Hey, moeten we hier de studio ook nog een beetje oranje kleuren? Want hier is het nog niet helemaal WK.
3: Het is hier...
0: Heb je de slingers en de glitters bij je?
2: Vangen. Hop.
0: Wat is dit?
2: Aan de overkant. Kom ik zo ver. Hop.
3: Heb je ook een valsport gedaan misschien?
2: Casanova cap. Kijk toch eens.
3: Ah, kijk eens.
0: Ik heb ze van de week in vandaag in site druk bezig gezien met die pet van hun. Maar deze is veel mooier.
3: Deze is helemaal in de deuk. Wij hebben deze gemaakt en we zien bij hun. Ja. Hé, hey, wat komt er allemaal bij? Ja, heerlijk.
2: Daar eerst. Ja.
0: Nou, ik wil niet veel zeggen, maar laat dat WK voetbal maar komen.
1: Zo is het. Yes.
0: En dan gaan we lekker vaak met dat liedje van onze nieuwe vrienden, de Nachtkast.
1: Ah, leuk.
0: Lekker in de weer. Hé, hey, fijn om even kennis te maken, jongens. En heel veel succes met alles.
2: Dankjewel, jongens.
0: En heel graag tot de volgende keer.
2: Tot de volgende.
1: Tot de volgende.
0: Dat waren Wesley en

0: Museumcollectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museumcollectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
1: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
3: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
4: Het is precies 1 minuut over 4:30. Het regionale nieuws krijg je van Marita Slip.
5: Goedemiddag. 1 gewonde bij een ongeluk op de kruising van de Nieuwe Ruiterweg en de Uffelte Kerkweg net buiten Havelte. De onbekende oorzaak: botsten 2 automobilisten op de kruising op elkaar. De bestuurder van 1 van die auto's moest worden nagekeken in de ambulance. 1 inzittende van de tweede auto is naar het ziekenhuis gebracht. De 2 wegen waren na het ongeluk enige tijd gesloten voor het verkeer. Opgestapt raadslid Daan Hooiveld was al geschorst door gemeentebelangenborger Odoorn voordat hij gisteren zelf liet weten de partij te verlaten. Hooiveld vertelde dat hij vertrok omdat er een groot verschil van inzicht bestond tussen hem en het partijbestuur. Volgens raadslid Ron Rijn zit de situatie iets anders in elkaar. Er zou een incident zijn geweest waarop er een schorsing van Hooiveld volgde. Wat er gebeurd is, daar wil Rijns niets over zeggen. En opnieuw een speler voor FC Emmen. De 23-jarige keeper Dirk Baron komt transfervrij naar de club en tekent voor een seizoen met een optie voor nog een jaar. Baron speelde de afgelopen jaren voor FC Groningen, waar hij werd opgeleid, en hij maakte daar zijn officiële debuut in het eerste elftal. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk op onze website en ook in de app.
4: En dan het weer. Hier is Roland van der Zwaag.
6: Vanmiddag is het nog zomers warm, graden 25, met zon, bewolking en lokaal kan er een enkele bui overtrekken. Bij zo'n bui zijn wat windvlagen mogelijk, rond de 50, 60 km per uur. Maar heel veel plekken die houden het droog. Vanavond ook geen regen. Zon en wolken die wisselen elkaar af en de temperatuur gaat dalen onder de 20 graden.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
11: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
14: Studio Steenbergen.
15: Met René Steenbergen.

0: een beetje een publiek geheim, Marita, dat ik een crush heb, zoals dat in goed Drents heet, op met name jaren 80, 90 heldin Kylie Minogue.
1: Ja, dat weet ik.
0: Maar ik heb er nog één.
1: Kim Wilde.
0: Kim Wilde, ja, ook altijd wel een beetje verliefd op geweest, hoor.
1: Snap ik wel.
0: Four letter word, hoor je, en daarvoor nog.

0: Al bijna nacht.
1: Hogeveen wordt ook donker.
0: Oei.
1: Nou, straks over zo'n kleine drie kwartier de exacte details maar eens even horen van Roland van der Zwaag over hoe dit verder gaat.
0: Nou, ja.
1: Maar eerst andere zaken. Ja, om nog even bij Kim Wilde te blijven. Four letter word. Het is tijd voor een spel.
2: Ook een four letter word.
1: Win, uitroepteken.
2: Ja. Ook vier.
1: We gaan Remember the Music spelen. Dat doen we vandaag met de movies en series variant.
0: Oh, dit is leuk. Ja.
1: Het draait dus om films en tv-series. Nou, het spelletje is inmiddels wel bekend, hè. Een speelbord, een dobbelsteen, een zandloper, fiches erbij. En heel veel kaartjes. Borden vol met hints waar in dit geval naar bekende tv-series of films wordt gevraagd. En dan staat er ook een QR-code op. En als je je telefoon dan op die QR-code richt, dan krijg je een stukje muziek te horen uit zo'n film of zo'n serie. Nou, wil je dat spel hebben? Luister dan heel goed, want ik heb er weer één zo'n kaartje uitgehaald. En als jij weet over welke film of tv-serie dit gaat, dan is dat spel misschien wel voor jou. We zijn op zoek naar een Nederlandse tv-serie. 12 seizoenen, werd grotendeels opgenomen in Amsterdam met een kijkcijferpiek van bijna 3 miljoen kijkers per aflevering.
0: Zo.
1: En ik doe er even gratis tipje bij. Binnenkort krijgt hij een, zoals dat heet, een reboot.
0: Een reboot?
1: Ja.
0: 2.0?
1: Nieuwe versie.
0: Oh, wat leuk.
1: Een nieuwe serie gemaakt. Het zit in het misdaadhoekje.
0: Ja.
1: En elke aflevering heeft eigenlijk een vaste formule. Er wordt een lijk ontdekt. Dan wordt er een borrel genomen in een café.
0: Mm-hmm.
1: Waar meestal het idee voor de oplossing van de zaak tevoorschijn komt. En de hoofdfiguur, die heeft een huishoudster en daar eten ze dan ook altijd. Om nog eens even verder door te bomen over.
0: Echt waar?
1: Een misdaad. Ja, of is het zijn vrouw? Dat weet ik eigenlijk ook niet. Het kan zijn dat het verkeerd op kaartje staat. Nou goed.
0: En hij kan trouwens ook goed spellen.
1: Ah ja, jemig. Nog even eentje. Ja, we zijn al toch al aan de gang. Ja. En aan het eind van de week is de scherpte er wel een beetje af.
0: Je kunt het ook gewoon weggeven.
1: Mag het wel een beetje makkelijker zijn. Voor veel BN'ers was het een enorme eer om gevraagd te worden om het lijk te spelen.
0: Ja.
1: In een aflevering van deze serie. Dat was eigenlijk een beetje zo. Dan telde je pas echt mee. Als je ooit een keer lijk was geweest deze serie.
0: Ik weet trouwens nog iemand die toen ooit een keer een lijk was met een potlood in zijn oog. Altijd onthouden.
1: Nou, erg fijne details op dit tijdstip. Dank je wel daarvoor. Zal ik nog eventjes de telefoon op het kaartje richten, dat we nog een stukje muziek te horen krijgen?
0: Het is bijna niet meer nodig, maar toen
1: nou,
0: maar van.
1: Toch. Nou.
0: Ja, klaar.
1: Ja, zometeen komt er nog een mondharmonica in, maar dat laat ik verder zo, hoor. Hey, hier moet je het mee doen. Welke tv-serie zoeken wij? 0592 33 11 88.

0: Dit zijn de Zombies. Een Time of the Season. Daarvoor nog de 3A's met de nieuwe single Los Vast. Nou, over de zombies gesproken. Het is buiten ook een beetje van die omstandigheden dat je denkt, zometeen komen ze tevoorschijn. Wij zaten hier net even op de beelden te kijken, want wij hebben hier die webcams natuurlijk overal in Drenthe staan. Ik zie nu Hogeveen, daar zie ik de camera heen en weer schudden. En dan zag ik net ook al wat onweersflitsen tevoorschijn komen.
1: Ja.
0: Verder zagen we nog het Komansplein in Assen. Daar is nu een enorm beachvolleybaltoernooi aan de gang. Of nou ja, nu niet. Daar heeft iedereen net vanaf gehaald.
1: Iedereen vluchtte van dat veld af.
0: Wel één grote blubbertoestand worden natuurlijk.
1: Ik zag zelfs dat bomen gewoon al half plat lagen. Daarbij op het Koopmansplein.
0: Ja, en ik zie hier in het RTV Drenthe-pand op ons binnenplaats hebben ze nu zelfs de avondverlichting aangedaan, omdat het een beetje donker wordt.
1: Oh, lijkt wel kerst.
0: Tjonge, jonge. Weet je wat ik me dan afvraag, Marita?
1: Nou.
0: Hoe het in Gieten zou zijn?
1: Ja.
0: Ja. Hilbert, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe is het bij jou in Gieten?
2: Droog.
0: Nog wel.
2: Het is wel bewolkt. Ja. Ja, het is donker, maar het is droog.
0: Oké. Okay. Goh, wat bijzonder, want hier in Assen valt het geloof ik al. In Gieten is natuurlijk niet zo ver weg.
2: Nee, het is kleine 20 kilometer maar.
1: Dan kan het natuurlijk zijn dat het zo meteen bij Hilbert terecht gaat komen. Ik hoop dat jij je tuinzet hebt vastgebeugeld, Hilbert. Ja.
2: Nou, ik vind het voor de avondvierdaagse niet zo leuk.
0: Och, dat zeg je
2: die
0: wat,
2: worden vanavond ingehaald.
0: Ach, jeetje, en dan staan al die vaders en moeders daar weer te wachten met de medailles van spekkies. En,
1: wat sneu.
2: Ja.
0: Oh, jee, nou, laten we hopen dat dat een beetje voorbij trekt dan. Heb jij, Marita, buienradarachtige toestand bij de hand? Dat je kunt zien wat voor strook er langs trekt.
1: Nou, het duurt nog wel eventjes. Het houdt echt nog wel even tot een uurtje of 10 vanavond her en der wel aan. Ja. Het gaat langzaam, trekt het dan naar Duitsland weg. Maar voorlopig zitten we nog met de ellende.
0: Hmm, nou, de details horen we straks over een dik half uur van Roland van der Zwaag. Eerst de andere zaken, want beste Hilbert, jij reageert op het spelletje. We waren op zoek naar die crime-serie, die misdaadserie, hè, met BN'ers die graag lijk wilden spelen en deze muziek. Nou, dat was natuurlijk niet zo ingewikkeld.
2: Nee.
0: Vertel.
2: Het was Baantje.
0: Met de legendarische Piet Reumer, hè?
2: Ja.
0: En binnenkort een doorstart waarin Thomas Akda Baantje gaat spelen. Of de kok dus eigenlijk.
2: Ja, dat heb ik ook begrepen. Ja,
0: ik ben heel benieuwd hoe hij dat gaat doen. Maar dat duurt nog even voordat het allemaal op het scherm komt. Het levert jou het spel op, Hilbert. Remember the Music. Gaan we zo snel mogelijk naar je toe sturen.
2: Dank je wel.
0: Dat is dan toch een mooi aangenaam begin van het weekend, hè?
2: Of niet?
0: Dat dacht ik. Hey, maak er een mooi weekend van, ondanks alles, want het schijnt wel weer op te klaren later.
2: Daar gaan we vanuit.
0: Goed zo. Hey, fijn dat je meedeed. Ah, okay. En veel plezier met het spel.
2: Ja.

0: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
1: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en op €990. Swiss Sands.
3: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op InnoBikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
4: Beleef de vierde editie van de TT City Run op zaterdag 20 juni. Ren vanaf het TT-circuit naar de sfeervolle binnenstad van Assen. Iedereen kan meedoen en er zijn verschillende afstanden. Maar de inschrijving gaat snel. Meer dan 3000 deelnemers doen al mee. Schrijf je nu snel in op ttcityrun.nl.
5: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
6: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
5: Borgstee, Assen.
7: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
8: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet heeft niet overwogen om maatregelen te nemen met carnaval in 2020, net voor corona uitbrak. Dat zei oud-minister Bruins vanmiddag tegen de enquêtecommissie. Volgens hem waren op het moment dat er carnaval werd gevierd nog geen bevestigde gevallen in Nederland. Achteraf bleek dat veel mensen besmet waren geraakt tijdens het feest. Eerder vandaag sprak de enquêtecommissie met viroloog Marion Koopmans. Volgende week zijn onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel en toenmalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Ariep aan de beurt. Het hele weekend geldt in delen van Zandvoort een noodverordening. Dan kan de politie snel optreden tegen overlast. In het drukke Pinksterweekend waren er ongeregeldheden op het strand en op de boulevard. Gisteren golden ook speciale veiligheidsmaatregelen in Zandvoort en toen bleef het vrij rustig. De Europese Commissie en Hongarije zijn het eens geworden over bevroren EU-subsidies. Het gaat om €16,4 miljard. Het geld was bevroren omdat er zorgen waren over de Hongaarse rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Zijn opvolger moet maatregelen nemen om de tegoeden ook echt te krijgen. Een verkeersongeluk bij een zorginstelling in Enschede heeft een vrouw van 84 het leven gekost. Een taxibusje botste door nog onbekende oorzaak tegen de gevel van het gebouw. De vrouw die daar liep raakte zwaar gewond en ze overleed in het ziekenhuis. De chauffeur van het busje is door de politie in Enschede meegenomen, maar niet aangehouden. En het weer, het is broeierig warm en er zijn onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Komend weekend zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen, Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: Radio Drenthe.
4: Studio Steenbergen.
3: Met René Steenbergen.

0: Frankie Valli en Grease.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Over Grease gesproken, vanavond weer een nieuwe aflevering van Stars on Stage op RTL 4, waarin onze regionale trots Bouke meedoet. En die gaat vanavond iets uit Grease zingen.
3: Wat leuk, ja. Waarvoor ik heb
0: waarvoor hij zijn baard heeft moeten afscheren, anders leek hij niet op John Travolta.
3: Oh, natuurlijk niet. Oh, dat is wel een beetje gek, denk ik, Bouke, dan weer zonder baard.
0: Ja, oh ja, zo zag hij eruit.
3: Ja, ja. Ja, oh ja.
0: We gaan het zien vanavond vanaf 8 uur, geloof ik, weer op RTL 4. Nou, ja. We houden het nu even lekker bij de Drentse Radio. Want we willen wel even weten wat er zoal aan de hand is in de provincie. Nou, qua weer trekt het overal behoorlijk dicht. Hier en daar regent het ook al flink. Maar er zijn ook nog weer plekken waar nog niks aan de hand is, hè?
3: Nee, klopt. In Emmen, nou, daar is het nog droog. Maar we krijgen al wel foto's dat het er ook al wel wat donker aan het worden is. Dus ik denk dat Emmen zo meteen aan de beurt is. Ja, en verder, wat speelt er nog meer? Nou, het opgestapte raadslid Daan Hooiveld, die was al geschorst door gemeentebelangen Bogen O'Doorn, voordat hij gisteren zelf liet weten de partij te verlaten. Hij zei dat hij vertrok omdat er een verschil van inzicht bestond tussen hem en het partijbestuur. Maar volgens collega-raadslid Ron Reins is het toch allemaal een beetje anders. Hij zegt er is een incident geweest en daarna is er een schorsing gevolgd van Daan Hooiveld. Ja, wat er dan precies gebeurd is, daar wil Reins niets over zeggen. En FC Emmen is lekker bezig met het spelersveld verrijken. Ze hebben natuurlijk al ingezet op Sybrand Veldhuis. Hij is een middenvelder, komt over van Cambuur Leeuwarden, komt dus naar Emmen toe. En ook Dirk Baron, nieuwe keeper, is aangetrokken. 23 jaar, komt van FC Groningen. Dus leuke nieuwe aanwinsten voor de club.
0: Juist. Meer nieuws kun je altijd vinden 24 uur per dag op rtvdrenthe.nl en ook in de app.

0: Marlon Pichel. Dat klinkt heel internationaal, maar hij komt uit Rotterdam. En heeft handen ineengeslagen met Danny Vera. Prachtig liedje, het heet Try Again. En daarmee is het 14 minuten over 5. Het Wilhelmina ziekenhuis in Assen is al langere tijd op zoek naar huisvesting voor op de langere termijn. Mogelijk verhuist het ziekenhuis naar het hoofdkantoor van de NAM, aan de Schepersmaat in Assen. Het WZA heeft namelijk officieel een bod uitgebracht op het pand dat leeg komt te staan, vertelt Erwin van Santen van de Raad van Bestuur van het WZA.
1: Het is een niet bindend bod. En dat betekent dat je eigenlijk je interesse kenbaar moet maken om daarna geselecteerd te worden door de verkoper, in dit geval de NAM, om hopelijk daarna een periode in te gaan om eigenlijk de haalbaarheid van de ideeën die we tot dusver hebben, om die te toetsen en te kijken of we tot de overeenstemming kunnen komen.
2: Ja, want wat wilt u met het pand?
1: We willen daar uiteindelijk een nieuw ziekenhuis van maken. Dus wij zijn als ziekenhuis al langer bezig om te kijken naar onze huidige situatie en ook hoe toekomstbestendig onze huidige situatie is. En ook als je kijkt naar hoeveel ouderen en zieke mensen de voorspellingen geven en ook wat de arbeidsmarkt doet, betekent dat we op een andere manier naar zorg moeten kijken. Nou, dat doen we gelukkig niet alleen, dat doen we ook samen met andere zorgpartijen. Dus vervolgens kijken we naar wat voor gebouw heb je daarvoor nodig en wat is daar qua duurzaamheid en techniek en qua inrichting dan voor nodig. En zijn we daar eigenlijk in de afgelopen maanden al mee bezig geweest. En kwamen wij telkens op de conclusie dat een vorm van nieuwbouw eigenlijk wel een heel handig vertrekpunt is voor een ziekenhuis. En vervolgens kwam het NAM voorbij. En zijn we daar een beetje kort over na gaan denken. Want we hadden maar tot voor gisteren. Mm-hmm. De eerste ideeën zijn dat het echt wel kansen biedt om daar naar een ziekenhuis toe te werken.
2: Ja, maar de eerste ideeën waren nieuwbouw. Gaat dit pand dan tegen de vlakte en gaat u daar iets nieuws neerzetten?
1: Dat was allereerst wel mijn basisidee. Maar met de korte tijd die ons gegeven was, hebben we daar eens over na zitten denken. En dachten ook de vastgoedadviseur die we daarvoor hebben ingehuurd, die zei van ja, maar er ligt ook een elektrische aansluiting. Hè, dat is al heel lastig in Nederland. We hebben soms enorme wachtlijsten als je iets nieuws wil bouwen.
2: Straks krijg je geen plek op het net. Dan heb je een probleem als ziekenhuis.
1: Ja, precies. Nou, als je dan vandoor gaat denken, wat zou je met het gebouw kunnen? En wij staan als wezen daar ook duurzaamheid voor. Dus het is natuurlijk heel gek als je daar allerlei gebouwdelen hebt staan waar je eigenlijk op voorhand van zegt, gooi maar in de prullenbak. Dus op een andere manier gaan kijken hoe zou je dat kunnen hergebruiken en hoe zou je toch ook met de structuur die daar staat iets kunnen. Nou, dat zijn allemaal ideeën, hè, in de korte tijd die we tot dusver hebben gehad. Mm-hmm. Dat betekent dat je eigenlijk naar hopelijk een tweede fase kan. Dat is nogmaals even op dit moment bij de NAM. Om dat verder uit te denken. Dus dat zijn allemaal op dit moment nog maar ideeën op bierviltjes en dromen in mijn hoofd.
2: Ja, maar u groeit uit uw jasje, dus u moet wat. Voor welk jaar moet u wat? Wanneer wilt u het wel gerealiseerd hebben?
1: Nou, wij hebben op dit moment ook vanuit zeg maar de huidige bouw eigenlijk gezegd dat wij rond 2034 een oplossing willen hebben voor zowel de functionaliteit van het ziekenhuis. Dus hoe richt je dat in en met welke partners doe je dat? Maar ook de duurzaamheidseisen waar wij aan moeten voldoen en ook de technische eisen waar het gebouw aan moet voldoen. Dus dat is een beetje de richting of we ofwel linksom ofwel rechtsom ergens een oplossing vinden voor de uitdaging waar we voor staan.

0: Meestal als je deze band hoort, Men at Work, dan is het met Down Under. Maar dit was ook een leuk liedje, Overkill. Door de vergrijzing en een tekort aan opvolgers hebben Drentse gemeenten moeite om hun personeelsbestand op peil te houden. Vooral aan specialisten komen, dat is steeds lastiger. De vereniging Drentse Gemeenten wil dat gemeenten flexpoeltjes met ambtenaren maken die voor meerdere gemeenten klussen kunnen doen. En de gemeente Assen die probeert het op een andere manier. Statushouders die in hun land van afkomst al minimaal een hbo-opleiding hebben gehad, die krijgen nu een kans om hier aan de slag te gaan. Projectleider Wenke Geelink van het team nieuwkomers van de gemeente Assen, die vertelt erover.
1: Wij hebben een traineeprogramma opgezet voor statushouders. Voor hoogopgeleide statushouders, dus voor mensen die in hun eigen land een universitaire of een hbo-opleiding gedaan hebben en vaak ook al werkervaring hebben.
2: Die kunnen eigenlijk zo aan de bak.
1: Behalve dat ze een taalachterstand hebben en hun Nederlands nog niet voldoende is om bij een gemeente bijvoorbeeld te werken.
2: En op je eigen afdeling heb je ook iemand.
1: Ja, wij hebben Feride. Feride werkt als projectsecretaris bij ons team Nieuwkomers.
2: De nieuwkomer onder de nieuwkomers. Hoe vind je het zelf hier?
3: Ik vind het heel leuk om in het nieuwkomersteam te werken. Want het is een goede en unieke programma voor mij. Want ik kan met onze team leren werken en samen begeleiden.
2: Wenke die zei het al, iedereen die deelneemt aan het programma heeft een achtergrond, beroepsachtergrond en een opleidingsachtergrond in het land waar je vandaan komt. Wat deed jij in Turkije?
3: Ik werk in Turkije publieke sector meer dan 15 jaar. Dat is heel bekend voor mij bij gemeente Assen werken. Maar de werkcultuur is helemaal anders. Ik moet eerst de werkcultuur leren, samenwerken met onze team.
2: Gaan jullie ze nou ook allemaal een baan aanbieden? Want volgens mij zit er geen baangarantie aan.
1: We hopen natuurlijk wel dat de mensen blijven. Alle trainees zijn ook interne kandidaten. Dus als er vacatures komen, kunnen ze als interne kandidaat reageren.
2: En zou je op deze plek of bij deze gemeente willen blijven werken?
3: Ja, ik wil heel graag blijven werken. Want Drenthe is in de loop van de tijd echt mijn tweede huis geworden. Daarom wil ik heel graag aan onze regio bijdrage te inleveren.
2: Maar stel voor, deze mensen kiezen er niet voor om bij een gemeente te blijven werken, maar gaan het bedrijfsleven in. Dan is er nog steeds winst.
1: Ja, wat mij betreft is het dan nog steeds winst. Want het gaat er wat mij betreft ook om dat we deze mensen die in hun eigen land hoog opgeleid waren en een goede baan hadden, ook in Nederland goed kunnen integreren en op hun eigen niveau weer mee kunnen doen.
2: En eigenlijk hebben jullie een dubbele moeilijke taak. Hè? Je moet je het Nederlands eigen maken. Mm-hmm. En dan heb je nog gemeenteambtenarentaal. Vakjargon.
3: Oh ja, dat is ook
2: vreselijk.
3: Nee. Ja, maar grapje. Natuurlijk, ik moet ook jargon leren bij gemeente Assen. Wij hebben een WhatsApp-groep gemaakt met mijn mentoren. Ik wil graag altijd vragen, wat is dit inschieten?
2: En, hoog over, inschieten.
3: Oh, dat is een beetje moeilijk om te uitleggen. Inschieten is afspraak maken. Ja, ik heb net geleerd van mijn mentoren.
2: Nou heb ik ook weer wat geleerd.
3: Oh, echt waar?
2: Ja.
3: Oh, wat leuk.
0: Ja, dat zijn Feride Dunmes, projectsecretaris bij het team nieuwkomers van de gemeente Assen, in gesprek met collega Serge Vinkenvleugel. Nou, uitgebreide verhaal hierover kun je vinden op rtvdrenthe.nl en ook in de app.

0: Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
2: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
3: Ja, ik lig al uren wakker.
2: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
4: Lekker slapen, Dekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl.
6: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
7: Een paar seconden over 5:30. Drentse Nieuws, hier is Marita Slip.
8: Goedemiddag. 1 gewonde bij een ongeluk op de kruising van de Nieuwe Ruiterweg en de Uffelte Kerkweg net buiten Havelte. De onbekende oorzaak botste 2 automobilisten op de kruising op elkaar. De bestuurder van een van die auto's moest worden nagekeken in de ambulance. 1 inzittende van de tweede auto is naar het ziekenhuis gebracht. De 2 wegen waren na het ongeluk enige tijd gesloten voor het verkeer. Opgestapt raadslid Daan Hooiveld was al geschorst door gemeentebelangenborger Odoorn voordat hij gisteren zelf liet weten de partij te verlaten. Hooiveld vertelde dat hij vertrok omdat er een groot verschil van inzicht bestond tussen hem en het partijbestuur. Volgens raadslid Ron Rijn zit de situatie iets anders in elkaar. Er zou een incident zijn geweest waarop er een schorsing van Hooiveld volgde. Wat er gebeurd is, daar wil Rijns niets over zeggen. En opnieuw een speler voor FC Emmen. De 23-jarige keeper Dirk Baron komt transfervrij naar de club en tekent voor een seizoen met een optie voor nog een jaar. Baron speelde de afgelopen jaren voor FC Groningen, waar hij werd opgeleid, en hij maakte daar zijn officiële debuut in het eerste elftal. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk op onze website en ook in de app.
7: Ja, en dan nu even zegt waar het allemaal even om zou moeten gaan, zou je kunnen zeggen. Roland van der Zwaag, goedemiddag.
9: Ja, goedemiddag.
7: Ja, er is van alles aan de hand over weercodes en dat soort dingen. En ik had het er daar straks even met Marita over. Ja. Want we hebben hier natuurlijk die webcams. Hè? Alles begint een beetje dicht te trekken. Het verschilt wel een beetje per kilometer, begrijp ik. Ik kreeg net een filmpje van Tina. Dat is wel even leuk. Ik kan het filmpje niet meer laten zien, omdat we al van de dag-tv af zijn. Maar kan je wel even laten horen. Tina die heeft boven het Raadhuisplein in Emmen gefilmd, want daar trok het helemaal dicht. En Tina is denk ik misschien wel een collega voor je binnenkort, Roland. Komt ie.
10: Let op, ik denk dat er een zandregen aankomt. Een beetje een aparte kleur daar in het midden. Vind je niet? De bui is heel heftig. Zie je die kleur? Storm en regen, denk ik. Je ziet wat raar. Heel apart.
7: Nou, aparte toestanden in Emmen, Roland. Wat zeg je ervan?
9: Ja, nou, onze weerwaarnemer Renie Withaar, die zit ook in Emmen. Die houdt het allemaal bij. Die zegt ook, opeens was de lucht hier helemaal bruin tot op de grond. Alles draaide rond. Alles was bezaaid met bladtakken en zooi. Het leek wel een windhoos. Het was best wel griezelig, zei ze. Ja, onze weerman in Holsloot had 89 kilometer per uur aan wind. Dus het was even een dikke pit in de buurt. Met flinke, die zuigende wind van zo'n langgerekte zone. Alle buien zijn zeg maar opgelegd. Dat was van tevoren niet verwacht, maar overal is wel wat regen gevallen. De ene plek veel meer dan de andere. Er is ook onweer gemeld. Er zijn een aantal plekken, bijvoorbeeld Assen, Diepstroeten, die heeft 12 mm. In Diever 6 mm. Nou, in de wijk is bijvoorbeeld zijn nog wat hagelstenen naar beneden gekomen. Soms was de kleur even groen-geel. En de hoogste schuiven dus in Holsloot. Nou, uiteindelijk heeft het in Paterswolde, in een korte tijd is dat 20 mm naar beneden gekomen. Dus Dus enkele plekken hebben echt neerslag van betekenis gehad. Andere hebben weer een paar millimeter met flink wat windvlagen gehad. Die ook aangekondigd waren. Maar 89 kilometer per uur is wel heftig.
7: Oh. Ja. Ik zou je ineens nog 20 filmpjes kunnen laten horen, denk ik, Roland. Want er komt hier echt van alles binnen nu.
9: Het is
7: wel wonderlijk hoe het dan van een ander moment toch een beetje om kan draaien.
9: Kijk ook in Emmen. Daar zijn ze nu bezig met het opbouwen van het festival wat komend weekend daar gaat plaatsvinden. Dus met hem heb ik ook contact. En die gaf ook al aan, serieuze wind hier. Hier zijn de buien bij ons in het noorden alweer weggetrokken zo goed als. Ik heb 4 millimeter gekregen van een bui. En af en toe hoor ik het nog wat donderen op afstand. Nou, die buien gaan de komende uur langzaam naar het oosten wegbewegen. Als laatste in het zuidoosten en het oosten van de provincie. Daarna klaart het op, wordt alles rustig. Want de wind gaat er heel snel uit. En komende nacht gaan de temperaturen dalen naar zo ongeveer een graad of 10. Op andere plekken waar het eventjes wat meer opklaart. Waar het even wat minder, waar het echt helemaal rustig is. Helemaal windstil. Daar kan het zelfs eventjes een mistbank opleveren. Met temperaturen zo rond de 8 tot 9 graden. Oftewel, morgenochtend fris. Een redelijk frisse start van de dag. Weinig wind, een beetje dampig, dauw op het gras. En dan komt de zon erbij en die laat ons niet meer in de steek. Want ik verwacht eigenlijk morgen wel ongeveer 10 zonuren. Tussendoor dus wat platte stapelwolken, wat hoge wolkensluiers. Een droge dag met temperaturen dus middags rond 3, 24 graden. Ideale dag om buiten te zijn. Nou, en die dagen daarna, het ziet eruit dat de temperatuur een klein beetje gaat afvlakken. Koud wordt het niet, maar we gaan wel richting de 20 graden. Dat zijn normale temperaturen volgende week. Maar voor het zover is, hebben we op zondag in ieder geval nog wel 22 graden. Ook dan beginnen we redelijk goed met de zon erbij. 'S middags bewolking, misschien een lokale bui, maar meestentijds blijft het wel droog. En ook op maandag een droge dag met 22 graden.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
11: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Ga op je door je gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
15: Ook voor tuinhout ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Of ik nou een schutting, overkapping of een haardhoutstelling wil bouwen, alles is op voorraad. Ze denken echt mee en ik word er super geholpen. En heb je hulp nodig? Ze hebben zelfs een eigen klusteam die het beste voor je kan bouwen. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
16: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
17: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
7: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
18: Studio Steenbergen.
19: Met René Steenbergen.

0: is muziek van Sting en Love is the Seventh Wave. De tuinbouwschool in Frederikshoort is omgetoverd tot hotel. Voor 2,6 miljoen euro is het Rijksmonument aangepakt en zijn er 15 hotelkamers gemaakt. De eerste gasten worden dit weekend verwacht en directeur Minne Wiersma van de Maatschappij van Weldadigheid, nou, die blikt terug op dit grootse project.
1: Op 5 december 2022 zijn we de trotse eigenaar geworden van dit pand. Niet wetende wat we hier allemaal van plan waren te gaan doen. Dan zijn we wel 3,5 jaar verder, maar wat is hier wat gebeurd?
2: Ja, want wat voor werkzaamheden hebben allemaal moeten plaatsvinden hier in dit gebouw om er iets anders van te kunnen maken?
1: Nou ja, goed, het was een woongelegenheid. En daarnaast was het een voormalig museum, het klokkenmuseum, wat al jaren niet meer in gebruik was. En ja, het was natuurlijk wel behoorlijk verouderd. Dus wat hier vooral is gebeurd is dat er een enorme verduurzaamheidsslag is geweest. Er heeft heel veel onderhoud plaatsgevonden. Een deel van het pand, wat minder monumentaal was, is afgebroken en weer opnieuw herbouwd. Ja, en er is ontzettend veel gerestaureerd. Zodanig dat er geen gasaansluiting meer nodig is. En dat het zodanig is ingericht dat hier 15 hotelkamers nu zijn gerealiseerd.
2: Ja. Als we kijken ook naar de vloer bijvoorbeeld die we aantroffen een aantal jaren geleden. En ook het behang, alles liet los. Hè. Het was niet dat je dacht, we hebben de jackpot binnengehaald.
1: Ik heb al eens eerder gezegd, een immense opgave. Verkrijgen en aankopen, volledig eigenaar worden, dat is een stapje. Maar de grote stap, die moest daarna nog plaatsvinden.
2: Er wordt nog druk gewerkt. Dit weekend worden de eerste gasten ontvangen, maar het is nog niet helemaal klaar, toch? Hoe zit dat precies?
1: Ja, het klopt inderdaad. Het zijn wel de laatste punten op de i. En op zaterdagochtend staan de eerste gasten hier voor de deur.

0: over, wat is het, 2 weken gaan ze meedoen aan... nee, dat zeg ik verkeerd. Volgende week al. Volgende week zaterdag tijdens Pop in Plat, Songfestival Drenthe. Deze jongens zijn daar ook van de partij. Bert en Sven, Kiek en San noemen ze zich. Niet met dit liedje trouwens, dan hebben ze een ander liedje in petto. Dat zien we volgende week zaterdag allemaal live op TV Drenthe. Kiek en San en Orde van Mekaan. Onze collega Robert Oosting die was vandaag op jak. En vanochtend vroeg ging hij even kijken in Zuidwolde, waar de laatste puntjes op de i werden gezet voor de fameuze MEN-wedstrijden komend weekend. Organisatoren Henry Kat en Jaap Krikken, nou, die zagen het al helemaal zitten.
1: Het is een hartstikke mooi plekje en super geschikt voor de aangespannen sport, dus de menssport. Ja. Ja, zeker.
2: En die, ja, die krasken hier dan straks tussen de Iegeboomdeur op Steenwerk?
1: Ja, we begonnen morgen. We hebben morgen eerst de dressuur en de vaardigheid. En als je op links kijkt, zie je allemaal balletjes daarop liggen of al kegeltjes dan.
2: Ja.
1: Dat doen we morgen. En de dressuur en dan is zondag hier zo de marathon. En dat gaat door deze hindernissen en dan allemaal door de waterbak achter mij en ja. Door alle hindernissen.
2: Ja. De waterbak zit goed vol.
1: Ja, die zit hartstikke vol. Ik verwachtte net een bui. Dus ik heb de kraan aan mijn route gezet om te verzorgen dat het niet helemaal overstroomde.
2: Ja. Ja. Ja, maar goed, de kan nog wel weer naast zo moeten. Ja, precies. Henry, kijk je man, want jij bent geloof ik de voorzitter van de club.
3: Ja, ik ben de voorzitter
2: inmiddels
3: van de club. Inmiddels al al verscheiden jaren. Ja, ja.
2: Oké. Okay. Hey, alles onder controle, of niet?
3: Iedereen werkt samen goed mee en het gaat hartstikke mooi. En we zijn in principe bijna klaar voor de wedstrijd.
2: Ja. Hoe ziet het deelnemersveld er ongeveer uit? Ja, want er komt ze overal voort af, hoe giet dat?
1: Ja, we hebben ze in het noorden van het land natuurlijk het grootste gros. En dan nog wel in het midden van het land, het westen. Noord-Holland komen wat mensen vandaan. Dus in totaal hebben we zo'n kleine 100 deelnemers.
2: Ja.
1: Met enkelspan, dubbelspan, ponies, speren, tandems. Dus we hebben van alles wat.
2: Ja. Maar wat is waarvan je een onderdeel van je denkt, nou, dat is voor mij wel het... een van de favoriete stukjes.
1: Nou ja, ik heb zelf natuurlijk een mens, dus ik bedoel, het onderdeel marathon vind ik het leukste.
2: Ja.
1: Ik bedoel, daar is natuurlijk hoe een peer goed onder controle hebben, of een peer of een span, dat is het, of een veerspan zelfs ook, maar natuurlijk goed onder controle.
2: Oh.
1: En door al die hindernissen net te komen, dat je niet in de hindernissen aanknalt.
2: Ja.
1: En we hebben natuurlijk wel bepaalde maatregelen treffen, dat ook geen cross wordt, dat mensen wild begint te rijden. In de hindernissen mag je wel een tempo opvoeren, maar buiten de hindernissen is direct weer tempo terugnemen. Dus er staat een vaste tijd voor. Dus het is niet zo van die modellen die heel hard racen.
2: Nee.
1: Dus die peren wordt wel goed verzorgd. In de zin van dat ze ook ondertussen gecontroleerd wordt. 3 keer in de wedstrijd krijgt ze een veterinaire controle. Dus perensport met de veiligheid en de zorg voor de peren zit ook wel voor op.
0: Ja, goed geregeld dus. En morgen dan is het allemaal te zien op Steenbergen. Dat is vlakbij Zuidwolde. En komen kijken, dat kan uiteraard. En de entree die is nog gratis ook.

0: sakes, turn around.
1: De legendarische Kenny Rogers en Ruby, don't take your love to town. En daarmee is het 6:08. In de Baller Cool tussen Rolde en Ballo worden dit weekend 5 openluchtvoorstellingen opgevoerd. Bijzondere voorstellingen op een bijzondere plek, vertelt de schrijver van het stuk, Anne Doornbos.
2: Nou ja, dit is een plek waar heel veel mythes omheen bedacht ben. Het is heel lang gedacht dat deze koel een plek was waar rechtszitting zal worden.
3: Ja.
2: Dat de erfstoel hier vergaderd zal hebben en daarvoor dat er al Saxen hier rechtszitting hadden. Dat bleek uiteindelijk helemaal niet waar te wezen.
3: Het is gewoon koel.
2: Het is gewoon een saankoel in vroeger in de heide en tegenwoordig in het bos.
3: Ja.
2: Maar die mythe is zo hardnekkig dat in 1973 of zo, toen het provinciehuis gebouwd is,
3: ja,
2: toen is de vergaderzaal van de stad, en die kijk, daar is ook een koel. Die is namelijk geïnspireerd door de ballenkoel.
3: Ja, dat hadden ze mooi met een druppel in de neus toen bleek dat dit...
2: Ja, nou ja, ze kunnen moeilijk verbouwen, maar goed.
3: Ja.
2: En toen in 1894 koningin moeder Emma en kroonprinses Wilhelmina op visite kwamen met Drenthe, hebben ze bedacht op provinciehuis, we gaan een rechtszitting naspelen. Een Germaanse rechtszitting uit de 8e eeuw.
3: Ja.
2: Gaan we hier naspelen.
3: In deze koel.
2: Voor die beide koninklijke gasten.
3: Ja.
2: En dat stuk, dat is er nog. Dat het bij Klimmende Zonne. Daar was een koor bij. En het idee was van, dat voert me nog een keer weer op.
3: Ja.
2: Maar ja, de tekst van dat stuk, dat is zo verschrikkelijk 1894. Nou, dan kunnen we nog gaan. Nou, 4 zin het hele publiek naar huis.
3: Ja, dat ging zo gelomen van maken.
2: Nee, dat wil niet meer. Nee. Toen hebben wij gedacht, dat kunnen we aans. We maken een nieuw stuk, Klimmende Zonne 2.0. Met koor, met spelers. Als iedereen die met het hier op toneel ziet aan het instaan, dan zit er 70 man.
3: Ja.
2: Dus dat is geweldig. Het is een prachtige plek om te spelen.
3: Ja, al is er niks gebeurd. Het zou in ieder geval wel loeten als er wat gebeurd is. De boom die hier de koel helemaal mooi omringt. De zon die dan weer die deur komt. Het heeft wel iets mythisch, toch?
2: Ja, dat is zeker. Het is een prachtige plek. Dit is echt een mini-theater.
3: Ja.
2: Als je daar kijkt. Nou, dat is geweldig om te doen. Dus het idee is hartstikke mooi. En dat blijkt ook wel, want we hebben 4 voorstellingen. Vanavond is de première. Hoop dat het niet regent en onweert. En alle 4 voorstellingen zijn nu verkocht.
1: Ja, dus daar kun je niet meer naartoe. Dat is wel een beetje jammer, maar mooi dat het zo'n succes is. Tot zover voor dit moment. Zometeen na 6:00 een nieuwe aflevering van Muziek voor Volwassenen. Uiteraard met Johan Derksen. Ik wens je daar heel veel luisterplezier bij. En hopelijk valt het qua weer een beetje mee verder vanavond. En wordt het een mooi weekend. Maak er wat van.

0: Auw! Alweer last van pijnlijke voeten? Elke voet is anders. Met de 3D voetscan van Herqua Sports in Hoogeveen worden je voeten geanalyseerd en bepaald welke wandelschoenen geschikt zijn. Herqua Sports, de grootste wandelspecialist van het noorden. Kom naar Herqua in Hoogeveen of kijk op herqua.nl. herqua.nl.
1: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woe, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
0: Wandelschoenen op maat? Herqua.nl. herqua.nl.
2: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat toch ouders vervolgen die hun kinderen vanwege het geloof thuis houden van school. Vorig jaar stopte het OM daar nog mee, omdat de rechtszaken lang duren en complex zijn. Sommige ouders willen hun kind thuis houden als er in de buurt geen school is die past bij hun levensovertuiging. De Hoge Raad bepaalde vorige maand dat de vrijstelling van onderwijs alleen nog in uitzonderlijke gevallen is toegestaan. Daarmee worden de regels rond de leerplicht aangescherpt. In Nederland is onderwijs verplicht voor alle kinderen vanaf 5 jaar. De politie in Rotterdam is op zoek naar 6 mannen die vannacht vernielingen aanrichtten bij de Mevlana-moskee. Ze vernielden een mozaïekmuur en gooiden bierflesjes naar het gebouw. Er waren op dat moment mensen binnen. De politie heeft camerabeelden van het zestal. Reddingswerkers in Laos hebben een van de goudzoekers uit een grot kunnen bevrijden. De man is in leven en op beelden is te zien hoe hij ondersteund door reddingswerkers naar een arts wordt gebracht. Er zitten nog 4 mensen vast in de grot in Laos. Ze kwamen meer dan een week geleden vast te zitten bij onverwacht hoogwater. Ze waren in de grot op zoek naar goud. De 5 werden woensdag gelokaliseerd. Van 2 andere goudzoekers is geen spoor meer gevonden. De 19e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Sepp Kuss. De Amerikaanse klimmer van het Nederlandse Visma Leasebike kwam in de koninginnenrit in de Dolomieten als eerste boven, voor de Canadees G en de Italiaan Ciccone. Morgen is er weer een zware bergrit. De Giro d'Italia eindigt zondag met een vlakke etappe in Rome. En het weer nog. Fikse regen- en onweersbuien met windstoten. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Vannacht droog en een graad of 14. Morgen zon, in Limburg kans op een bui en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
8: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
9: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
10: Sta op stoel nodig. Mobifit.
11: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
12: Kurk 24.
11: Kurk24.nl.
10: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
13: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
14: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
15: Oma!
16: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
17: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
18: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
19: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
18: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
20: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
21: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
22: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
23: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
24: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
5: Radio Drenthe.
25: Muziek voor volwassenen.
5: Met Johan Derksen.

0: Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal.
1: Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Dennis Locorio uit New Jersey was jaren de zanger van Dr. Hook. Hij zong de wereldhit Sylvia's Mother. Dat nummer stond in 42 landen op nummer 1. Tegenwoordig woont hij in Engeland en daar toerde hij met Bill Wyman's Rhythm Kings. En hij werkt er nu als soloartiest. Dennis Locorio, Dikke Pony.

Dennis Locorio, Dick a Pony. Het was de B-kant van de single You Better Move On van Arthur Alexander. En dat nummer werd later gecoverd door Johnny Kidd en The Pirates, Cilla Black, The Beatles, Jerry and the Pacemakers, Dave Edmunds, Susie Quattro, Lee Curtis, Clyde McFadder en Van Morrison met Linda Gale Lewis. Arthur Alexander, A Shot of Rhythm and Blues.

Arthur Alexander, A Shot of Rhythm and Blues. The Vines, dat is de band van zanger-gitarist Greg Nicholls uit Australië. En de band toerde regelmatig door Amerika. En dan namen de heren hun albums, dat zijn er intussen 9, altijd op in Woodstock. The Vines, I'm Only Sleeping.

The Vines, I'm Only Sleeping. The Coasters, dat is een band uit Los Angeles. De band werd groot met nummers van Jerry Lieber en Mike Stoller, twee songwriters uit New York. En dat leverde vier nummer 1 hits op in Amerika. En in totaliteit zou de band 16 hits scoren. The Coasters, Searching.

The Coasters, Searching. The Subways, dat is een Engelse band rond Billy Lunn en Charlotte Cooper. Ze hebben 4 albums gemaakt en ze hebben intussen 7 hitsingles. In Amerika waren ze eigenlijk groter dan in Engeland. En ze zaten dan ook al in Amerika in de tv-shows van David Letterman, Conan O'Brien en Greg Ferguson. The Subways, You've Got to Hide Your Love Away.

The Subways, You've Got to Hide Your Love Away. The Cookies, dat was een onbeduidende meidengroep uit New York. Het waren eigenlijk de achtergrondzangeressen van Ray Charles, Big Joe Turner, Chuck Willis, Tony Orlando, Little Eva, Neil Sedaka en Freddie Scott. En de dames werden pas beroemd toen de Beatles dit nummer coverden op het debuutalbum Please Please Me. The Cookies, Change.

The Cookies, Chains. Willie Mason uit New York had twee ouders die allebei songwriter waren. En hij werd de zanger van een band, Cultivation. Later was hij ook nog de zanger van de band Slow Leslie. En toen werd hij maar singer-songwriter. En in die rol heeft hij intussen 5 soloalbums gemaakt. Willie Mason, Nobody Told Me.

Willie Mason, Nobody Told Me. De Stereophonics, dat is een band uit Wales met zanger Kelly Jones. En 7 albums van deze band werden nummer 1 hits in Engeland. En Kelly Jones is tegenwoordig ook soloartiest. De band is mateloos populair in het Verenigd Koninkrijk en in Amerika. De Stereophonics, Don't Let Me Down.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Lonesome Drifter van Charlie Crockett is het album van deze week. En Charlie Crockett vestigde zich in Austin en daar nam hij de albums op voor 30 Tigers Records. In 2019 onderging hij een hartoperatie en in 2025 kreeg hij eindelijk een contract bij een groot label, Island Records. En dit is het resultaat. Charlie Crockett, One Trick Pony.

Charlie Crockett, One Trick Pony. Grant Lee Phillips, dat is een singer-songwriter uit Californië. Hij staat onder contract bij Rounder Records. Dat is een iets wat elitair platenlabel uit Boston. Grant Lee Phillips is 57 jaar, heeft intussen 10 albums gemaakt en heeft eigenlijk maar één ambitie: mooie muziek maken. Grant Lee Phillips, Here Comes the Sun.

Grant Lee Phillips, Here Comes the Sun. Harry Nilsson komt uit New York en daar werkt hij op een bank en hij schreef in zijn vrije tijd nummers voor The Monkees, Randy Newman, The Three Dog Night, Glen Campbell en The Yardbirds. Maar in 1994 overleed hij plotseling op 52-jarige leeftijd. Harry Nilsson, She's Leaving Home.

Harry Nilsson, She's Leaving Home. Het nummer gaat over Julian Lennon, de zoon van John. En de Beatles namen het in 1968 op en vervolgens werd het 518 keer gecoverd. Onder meer door Tom Jones, Diana Ross en de Supremes, Elvis Presley, The Grateful Dead, Steve Lukather en Tony Joe White. En Wilson Pickett zag het helemaal niet zitten om dit nummer op te nemen, maar hij moest het van zijn platenmaatschappij en vervolgens werd het een hit. Wilson Pickett, Hey Jude.

Wilson Pickett, Hey Jude. De debuutsingle van Nina Simone uit North Carolina, I Love You Porky, werd meteen een top 20 hit in Amerika. En vervolgens verkocht ze de rechten van haar debuutalbum, Little Girl Blue, aan de platenmaatschappij Bethlehem Records voor $3000. En toen het album uiteindelijk een bestseller werd, kostte dat haar ruim $1 miljoen. Nina Simone, Revolution.

Nina Simone, Revolution. De Four Tops uit Detroit, dat was de groep van leadzanger Levi Stubbs. En de meeste hits werden geschreven door de huiscomponisten van Motown Records, Holland Dozier en Holland. Levi Stubbs overleed in 2005 en de band zou in totaliteit 49 hits scoren. De Four Tops, Got to Get You Into My Life.

The Four Tops, Got to Get You Into My Life. Edwin Starr uit Nashville was een beatiest voor Motown Records in Detroit. En toen de Temptations geen trek hadden een Vietnamoorlog protestsong op te nemen, kreeg Edwin Starr dat nummer. Het werd zijn grootste hit, een nummer 1 hit in Amerika en 3 in Engeland. En na een tour door Engeland in 1983 bleef hij daar wonen. En in 2003 overleed hij daar op 61-jarige leeftijd. Edwin Starr, War.

Edwin Starr. War. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Gary Puckett komt uit Minnesota, maar hij ging studeren in San Diego. En daar werd hij de zanger van de Union Gap. En de band werd ontdekt door producer en songwriter Jerry Fuller. En hij schreef de grote hits voor de band, zoals Woman Woman, Young Girl en Lady Willpower. In 1973 begon Jerry Puckett aan een solo-carrière en sindsdien toert hij door het nostalgische circuit. Gary Puckett en de Union Gap, Lady Madonna.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Hé, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde... voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel... uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
2: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni... verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt... of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt... voor jullie overleden goudvis... of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt... wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen... is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies... Een reis? Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. In Hoogeveen in Drenthe woei een partytent weg. En bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel konden 60 mensen voor de regen schuilen in een sporthal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die neerkwam in een Roemeense stad. Zo wordt een Russisch consulaat gesloten. De Russische aanval wordt veroordeeld vanuit meerdere landen, zegt NAVO-redacteur Roemer Okhuizen.
9: De Belgische minister van Defensie heeft het bijvoorbeeld over een nieuwe escalatie. En de Duitse bondskanselier Merz die noemt het een roekeloze droneaanval die nog maar eens laat zien dat Rusland bereid is te escaleren. En dan nog maar eentje, de Britse premier Starmer... die heeft het over een ernstige schending van het NAVO-luchtruim.
8: Volgens de NAVO is het duidelijk dat de drone uit Rusland kwam. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat volgende week verder. Ze spreken dan onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel. De verhoren begonnen vandaag met viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins. Verslaggever Emma Jackson vertelt hoe de commissie te werk gaat.
10: Aan de ene kant vragen ze heel gedetailleerd wie wat wanneer wist en waarom beslissingen werden genomen. Een soort geschiedschrijving. En aan de andere kant kijken ze ook scherp op gedetailleerde onderdelen wat er anders had gekund en gemoeten. Zeker met de kennis van achteraf.
8: Dan is weer nog vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor brede opklaringen. Morgen zonnige perioden. In Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio Drenthe.
11: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. Blikseminslag veroorzaakte ook enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Volgens het ANP waren er ook woningbranden in Hoge Zand in Groningen en in Goor in Overijssel. Op dit moment geldt nog een onweerswaarschuwing voor Gelderland en Overijssel. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend, waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De opgraving van een skelet in een kerk in Maastricht was illegaal, zegt de gemeente. Een archeoloog vond daar vermoedelijk het graf van de Franse graaf D'Artagnan, ook bekend als een van de musketiers. Maar hij hield zich niet aan de regels die voor archeologen gelden, zegt dit raadslid.
2: Vooral bij zo'n opgraving van zoveel honderden jaren terug, dan kun je niet zomaar beginnen te graven met je handen. Dat moet op een speciale manier gebeuren. En dit is achteraf bleek dat ook, is vrij amateuristisch gebeurd voor zo'n archeoloog.
1: Het skelet is nu bij een hogeschool in Deventer en daar wordt vastgesteld of het inderdaad om D'Artagnan gaat. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. Het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook brede opklaringen en vannacht is de graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Herpen bij Os is vanmiddag een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Maar er worden ook andere scenario's onderzocht.
2: We doen daar onderzoek naar. Er is een forensisch arts geweest. En we doen onderzoek in de omgeving en op het lichaam van de man om te kijken wat er aan de hand is.
1: De man uit Berchem werd door voorbijgangers gevonden in een sloot. De politie heeft een 33-jarige plaatsgenoot aangehouden. Omroep Brabant meldde dat slachtoffer een jeugdtrainer was van voetbalclub Berchem Sport. De club zegt diep geraakt te zijn door de gebeurtenis en gelast komend weekend alle thuiswedstrijden af. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De inspectie heeft steken laten vallen in het toezicht op een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Volgens Nieuwsuur zegt de inspectie Gezondheid en Jeugd dat het scherper had moeten toezien op het maximum aantal kinderen per donor. Het medisch centrum Kinderwens overschreed dat aantal jarenlang en creëerde zelf bewust massadonoren. Mensen die veel meer dan 25 kinderen hebben voortgebracht. Moeders en donoren werden daar niet of nauwelijks over ingelicht. De kliniek in Leiderdorp wil niet reageren op de bevindingen van de inspectie. Tennisser Jesper de Jong heeft op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de achtste finales van een Grand Slam toernooi bereikt. De nummer 106 van de wereld won op Roland Garros van de Rus Karen Khachanov na bijna 4,5 uur in 5 sets. En het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Verder ook brede opklaringen en vannacht is het een graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst vanwege het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. In Amsterdam zijn vorig jaar toch weer meer toeristische overnachtingen geweest. Het waren er 23,7 miljoen, zo'n 800.000 meer dan in 2024. De gemeente wil het aantal overnachtingen op maximaal 20 miljoen per jaar houden, maar dat lukt al jaren niet, met overlast voor Amsterdammers tot gevolg. In de Verenigde Staten zijn tomaten in lange tijd niet zo duur geweest. Vergeleken met vorig jaar stegen de prijzen met 40%. Dat komt vooral door acties van de Amerikaanse president Trump, zegt deze verslaggever van persbureau AP.
2: Those are the war in Iran, which has driven up shipping costs, and tariffs, which have been slapped on imports from Mexico. The top source for tomatoes eaten in the US.
1: Door de oorlog met Iran zijn transportkosten gestegen, maar het meest van invloed is het besluit van de regering Trump om belasting te gaan heffen op geïmporteerde tomaten uit Mexico. Novak Djokovic is in de derde ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De drievoudig winnaar boog na bijna 5 uur tennis het hoofd. Voor een jonge Braziliaan, zegt commentator Mark Brasser.
3: João Fonseca, de 19-jarige Braziliaan, een supertalent. En dat heeft hij laten zien tegen Novak Djokovic op het centercourt. 2-0 set stond hij achter. Hij pakt 3 sets op een rij. En dus is Fonseca net als Jesper de Jong door naar de laatste 16 in Parijs.
1: Jesper de Jong bereikte in Parijs voor het eerst in zijn carrière de 8e finales van een Grand Slam toernooi. En het weer vanavond nog stevige buien met onweer. En morgen periode met zon. In Limburg nog kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het onweer heeft begin deze avond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt, vooral in het oosten van het land. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen rijden nog steeds geen treinen door een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden vanavond ook afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Een man die vanmiddag dood werd gevonden in een sloot in Herpen bij Os kwam waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. De politie heeft een man uit het nabijgelegen Berchem aangehouden. Omroep Brabant meldt dat het slachtoffer jeugdleider was bij een voetbalclub in Berchem. De club heeft alle thuiswedstrijden morgen afgelast. 2 kinderen die door hun moeder waren achtergelaten langs de snelweg in Portugal zijn weer thuis in thuisland Frankrijk. De broers verblijven voorlopig in een jeugdopvang. De moeder en haar partner zijn opgepakt en zitten in Portugal in voorlopige hechtenis. Het weer vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog. Het koelt af naar 11 graden in het noorden tot 18 in Zuid-Limburg. Morgen opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het onweer heeft de afgelopen avond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. Vooral in het oosten. In Westerbroek en Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Onder meer de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. In een sloot in Herpen bij Os is een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Een plaatsgenoot van 33 is opgepakt als verdachte. Volgens Omroep Brabant is het slachtoffer een jeugdtrainer van voetbalclub Berghem Sport. En Feyenoord-aanvaller Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer van afgelopen avond heeft op meerdere plaatsen geleid tot schade. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door de hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Ook werden meerdere evenementen afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De naam van president Trump moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum in Washington D.C., zegt een Amerikaanse rechter. Het bestuur van het Kennedy Center heeft de wet overtreden door de naam van Trump vorig jaar op de gevel te zetten. Ook moeten alle andere referenties aan het Trump-Kennedy Center binnen 2 weken verdwijnen. In het bestuur van het centrum zitten aanhangers van Trump. Zij lieten zijn naam toevoegen, maar volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Hij reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. En 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. En intussen bekijken de instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop opgepakt. Ze zitten vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, vannacht in het zuidoosten kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Alaska zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Het ging mis bij het beklimmen van de hoogste berg van Noord-Amerika, de ruim 6000 meter hoger Mount McKinley. De slachtoffers hoorden bij een klimgroep van 7 mensen uit Letland. Ze vielen op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Hun lichamen worden geborgen als de weersomstandigheden zijn verbeterd. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Zo viel tussen Zwolle en Groningen een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, waaronder de avondvierdaagse in Ede. 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken hulporganisaties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Vorige week werden ze huilend langs de weg gevonden in Portugal. De moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. En het aantal toeristische overnachtingen in Amsterdam is ondanks maatregelen toch weer toegenomen. AT5 meldt dat er 23,7 miljoen overnachtingen waren vorig jaar. Dat zijn er zo'n 800.000 meer dan een jaar daarvoor. De gemeente probeert het aantal overnachtingen juist terug te dringen tot maximaal 20 miljoen per jaar vanwege de overlast voor bewoners van de binnenstad. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw zonnig, maar in Limburg wel kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.